0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor... het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, nee.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam het door rondvliegend glas, ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is zijn scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. Het moet klaar zijn met zorgfraudeurs als het aan Pro ligt. Zij komen met een initiatiefwet waarbij mensen die als ondernemer in de zorg willen beginnen worden doorgelicht, meldt de Telegraaf. Het OM schat dat er elk jaar 10 miljard aan zorggeld wordt verduisterd. Ook krijgen mensen vaak niet de beloofde zorg. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. De stad vangt vanaf vandaag 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. En het nieuws dat paus Leo longkanker heeft komt hard aan bij sommige wereldleiders. Zo zegt de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio voor de paus te bidden. En ook de premier van Australië zegt dat zijn gebeden bij Leo zijn. Bij een operatie is een stuk van de long van de paus weggehaald. Er zat een kwaadaardige tumor op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen of treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het overheen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot waar ze op zaten omsloeg. Het gebeurde op de rivier de Ganges. Er zaten 15 tot 20 mensen op de boot. Premier Modi spreekt zijn medeleven uit en heeft de families van de slachtoffers compensatie beloofd. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden gisteravond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen. Het streekvervoer staakt. Ook regionale treinen hebben er last van. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. NS-treinen en het OV in de grote steden rijden vandaag wel normaal. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam dat door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is al eens een scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. In het Limburgse dorp Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. En een Franse politieagent is onder toezicht gesteld nadat er een tiener zwaar gewond raakte bij de scholierenprotesten in de stad Tours. Hij raakte 2 weken geleden een oog kwijt nadat er een rubberkogel in terecht kwam, afkomstig van een politiewapen. De agent mag dat wapen voorlopig niet meer bij zich dragen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een rustige dag vandaag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Is de muziek van

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal.
5: De operatie die paus Leo gisteren heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen en treinen. De treinen van NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. Het weer van Weer Online. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Zo, de klus klaar?
11: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
10: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
11: Hoe dan?
10: Deddo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
11: Mag wat kosten zeker?
10: Nou, 15 euro per maand.
11: Echt? Hoe heet het?
10: Ik app het je wel even.
11: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
12: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
13: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
16: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Uniek.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Een hele goede morgen. Het is een paar minuten over zes. Een nieuw ochtendprogramma staat voor je klaar. Woensdag vandaag, 14 oktober. En bij de ANWB nou nog maar net terug van het demonstreren natuurlijk voor die tolwegen daar in België. Jij heeft nog maar net zijn spandoek opgeruimd. Rijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik ben net terug uit België inderdaad.
1: Ja.
2: De meeste files vandaag worden verwacht in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het is nu nog rustig op de weg. Wel wat problemen op de Maasvlakte. Daar is het druk vanwege problemen met de Zuurhofbrug. En daar zien we dan ook nu al een file ontstaan op de A15 richting Europoort. Bij de brug doe je er 5 minuten langer over. En er wordt op dit moment op 1 plek geflitst. Dat is de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom bij hectometerpaal 164,4.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Nou, kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van deze woensdagmorgen. Doen we zometeen met muziek van Django Wagner.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: met haar kleine vogel.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. 14 oktober vandaag, woensdag de 14e. Het is bijna 6:15. Goedemorgen. We beginnen weer met een nieuwe dag. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk. Vandaag woensdag.
2: Beukum door de Panty.
0: Beukum door de Panty dag natuurlijk. Dat mogen we ook niet vergeten. Ga even kijken naar het nieuws van deze 14e van maand nummer 10 in jaar 2026. Het gaat vandaag over het streekvervoer. Dat staat vandaag namelijk deels stil. Moet je daarmee op pad, kun je zomaar pech hebben. Het gaat namelijk om een landelijke cao-staking. En daardoor vallen veel ritten uit. Ook sommige regionale treinen rijden niet. NS-treinen die rijden wel volgens de gewone dienstregeling. Er wordt geadviseerd om vlak voor vertrek even de reisplanner te checken. Nou is het onze collega Rory die deze week voor de uren van Teken mag invallen. Hij is ook afhankelijk van het streekvervoer, van het openbaar vervoer. En hij moet daar deze morgen gebruik van maken. Maar hij moet hier ook om 9:00 zijn in de studio. Dus we gaan hem later deze ochtend even bellen. Even kijken hoe dat nou gaat. Of hij ook op tijd komt, zeg maar. Weet je wel? Dus dat gaan we later deze morgen even doen. Andere zaken dan, het gaat nog steeds over de Albert Heijn-hek. Tenminste, nou ja, goed, iedereen zegt de Albert Heijn-hek. We vermoeden dat het een hek is. Het gaat volgens het bedrijf over cyberproblemen. Hè? Dat is een mooi duur woord. Het is inmiddels al dag nummer 3. Sinds afgelopen zondagmiddag hebben ze last van die cyberproblemen, waardoor je de app niet kan gebruiken en zo. Nou ja, goed, dat heb je inmiddels al meegekregen. En wanneer wordt het nou opgelost? Ja, ze zeggen er hard mee bezig te zijn. Wanneer deze diensten allemaal weer beschikbaar zijn, dat is inmiddels nog niet bekend. Dat is dan nog wel een klein dingetje. Ja, en het wordt feest gevierd in Hilversum. Het gaat er namelijk over de buurttaxi. Want het gaat om zo'n 40 vrijwillige chauffeurs die minder mobiele buurtgenoten gratis van A naar B brengen. Naar afspraken brengen, naar de Bridge Club brengen bijvoorbeeld. Een van de reizigers is 101 jaar oud en die maakt dus elke week gebruik van de buurttaxi voor haar wekelijkse Bridge-middag. De taxi, sommige taxis hebben namelijk een 500ste rit te pakken. Dus daar wordt feest voor gevierd. Ja, super initiatief toch. Je kan je als vrijwilliger kan je dus gewoon aanmelden met je eigen auto of met een auto dat dan voor je geregeld wordt. En het is niet alleen het brengen van A naar B, maar het is ook even kijken. Een contactpuntje, gaat alles goed met diegene? Is er niet even een extra bloemetje nodig? Moeten we daar nog een keertje op de koffie komen? Nog een keertje bellen? Dus supermooi initiatief. Het brengt de Hilversummers bij elkaar. Goed. Dat voor deze woensdag. Kunnen wij verder met het ochtendprogramma van vandaag. Vandaag zonnige en droge dag. Het wordt zo'n 17 graden.
1: De Sowieso Ochtendshow.

0: Anders en ik wil jou. Het is woensdag 14 oktober, iets voor 6:30. Tijd voor Ad met de spreuk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. En goedemorgen, clubke. Het is vandaag woensdag 14 oktober. En we hebben een mooie spreuk. En die luidt... Wees een reflectie van wat je zou willen ontvangen.
0: Ja.
1: Wil je liefde? Geef dan liefde. Wil je eerlijkheid? Wees dan eerlijk.
0: Wees dan eerlijk.
1: Wil je respect? Toon respect.
0: Ja.
1: Wat je geeft, komt altijd mee terug. Ik wens iedereen nog een prettige woensdag en wel tussen.
0: Daar stelt onze als zich eventjes kwetsbaar op. Oh, dankjewel. En wel een hele mooie woensdag. Welterusten tot morgen. Gaan we even verder duiken in de app van Radio NL. Ook jouw tekst of audiobericht is meer dan welkom.

0: Ah, hele goede morgen voor Koeno bijvoorbeeld.
1: Goedemorgen, laat je Koeno zingen de teel zetten. Ja, ja, de weg is net een racebaan. Dus links, rechts, alle kanten gaan we er voorbij. Om zo snel mogelijk bij de koffiepot te komen. Dus, maar vanmiddag ook. Vanmiddag kreeg ik een spuitje bij mijn sleutelbeen. Dus kijk of dat helpt.
0: Spuitje bij je sleutelbeen.
1: En dan gaan we ook eerder weg. Dus dan racen we naar huis, naar het ziekenhuis. En dan komt dat helemaal goed. Ik zeg mensen, doe lekker rustig aan. Geniet van het weer. En tot morgen.
0: En tot morgen. Nou, dat laatste dat moet wel lukken vandaag. Het is een mooie dag wat voor de boeg staat. Droog, zonnig, 17 graden. We hebben weinig te klagen deze woensdag. Komen er veel berichten binnen, ook trouwens over het nieuwe liedje van Henk Wijngaard. Dat liedje van Henk Wijngaard dat officieel nog helemaal niet uit is. Volgende week vrijdag pas daadwerkelijk uitkomt. Maar deze vrijdag al helemaal te horen bij Radio NL. We hebben je gisteren inderdaad eventjes een klein flatje daarvan laten horen. Meerdere hebben dat gedaan trouwens. Verspreid over de dag heb je hem voorbij horen komen. Draai hem even helemaal. Dat zegt bijvoorbeeld Martin. Martin vanuit, ach, hoe kan het, Amsterdam? Martin uit Amsterdam, die vraagt om het complete nieuwe liedje van Henk Wijngaard. Ja, ik kan het refrein wel weer even laten horen natuurlijk. Ik bedoel, we zijn de moeilijkste niet.
2: Ik ga weer met de vlam in de pijp. Ik ga weer rijden.
0: Dit is dus toch niet uit, hè, van Henk? Even voor alle duidelijkheid.
2: Heb ik nog niet aan stoppen.
0: Volgende week vrijdag, dan ziet dit het daglicht pas.
2: De motor

0: is weer op de baan. Dat vind ik mooi. Vind ik gaaf. Ja, komende vrijdagmorgen dan hebben we de eer om helemaal te draaien. Als eerst in heel Nederland. Ja, zeker. En hoor je hem een hele week hoor je hem hier bij Radio NL. En dan de vrijdag daarop, dan kan je hem ook op Spotify zetten, zeg maar.
1: Goedemorgen, Laske!
0: Ach!
1: Het is weer woensdag!
0: Ja, Ricardo!
1: Het is bijna weekend! Nog 2 dagen werken. En dan vrijdag naar Katwijk helemaal aan zee.
0: No.
1: Even een osmose steenpje bouwen. En dan kan ik wel vol er tegenaan. Hoppatee! Fijne uitzending!
0: Dank je, Ricardo! En succes vandaag, wat een afstanden, jongen. Sowieso. Hebben we een mooie klassieker voor je klaarstaan van Arne Jansen zo?
2: Opstaan.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

0: topkwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder, Simpel.
6: Vaarwel, salderingsregeling, wat moet ik nu?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
8: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
17: Brabantse nachten zijn lang.
18: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
16: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
19: Dank!
16: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
18: En wie weet ben jij erbij.
19: Houdoe!
16: Dit is Radio Warel. Altijd aan.
1: Radio NL.
16: Weerbericht.
20: Ja, vandaag eigenlijk best wel een mooie dag. Er is veel ruimte voor de zon en het blijft droog vandaag. De temperatuur ligt zo rond een graadje of 17. Morgen, ja, eigenlijk hetzelfde als vandaag. Klein beetje warmer. In het zuiden kan het namelijk 21 graden worden. We gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op veel plekken in ons land rijdt de hele dag geen OV. Personeel in het streekvervoer heeft het werk neergelegd als onderdeel van een hele serie stakingen. Treinen van NS rijden wel, net als het OV in een paar grote steden. Paus Leo had longkanker. Hij is er gisteren aan geopereerd. Een deel van zijn rechterlong is weggehaald, er zat een knobbeltje op. De paus moet zeker een week herstellen van de ingreep. En er is afluisterapparatuur gevonden in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het apparaat was in een vergaderzaal verstopt achter een televisie, gewikkeld in wc-papier. Ja. Een medewerker van OpenAI is opgepakt.
20: Nou ben ik verder ook geen spion of zo, maar als je dan iets verstopt achter een beeldscherm, wikkel het dan ook niet in een wc-papier. Eh? Maak er dan ook echt werk van en maak er zo'n pen van, weet je wel. Dat je op zo'n touchscreen kan tekenen en zo. Dan valt het niet op. Eh? Had die er nou nog gehangen? Ik wil verder geen tips geven, maar vraag het anders even aan ChatGPT. Goed, we gaan naar de verkeersinformatie. Rijn van de ANWB. Rijn, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de eerste files van de ochtendspits zijn toch wel echt begonnen. 75 kilometer in totaal. De meeste vertraging nu door een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk ging het mis. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Op de A15 Rotterdam richting Europoort zijn er nog steeds problemen met de Zuurhofbrug. En dat betekent vanaf afrit Brielen 7 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Een dagelijkse file tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel. 9 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 7,0. De A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom bij 164,4. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,2.
20: Rijn, dankjewel. Tot zometeen weer.
0: Tot zo.
20: Is het zometeen ook alweer tijd voor onze Tini van de receptie die weer haar liedje zal gaan lallen?

0: Nou, we zaten er zo lekker in, hè. De muziekcomputer stopt ermee. Kwam het nou misschien omdat ik op het knopje van hallo drukte? Dat eventjes te veel werd van hem of zo? Hij loopt ook... dan was hij nog heel eventjes een halve seconde, mensen. Nou, daar is het dan. Lekker woensdag, hè, 6:30. Ik heb André van Duin in de kast staan. Ja, zeker is dat André van Duin. Wacht even, hoor. Zijn plaat Willempie staat hier ter decoratie in de kast. Alleen die plaat is niet al te best meer. Dat is het enige nadeel, zeg maar. Ik kan hem wel eventjes als wachtmuziekje gebruiken misschien. Terwijl we erop wachten dat de muziekcomputer weer opstart. Moet ik heel even... Wacht even hoor. Ja, dit is de nieuwe techniek natuurlijk. Wacht even. Dit is... waar zit dat ding? Ik kon even het gaatje niet vinden. 1, 2 en hartstikke idee. Hij moet hier. Dan hoor je het kraken inderdaad. Dat is niet al te best eigenlijk. Wacht eventjes. Totdat de muziekcomputer weer is opgestart, mensen.
1: Willempie, hoor je overal.
0: Ja, sorry.
1: Willempie is een raar geval.
0: Het is sowieso een raar geval hier, zo.

0: heb je even voor mij. Ik weet niet of je toevallig die soap rondom Frans ook kijkt, hè, op televisie. Nou was hij daar laatst te waterskiën. Hoe heet dat? Volgens mij is dat gewoon waterskiën. En dat kon hij natuurlijk voor geen meter. Ja, of hij deed alsof, maar ik denk dat hij het gewoon daadwerkelijk niet kon. Frans die pakte dan zo'n handvat beet en dan word je zo over het water voortgesleurd. En de bedoeling is dat je op skis blijft staan. Nou, Frans lag in het water, de skis lagen nog op het droge.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Dus dat was niet zoals het hoorde, zeg maar. Mooiste vond ik nog wel dat hij wel vasthield, zeg maar. Dus hij werd ook over het water gesleurd als een skippiebal, zeg maar. Dus ja, goed. Past ook alweer bij hem natuurlijk, hè. Bijna 7:15, want het is alweer 7:15. Tijd voor Tini eigenlijk. We gaan daar zo meteen naartoe, onze Tini van de receptie.
2: Zeg Lars, en natuurlijk goedemorgen iedereen die wakker is. Ja. Nou, ik ben er ook weer bij op deze mooie woensdag. Ik ga ook weer even een mooi rondje maken. Als ik het goed had gezien, mag ik straks even naar Leiden. Dus Leiden zegt, nou, leuk ritje. Dus mensen, ik zou zeggen, doe allemaal rustig aan. En doe met wat is en maak er wat van. Later.
0: Later, Marcel. Mooie dag vandaag.
3: Hey, Laske, bedankt. Goedemorgen. Klopke, iedereen wakker is. Hadden we doelen er ook weer bij. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, Henk, Wijngaard, woensdag dus. Ja, draai maar, Zonneboer, geen voer. Mooi nummerke. Zijn gehoord wel. Tot morgen. Houdoe.
0: Houdoe, Arjan. Goed, dan moet ik je heel even meenemen naar gistermiddag. Was het in het begin van de middag. Rory die kwam net teruglopen. Toen trof ik ook onze Tini van de receptie even op de gang. Toen hadden we het er even over. Ze zegt, ik had bijna ruzie thuis vanmorgen. Ik zeg, waarom? We zijn er niet om ruzie te maken natuurlijk. Ze zegt, ja, ik was iets te uitbundig aan het lallen. Hè? Haar vriend lag namelijk nog op één oor toen ze onder de douche stond. Hij heeft vakantie deze week, dus die zit thuis. Maar onze Tini van de receptie, die moet natuurlijk wel gewoon in alle vroegte. Zij van de volgende keer, dat moet ik even een klein beetje zachter doen. Dat heb ik afgesproken met mijn vriend. Dus het zal geen la-la-la-la-la worden, maar iets meer ingetogen. Denk aan neurieën. Dat was zeg maar de boodschap van onze Tini van de receptie gisteren. Ik zei, dat is goed, als het maar niet te moeilijk wordt. Dus we gaan eens even kijken wat ze voor ons heeft voorbereid. Aan jou de vraag om eventjes goed te luisteren. Want er zit wel een herkenningspunt in. Zeker. Nou ja, dat lallen moeten we nu zelf even doen natuurlijk. La la. Ja, la la la la la la. Maar goed. Het douchegordijn dat zal gaan sluiten. En dan zal Tini zo stilletjes mogelijk toch een liedje kenbaar maken. Voordat vriend wakker wordt natuurlijk. Want we willen geen ruzie creëren hier zo.

Ja, oké. Ja, het maakt het wel een klein beetje lastiger eigenlijk. Maar we kunnen natuurlijk nog wel even vragen om het nog één keer te doen. Dat deden we 2 weken geleden ook. Dus het is dan maar de vraag of ze dat nu dan nog een keer... Ja, het is de 2e keer is dit, hè? Het maakt het wel een klein beetje moeilijker, maar er zit daadwerkelijk wel een stukje van herkenning in. We zoeken de titel van het liedje. Wat bedoelt onze Tini van de receptie vandaag?

voel je dan niet daarvoor de roffels? Nou ja zeg, het spinnenwiel bij Radio NL. We hebben onze Tini van de receptie horen lallen op deze woensdagmorgen. Of nou ja, ik moet eigenlijk zeggen horen neurien. He, gisteren heeft ze bijna haar vriend wakker gemaakt. Die ligt nog op één oor, want die heeft vakantie. Dus die kan wat langer blijven slapen. Dus ze moest het een klein beetje rustiger aandoen. Dus nou ja goed, dat maakt het misschien ook wel een beetje lastiger dan vandaag.

0: Ja, en aan de telefoon ons Danny. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Je mag vandaag weer eens even lekker de hele dag naar binnen zitten en naar buiten kijken hoe goed het weer is vandaag.
1: Ja, daar heb ik ook gelijk in.
0: Ja. Nou, je had het nog kunnen nemen anders deze woensdag, hoor. Pop, hoor.
1: Ja,
0: nou hebben we al een paar keer geopperd om het liedje van het is weer voorbij die mooie zomer te draaien. Maar dan moeten we blij zijn dat we dat nog niet hebben gedaan, hè?
1: Nee, dat doe je goed. Zolang mogelijk uitstellen.
0: Nou ja, dan hadden we deze dagen niet gehad natuurlijk. Dat ligt eraan of we het liedje draaien, ja of nee.
1: Ja, daarom. Ik vind het een goede keuze, joh.
0: Ja. Hey Danny, we hebben op deze woensdagmorgen onze teenie uiteraard horen neurien in dit geval dan. Zelf vind ik hem wat moeilijker. Ik weet niet of ik dan ook voor jou spreek.
1: Ik vond hem deze keer ook wel lastiger, ja.
0: Ja, maar toch denk
1: je... Ik heb een paar keer na moeten neurien. Ik dacht, op een gegeven moment denk ik, dat is hem. Ja.
0: Als je hem opgave hoort, dan doe je hem ook echt na in de auto. Wat grappig.
1: Als ik het niet weet wel, ja zeker.
0: Nou, als ik het niet weet wel, ja, normaal gesproken weet ik het altijd natuurlijk. Maar jij was aan het naneurien en toen kwam je op?
1: Toen kwam ik op Baco in Monaco.
0: Ja, dat was fout.
1: Echt niet.
0: Ja, echt wel.
1: Ja, die had ik wel ingestuurd.
0: Ja, ik zie het. ik zie inderdaad, Danny, dat jij Baco in Monaco hebt gezien. Dat is niet goed. Gelukkig kan je er zelf ook om lachen. Ja, dit is een beetje onhandig, weet je.
1: Nou, ben ik wel echt benieuwd wat het wel was dan.
0: Ja, ik ook. Nee, ik weet het natuurlijk wel, maar ik kan het je nog een keer laten horen, hè? Misschien. Ja, dat gaat een beetje tegen de regels in, maar dat is al voor poging 2, zeg maar. Ja. Het is een beetje een rare quizmaster, voel ik me vandaag, maar... Ja, er komt ook niks anders in, joh.
1: Ja, nou ben ik het helemaal kwijt.
0: Nou, nee, dat snap ik inderdaad. We hebben je van het apropos gehaald. Het is geen Baco in Monaco. Hey.
1: Ja, echt helemaal.
0: Ja, zeg het maar. Ja, zeg het maar. Ja, moet ik nu iemand anders gaan bellen, Danny? Want dat kan natuurlijk ook, hè, dat ik iemand anders het juiste antwoord had gegeven. Kan ik je ook nu vertellen? Ja,
1: waar jij wil, jongen. Jouw show. Jij mag het weten.
0: Nou ja, om er toch een klein beetje tempo in te houden misschien. Dit vind ik een hele stomme ronde eigenlijk.
1: Natuurlijk. Oh, ja.
0: Ik kan jou de schuld er ook niet van geven. Dat is wel, ik moet de hand in eigen boezem steken, maar... Ja, nu hoor je het, hè?
1: Ja.
0: Nou, goed.
1: Ja, nou denk ik. Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, ik zal kijken of ik dit kan herstellen met onze Tini, Danny. Ik hoop dat ze morgen nog wel wil, zeg maar.
1: Ja.
0: Dag, Danny.
1: Ja, dat hoop ik ook.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
4: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Radio NL ken je natuurlijk.

0: altijd aan. Radio NL. Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
5: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
9: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
14: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Wie de bus of een regionale trein wil pakken, moet eerst even checken of die wel gaat. De treinen van NS rijden wel en in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand. Na de mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week 1 keer het streekvervoer platleggen. Op universiteiten wordt massaal gefraudeerd. 1 op de 5 masterscripties is geschreven met AI, heeft RTL uitgezocht. Onderwijsminister Letchert is boos en wil dat universiteiten ingrijpen. Studenten hebben er geen moeite mee, omdat iedereen het doet. En ze vinden het naïef als universiteiten denken dat het niet gebeurt. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een medewerker had het apparaat verstopt achter een televisie in een vergaderzaal, gewikkeld in wc-papier. Hij is opgepakt. Volgens OpenAI heeft de medewerker geen persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. En we eten in ons land steeds minder vlees, zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten Nederlanders gemiddeld 34 kilo per persoon. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het wordt bijgehouden. Mensen eten vooral minder varkensvlees. Actieclub Wakker Dier is blij en noemt het goed nieuws voor de dieren en het klimaat. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
18: Lionstone Tilburg zoekt toppers in de productie. Toe aan een nieuwe uitdaging met een goed salaris? Kom dan werken bij een van de grootste producenten van keukenbladen in Nederland. Kijk voor alle vacatures op lion-stone.nl.
19: En, heb je de klus?
5: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
19: Maar wat zei je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Dedo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
19: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie.
11: daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
21: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
20: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info check dario.nl.
11: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
22: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
23: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Goedemorgen, iets over 7 bij de ANWB deze ochtend. Rijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, de eerste files van de ochtendspits ontstaan vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Toch ook een file in Noord-Holland. Vanwege de herfstvakantie is dat bijzonder. Maar dat komt door werkzaamheden. De N247 horen richting Amsterdam. Je hebt daar 10 minuten vertraging tussen Edam en Monnikendam. Ook op de A15 is het druk. Rotterdam richting Europoort. Dat komt door problemen met de Zuurhofbrug. 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk ging het mis. 2 rijstroken zijn dicht en vertraging een half uur. Dan nog een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwedijk is de rechte rijstrook dicht. Je doet er 25 minuten langer over. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,8. De A27 Utrecht-Almere bij 108,1. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,2.
1: Dankjewel, Rijn.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Het is natuurlijk Weygaard woensdag en dat betekent zometeen in het keuzemoment 2 liedjes van Henk Weygaard tegenover elkaar.
3: Dit is de muziek van

0: is natuurlijk Wijngaard Woensdag. Is dat dan ook dat nieuwe liedje van Henk? Dat dan nog net weer niet. Die komt officieel pas volgende week vrijdag uit. Het nieuwe liedje van Henk Wijngaard, 80 jaren op de teller, maar nog steeds zit er pit, zeg maar. Maar vanaf komende vrijdag mogen we hem hier als allereerste draaien bij Radio NL. Hoor je hem al een week lang, hè? En zo nu en dan kunnen we eventjes een klein stukje van het refrein al ten gehore brengen. Daar zijn de reacties al erg positief op. Eerst even andere zaken, namelijk het nieuws van deze woensdag 14 oktober. Mensen die met het streekvervoer reizen moeten vandaag rekening gaan houden met minder bussen en treinen. Buschauffeurs en machinisten door het hele land leggen namelijk vandaag het werk neer. De staking komt naar aanleiding van het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe cao. De vakbonden willen tot en met kerst elke week een actie gaan plannen, totdat er daadwerkelijk iets uit de onderhandelingen komt. Dus daar kunnen we nog wel vaker last van gaan hebben. Het voelt dan een beetje, ja, ik weet niet of ik het moet zeggen, hè, want het is toch een beetje, ik ben dan toch de boodschapper. Het voelt een beetje als een kind in de supermarkt die geen snoepje krijgt, weet je wel. Dan ga ik op de grond liggen stampen. Maar misschien heb ik dan, ik wil er niet mensen mee kwetsen, maar dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Maar goed, ik zal wel weer te veel gezegd hebben nu. Andere zaken dan, ander nieuws voor deze woensdag 14 oktober. In Herveld hebben fruittelers naar schatting 100.000 kilo pruimen over. Na een opvallend goede oogst. Met vrijwilligers wordt het fruit deze week ingepakt en via de voedselbank verspreid. De eerste 16.000 kilo is al gered. De rest moet nog worden verwerkt. Dan heb je het ook wel over een hele goede oogst. Ja, en dan nog voetbal op de buis vandaag. De Champions League. Feyenoord speelt vandaag thuis tegen Como in de Champions League. De wedstrijd is 7:15 vanavond. Gisteren was er ook voetbal op de buis, ook in de Champions League. Laten we het er anders misschien maar niet over hebben voor het Nederlandse voetbal. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Goed, gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. De twee liedjes van Henk die we tegenover elkaar zetten. Keuze A deze ochtend voor een heel mooi liedje. Rosie namelijk.
1: Rosie, laat de zon door je raam.
0: Over de zon.
1: Ze kwam voor jou achter de wolken van.
0: Vandaag namelijk een zonnige dag voor de boeg.
1: Rosie, laat me nooit meer alleen. Anders zou het zo donker worden om me heen.
0: En dan daar tegenover, ja, ook met de zon te maken. De zon schijnt weer in mijn cabine.
1: En de

voor Rosie. En de zon. Keuze B voor de zon schijnt weer in mijn cabine. Het is het keuzemoment van deze Wijngaard woensdag. Aan jou de vraag, welke van de twee mag het gaan worden? Gaan we er zo meteen doorheen kijken welke er als winnaar uit de vrachtwagen komt vandaag. Eerst, ach, Anita Berends.

Bas en hun 26.000 dagen. Keuzemoment van vandaag gaat twee keer tussen Henk Wijngaard. Op keuze A namelijk Rosie van Henk. En op keuze B voor de zon schijnt weer in mijn cabine. Aan jou de vraag welke van de twee je graag wil horen. We gaan zo meteen alle stemmen bij elkaar optellen. Kijken welke we dan daadwerkelijk kunnen gaan draaien. Ja, dat is natuurlijk degene met de meeste stemmen. Maar eens even zien welke van de twee dat dan zal gaan worden. Laten we je ze nog even één keer horen. Daarna gaan we daadwerkelijk stemmen tellen. Dus mocht je niks hebben ingezonden, is dit je moment. Keuze A voor Rosie.

0: Welke van de twee mag het gaan worden? Wij gaan nu officieel stemmen tellen. Kijken welke er als winnaar uit de bus komt vandaag. Het is een appie van Jelmar vanuit Oldenkerk. Aantje van mij. Douwe uit Uithuizen die gaat vandaag voor keuze A.
1: Oh, galas. Hey, Basje Berg hier, oh. Doe maar een beetje vandaag. Beetje. Hey, en de groetjes.
0: Hey, Matthijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Doe maar keuze A. Houdoe.
0: Aantje van Ralf vanuit Kasteren. Beetje van Geppie uit Varsseveld. Jaco uit Papendrecht, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Ja, altijd een moeilijke keuze, Henkie natuurlijk. Lisa wil ik ze allebei, maar ik kies toch maar voor een beetje.
0: Aantje voor Linda vanuit Kampen. Dan is het keuze A voor Erik vanuit Veenhuizen. Gat uit Kaatsheuvel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Doe maar keuze A, A, A.
0: Henk Jan uit Hasselt, die spreekt ook even wat in.
5: Nou, Lartje, doe voor ons maar een Aantje. A, A, A.
0: Staat gedateerd. Mike uit Lommel, A voor mij alsjeblieft. Richard uit Spijkenissen gaat daarentegen wel voor keuze B. En Aatje voor Roos, die zegt Angela. Pieter uit Weebos, die gaat voor keuze A. Keuze A voor Michel vanuit Raalte. Nick, goedemorgen.
6: Dagje, dagje. Goedemorgen. Graag keuze A.
0: Keuze A. Rosie staat genoteerd. En de laatste is voor Brendan vanuit Tiendeveen. Hoewel we volgens mij de keuze al gemaakt hebben vandaag.
7: Oh, helaas voor mij een beetje. Een ja. Veenuitzending.
0: En dat is hem dus net niet. Maar keuze moment vandaag gewonnen door sowieso Henk Wijngaard. Dus wat dat dan zegt, hè, komt het toch nog goed. Keuze A is vandaag voor Rosie.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Magnus Winkelpark in Ubach.
11: Is slim shoppen altijd...

0: Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december.

0: Megapiratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem.
0: Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
3: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
2: 24 oktober, het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Stop! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio NL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio NL-app.
3: En wie weet ben jij erbij.
4: Houdoe!
0: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
5: Radio NL.
0: Weerbericht.
6: Vandaag best wel een mooie dag. Het is droog, zonnig en 17 graden. Ook morgen een mooie dag. Ook dan op de meeste plaatsen zonnig en droog. Iets warmer dan vandaag. Namelijk temperaturen die oplopen tot de 21 graden. Gaan we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Wie normaal onderweg is in een streekbus of een regionale trein, moet er rekening mee houden dat hij vandaag niet rijdt. Na de vastgelopen cao-onderhandelingen wordt er gestaakt in het streekvervoer. Dat Amerika diesel gaat kopen van de Russen is niet oké. En die afspraken moeten van tafel, vindt premier Jette. De dieseldeal gaat in tegen de internationale sancties die gelden tegen Rusland. En onderwijsminister Letschert is boos op studenten die hun scriptie grotendeels door kunstmatige intelligentie laten schrijven en noemt het fraude. Volgens RTL gebeurt dat in 1 op de 5 gevallen. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen.
6: Oké, dan dankjewel. Gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Daar is Rijn deze ochtend. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, toch 215 kilometer file. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A16 Breda-Rotterdam is dat het geval tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 25 minuten extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum ging het mis tussen Oosterhout en Nieuwedijk. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar ook hier heb je 20 minuten vertraging. Dan nog de A44. Den Haag richting Amsterdam. Ook hier gebeurde een ongeluk tussen Oegstgeest-Noord en Kaagdorp. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft dicht. Je doet er 35 minuten langer over. Er wordt ook nog flitst en wel op de A2 Maastricht richting België bij hectometerpaal 268,7. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,7. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,5.
6: Dankjewel Rijn.
5: Radio NL.
0: Deze week is partytent van Justin de Wild en Donnie de Hollandse Nieuwe.

0: Justin en Donnie met hun Hollandse nieuwe van deze week. Party Tent hoor je extra vaak.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Met het dobbelspel voor deze woensdagmorgen. We gaan even de lijst met mogelijkheden bij langs. Gaan we zo meteen kijken waar we liedjes mee mogen gaan verzinnen. Dobbelen wij zo meteen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje in de categorie dagen. 2 staat voor kijken. Nummer 3, een liedje waarvan de titel bestaat uit exact 3 woorden. Dus even kijken wat dat kan gaan worden. Dan kun je dus letterlijk alle kanten op, zeg maar. 4, activiteiten die niet naast het zwembad mogen. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter H. Dus even kijken wat het wordt vandaag. Daar gaan we. Het is weer nummer 3 geworden. Dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes met titels van exact 3 woorden.
1: Ha!

0: bestaande met een titel, een liedjes met een titel bestaande uit drie woorden, zo moeten we het zeggen. Mag je doorsturen via de app van Radio NL.
1: Ik zeg oeh!

0: Nathalie en haar rijkdom, daarvoor normaal en oerend hard. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag en we zoeken liedjes waarvan de titel bestaat uit exact 3 woorden. En dat zijn de mooiste categorieën die op het dobbelcentje kunnen staan. Want dat betekent namelijk dat je daadwerkelijk elke kant op kan gaan in de genres. Je zit niet per se in de vervoer qua liedjes. Je zit niet per se in beroepen qua liedjes. Het kan daadwerkelijk alles zijn, zolang de titel maar 3 woorden heeft. Dagje van bijvoorbeeld.
1: Het is kwart voor 4, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor 4, sluit de deuren, kom gauw hier.
0: Het liedje kwart voor bier,
1: ja. Bier, ga gezellig aan de sfeer. Lekker stappen met z'n allen, want het weekend dat staat hier.
0: Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL, waar de titel bestaat uit 3 woorden. Roy van Nuland en bij jou zijn, dat zegt John uit

0: Dobbelspel is compleet zonder Hepi en Hepi. Liedjes met de titel van drie woorden. Met jou misschien.
1: Misschien.
0: Toen was er ook eentje van Frans Bauer natuurlijk. Een ons geluk.

0: 2 met de voicemail van haar moeder Rina. Ach. Momenteel heb ik vakantie.
1: Ah.
0: Tot en met 19 oktober.
1: Dat is nog wel even.
0: Vanaf 20 oktober kunt u mij weer bellen voor een afspraak.
1: Bellen we vanaf 20 oktober weer. Ik wou zeggen, we gaan even bellen met Eindhoven. Want daar is namelijk een suggestie ingestuurd. Maar, nou ja, goed, we hebben dus net gehoord... nee, vakantie. Nou ja, geniet van de vakantie in elk geval. Tot 20 oktober. Dan kunnen we nog een keer bellen. Maar ja, dat is net wat te laat voor de editie van vandaag natuurlijk. Henk uit Eindhoven die gaat voor het liedje van Damien van Os. Liedje met een titel van exact 3 woorden. Hard to get.

0: Dus met een beetje verliefd. Meer liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Cor, die gaat bijvoorbeeld voor Jaman met Gewoon Weer Opnieuw. Vaak mensen die bloed, zweet, tranen insturen via de app. Dat telt inderdaad als we het woordje en als koppelteken gaan schrijven. Dan, nou ja, vind ik hem goed gevonden. Inderdaad, goed bedacht. Meer van Hazes dus. Amor, amor, amor bijvoorbeeld, zegt Kai ook nog even uit Enschede. Die kopt er nog even een keer in. Goed. En dat voor Hazes. Meer suggesties die binnen zijn gekomen die nou ja, dan niet van Hazes afkomstig zijn. Eenzaam en alleen, Robert Pater.
1: Eenzaam en alleen, zo voel ik mij alle dagen.
0: Maar ja, dan moet het woordje en weer niet als koppelteken geschreven worden. Natuurlijk. Een kleinigheidje.
1: Maar ik ben bang voor wat hij...
0: Janne zegt ga maar weg, zegt Gerrit uit Wolvenga. Het zwarte asfalt van Henkie Wijngaard, zegt Eddie uit Wegholter Zanden. Een beetje meer van Janne, zegt Wilco uit Griesbeek. En we zagen een paar keer Rien Salet voorbij komen.
2: Een bolletje bruin, een puntje wit.
0: Tuurlijk.
2: Lekkere broodjes.
0: Liedjes waarvan de titel bestaat uit drie woorden. Onze warme bakker. Ga even gauw kijken of we kunnen bellen met Thijs, wou ik zeggen. Dat zit er niet in, heb ik het gevoel. Ik ga nog even één keer een poging wagen. Anders hebben we dus niemand gesproken vandaag. Ja. Bij de ene krijgen we een voicemail. Ik ben op vakantie tot 19 oktober. De 20e kan je weer bellen. En bij Thijs gaat hij niet eens over. Maar goed. Ik ga zijn liedje wel even draaien voor het dobbelspel van vandaag. Een liedje waarvan de titel bestaat uit exact drie woorden. Wesley Bronckhorst met Vaya con Dios. Ja, goed gevonden.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op proostop.nl.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl. Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
2: Oh, wat doe je elke keer met mij?
1: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bakboord, stuurboord.
11: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
9: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Scripties op universiteiten worden steeds vaker door AI geschreven, blijkt uit onderzoek van RTL. In 1 op de 5 gevallen doet kunstmatige intelligentie een groot deel van het werk. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. De minister noemt het fraude en eist dat universiteiten ingrijpen. Studenten zien het probleem niet. Er is een staking bij regionale vervoerders en sommige reizigers hebben zich erdoor laten verrassen. Ze staan vanochtend voor niks te wachten bij de bushalte. Vanwege het mislukte cao-overleg rijden er op veel plekken geen streekbussen en regionale treinen. De stadsbussen in Amsterdam en Den Haag rijden wel gewoon. In het noordoosten van India is een boot vol kinderen vergaan. Ze waren op weg naar een feest toen de boot omsloeg. Zeker 13 kinderen zijn omgekomen. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. Volgens een Indiase krant zijn er ook kinderen gered. Hoe het bootongeluk in India kon gebeuren is niet bekend. En de deal die Amerika heeft gesloten over het kopen van Russische diesel is niet oké, vindt premier Jette. Hij wil dat de afspraken worden teruggedraaid. Ze gaan in tegen de sancties die gelden tegen de Russen. President Trump wil met de deal de brandstofprijzen in Amerika omlaag brengen. Er komen namelijk verkiezingen aan. Het weer van Weer Online. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
15: Magnus Winkelpark in Ubach.
16: Is verrassend veelzijdig en goed te bereiken.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
21: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Uniek in de regio.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Een hele goedemorgen, 7 minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Rijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. 320 kilometer file op de Nederlandse wegen. En ongelukken veroorzaken toch wel de meeste vertraging. Twee ongelukken op de A4 in de richting van Den Haag is dat vanuit Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein en Den Horen. Het ging mis op de linkerrijstrook, daarom is die dicht en je vertraging 30 minuten. Ook een file op diezelfde A4 in Noord-Holland in de richting van Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Hoofddorp Zuid zijn 3 rijstroken dicht en je vertraging een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum een ongeval tussen Oosterhout en Nieuwedijk. De linkerrijstrook is afgesloten en ook hier heb je een kwartier vertraging. Dan nog een auto met pech op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Die staat op de linkerrijstrook tussen Waalwijk en Den Bosch West. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Er wordt ook geflitst op de A2 Maastricht richting België bij hectometerpaal 268,7. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,7. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,5.
1: Rijn, dankjewel.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Las van Dijk!
1: Net zo meteen jouw kans op 4 kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. En Vincent gaan we draaien.
3: Dit is de muziek van Rijn.

0: Vincent en zijn dromedans zojuist bij Radio NL. Woensdag, Wijngaard woensdag vandaag. Een hele goede morgen. Het is bijna 7:15. Duik even in het nieuws van vandaag. Het gaat over het opnameapparaatje dat ontdekt is in een vergaderzaal bij OpenAI. Dat is het bedrijf achter het welbekende ChatGPT. Het opnameapparaatje was stiekem achter een scherm opgehangen, ingewikkeld in wc-papier. Ja. Dan heb je het over een geavanceerd opnameapparatuur. Hè. Dat hebben ze verwikkeld in wc-papier. Daar is een medewerker opgepakt, zit vast. Het hing er waarschijnlijk 2 dagen, dat zegt de FBI. Dat onderzoek dat loopt nog even. Daar gaan we later nog wel meer over horen wat daarna uiteindelijk uit is gekomen. Ander nieuws voor deze woensdag de 14e van oktober. Nog steeds is het hommeles bij Albert Heijn. Nog steeds zijn de systemen offline. En nou ja, het begint nu toch wel eventjes te duren natuurlijk. Afgelopen zondag begon het dat de app niet beschikbaar was. Nou ja, en daarna ging de rest er zo achteraan eigenlijk. En dan hebben klanten van Albert Heijn in elk geval last van Albert Heijn uiteraard zelf ook. En dat is logisch. Wat er nou precies aan de hand is, dat willen ze niet zeggen. Mensen vermoeden een hack. Experts vermoeden een hack. Want ja, waarom zou je anders zelf je systemen offline halen? Zelf spreken ze van cyberproblemen. En dat is het nieuwe woord van. Ja, en vandaag dus stakingen in het streekvervoer. Dat vanwege onderhandelingen in het CAO. En er wordt gestaakt, zo zegt Arriva in Brabant bijvoorbeeld, dat er maar zo'n 10-15% van de bussen wel rijden. Nou, onze collega Rory die mag deze week invallen voor de uren van teken. Dat betekent dat hij hier over een dikke 45 minuten toch zeker wel moet zijn. En hij is afhankelijk van het streekvervoer. Ik zei tegen hem van, goh, als het uitkomt, gaan we morgen even horen. Dat zei ik gisteren er tegen. Ga ik even horen hoe het nou gaat.
1: Hallo.
0: Ja, Rory, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Verlos ons. Jij bent natuurlijk, ik zei het even, afhankelijk van het streekvervoer. Dat is wel even zo. Daarmee moet jij van

0: studio komen.
1: Ja.
0: Hoe gaat het? Ben je al onderweg? Zeg maar, ben je halverwege aan het wandelen nu op dit moment of zo?
1: Nou, gelukkig niet. Het gaat verrassend goed eigenlijk. Ik zit lekker warm in een bus en die is onderweg naar de studio.
0: Oh ja, dus die 10-15% die wel rijdt, daar zit jij nu net in, zeg maar.
1: Ja, ja, ik ben de elite, zeg maar, in dat opzicht. Dat kan ik niet vaak zeggen trouwens.
0: Ja, nee, zeker. Maar je bent hier gewoon op tijd om 9 uur?
1: Ja, zeker. Als jij zorgt dat de koffie er is, ben ik er ook.
0: Ach, ook nog om koffie.

0: De Elite Rory-lijn die rijdt in elk geval. Die is hier gewoon op tijd om 9 uur. Maar mocht je zelf nog gebruik willen maken van het openbaar vervoer, dan moet je eventjes de planner checken. Gaat die wel, ja of nee? Goed, dan gaan we zometeen de lijnen openen voor 4 kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Hoor je de oproep, dan mag je Maaskantje gaan appen.
1: Word wakker rond 1:00 of 6:00. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. En

niet komende zaterdag, maar volgende week zaterdag. Dan staan we met een enorme tent op bekend terrein, namelijk in Maaskantje. Dat is een plek waar we al jaren komen met het Radio NL Mega Piratenfestijn. En een plek dat wanneer je hem een jaar zou overslaan, je heel veel telefoontjes gaat krijgen dat mensen zeggen, hey, waarom zijn jullie hier niet dit jaar? En dat gaan we dan ook zeker niet doen. Slaan hem ook zeker niet over. Ik bedoel, hij is stijf uitverkocht, dus het zou raar zijn eigenlijk, hè? Geen kaart meer te verkrijgen voor deze editie. Behalve hier bij Radio NL. Als je volgende week zaterdag bij het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje wil zijn, mag je nu een appje sturen via onze app met daarin Maaskantje. Nou, makkelijker kunnen we het niet maken.

Willem en zijn tuinman met charme is juist bij Radio NL. Bijna 8:30. We hebben de box geopend voor de kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Uitverkocht wel te verstaan. Alleen hier in de programma's op de radio nog kaarten te verkrijgen. Wil je erheen? Wil je 4 kaarten winnen? Stuur je een appie met daarin Maaskantje.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl. Daar werk je beter mee.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
8: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
9: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
10: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Pas je eindelijk het perfecte...

0: gebruik ik juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Brabant. De provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
3: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
2: 24 oktober. Het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
3: En wie weet ben jij erbij.
4: Houdoe!
2: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
5: Radio NL.
2: Weerbericht.
6: Vandaag een mooie dag. Het is droog en nou ja, misschien nog niet op alle plekken, maar later vandaag ook overal zonnig. Temperatuur vandaag zo rond een graad of 17. Morgen hetzelfde als vandaag, maar dan een graadje warmer. En in het zuiden dan mogelijk 21 graden. Dus daar kunnen we op gaan rekenen. Gaan we naar het nieuws. Van 8:30. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Buschauffeurs en machinisten zijn op sommige plekken toch aan het werk gegaan, ondanks de aangekondigde staking in het streekvervoer. Volgens Arriva rijden hun bussen en treinen in een groot deel van het land volgens de dienstregeling. Bij de Duitse politie zijn honderden tips binnengekomen over de vermissing van een Nederlander. Sydney uit het Noord-Hollandse Assendelft, meldt de site Crime Station. Hij verdween 10 jaar geleden en het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. En in Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt, meldt AT5. Volgens Kroatische media hadden ze niks misdaan, maar dreigden er conflicten met fans van Hajduk Split. Ajax waarschuwde de eigen fans al voor de veiligheidsrisico's.
6: Oké, dan dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Rijn bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, we zijn al over het drukste moment van de ochtendspits heen. Er is nog 280 kilometer file over. De meeste vertraging nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoofddorp Zuid. Nou, de Berger is aanwezig, maar helaas zijn nog 3 rijstroken dicht. Je doet er meer dan een uur langer over. Ook op de A27 Breda richting Gorkum de naweeën van een ongeluk tussen Oosterhout en Hank. 5 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp gebeurde ook een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 35 minuten. Over naar de A44 tot slot Den Haag richting Amsterdam. Ook een ongeluk tussen Warmond en knooppunt Burgerveen. 9 kilometer met 25 minuten vertraging. Dan worden er ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 16,9. De A27 Utrecht richting Almere bij 108,1. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,5.
6: Rijn, dankjewel. Tot de volgende keer weer.
8: Tot de volgende.

0: De drie J's. En dit is zo'n dag. We geven kaarten weg voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. En jij kunt erbij zijn. Mocht je heel toevallig een appje hebben gestuurd via de app van Radio NL met daarin Maaskantje, dan kan het zo zijn dat de telefoon overgaat. Sturen we je volgende week zaterdag naar het grootste tentfeest van het zuiden van het land. Dat mogen we dan toch met trots zeggen, volgens mij. Even horen hoe, wie, wat, waar. Of het een beetje uitkomt natuurlijk. Dat is ook nog wel wat. En hoe lang het kruip is. Hè, dat... Handig om te weten op voorhand, hè. Yeah. Goedemorgen. Goedemorgen, met wie?
1: Met Dennis.
0: Dennis. Dennis, goedemorgen met Lars van Radio NL. Hey.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dennis, waar vandaan?
1: Uit Den Bosch.
0: Den Bosch. Den Bosch. Ja, is het dan Den Bosch of Sertogenbosch?
1: Ja, het is officieel Sertogenbosch natuurlijk.
0: Ja, want je ziet dan toch heel vaak nog wel mensen die dan in plaats van Den Bosch Sertogenbosch willen opschrijven. Is dat dan nog het oude trots of zo wat daarin hangt, Dennis?
1: Weet je, zelfs Gravenhagen, hè? Dat, Sertogenbosch in de
0: Bollesmond
1: is het gewoon
0: Den Bosch. Ja, nou moet ik wel zeggen, ik zie wel vaker Sertogenbosch dan Gravenhagen nog staan, denk ik.
1: Ja, ik ook wel, denk ik.
0: Ja, maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat jij een Sertogenbosschenaar bent, hè. Dan zie je het vaker voorbij komen. Dennis, toevallig al een keer bij een van onze grote tentfeesten geweest, als ik dat even vragen mag.
1: Nee, nog nooit.
0: Nog nooit? Maar weet je wel waar we het over hebben dan?
1: Ik weet waar jullie het over hebben, ja.
0: Ja, het concept dat is bekend, maar je bent nog nooit eventjes zo'n tent binnen geweest.
1: Nee, ik wilde nog wel kaartjes bestellen voor dit jaar, maar ja, inderdaad, het was al uitverkocht.
0: Helaas, ja, hè. Ben je toch te laat, Dennis?
1: Was ik toch te laat, ja.
0: Ja, en nu dan?
1: Hopen dat ik kaartjes via jullie kan krijgen, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, anders had ik jullie gebeld, man. Gefeliciteerd. Ja. Heel goed. Dennis, we sturen jou naar het uitverkochte tentfeest. Het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
1: Ah, helemaal top, man.
0: Ja, kijk eens. Nou, Maaskantje, Sertogenbosch, dat is op de tandem wel te doen, toch?
1: Ja, dat is te fietsen, zeker.
0: Veel plezier daar, Dennis.
1: Dankjewel.
0: Goed, tijd voor andere zaken. Nieuwe muziek hier bij Radio NL. Gino Schallenberg. Gaat misschien nog geen lampje bij je branden, maar dat duurt niet lang meer.

Bart Hooghamer en zijn kroegen in de hemel. Daarvoor dus nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Gino Schallenberg. Ik zei eventjes zo tussen neus en lippen door. Misschien gaat er nog geen lampje branden bij die naam. Maar binnenkort zal het misschien wel anders zijn. Valse start is dat liedje. En dat is gewoon een goede plaat. Punt. Meer hoeven we er niet over te zeggen volgens mij. Wil je even meenemen naar de toekomst? He, want de toekomst, dat is moeilijk te voorspellen. Als het nou echt daadwerkelijk te voorspellen was, dan waren we allemaal multimiljonair geworden. Want dan hadden we de lotto gewonnen. Of weet ik veel welke loterij we kunnen voorspellen. Maar het scheelt niet veel. Het scheelt niet veel. Of na aankomend weekend was ik er niet meer geweest. Klinkt heel erg hard om te zeggen, hè? Hoe het precies zit, leg ik je zo meteen uit. Ja. Op een haar na zit ik hier maandag waarschijnlijk nog steeds. Is het

0: En ding en dong. Rory, goedemorgen.
1: Hallo Lars, goedemorgen.
0: Alles op tijd gehaald, gelukkig.
1: Ja, zeker.
0: Goed, even over de toekomst voorspellen. Heb je dat een keer gedaan met zo'n waarzegster? Dat je dan zo de strepen van je hand en zo.
1: Ja, ik geloof daar dus niet zo
0: in. Ik ook niet hoor. Maar dan komen we altijd de raarste. Ja, dit jaar kom je de ware liefde tegen.
1: Ja.
0: Dat zeggen ze dan.
1: Ja.
0: En dan is het een maand later en dan loop je iemand leuks tegen het lijf. En denk je,
1: zie je wel.
0: De waarzegster had nog gelijk.
1: Ja, maar die roepen allemaal van die algemene dingen vaak. Zo van, dit jaar ga je ergens nog een keer geld verdienen.
0: Ja. Dat zou lekker zijn.
1: Ja.
0: Ik wil het even met je hebben over een andere vorm van de toekomst die nog aardig dichtbij ligt, namelijk aankomend weekend. Want het scheelt niet veel. Of na aankomend weekend was ik er niet meer geweest in elk geval. Ja, zeker. Ik heb een jaarlijks uitje dat gepland staat voor komend weekend.
1: Oké, ja.
0: En wij noemen dat het survival weekend.
1: Oh, jee.
0: Met een maat van me. Dan hebben we allebei zo'n vloektentje hebben we mee.
1: Ja, leuk, ja.
0: En dan trekken we de Ardennen in.
1: Ja, ik wou het net zeggen. Je gaat natuurlijk naar de Ardennen. Dat kan niet anders. Iedereen die survival zegt, dat gaat zeg maar in één adem met de Ardennen altijd.
0: Nou, precies. Dat is ons survival weekend. En met dat survival weekend, dat gaat ook gepaard met de mountainbike.
1: Oh, hè? Leuk.
0: En dan,
1: is dat die mountainbike waar je afgelopen weekend nog vanaf bent gevallen? Zeg
0: dat
1: maar?
0: Is dezelfde mountainbike waar ik inderdaad nog vanaf ben gevallen een paar dagen terug. Maar dat staat gepland voor komend weekend.
1: Leuk, leuk, leuk.
0: En nou deed ik gisteravond laat nog even een klein beetje mijn research. Want we gaan voor de eerste keer naar Spa. En dat is, we zijn anders in Saint-Hubert. Mm-hmm. Dat ligt er niet ver vanaf, maar we wilden nu even ergens anders heen. En onze survival weekend staat er dan gepland. Dus als ik gisteravond niks had opgezocht, dan gingen we vrijdagmiddag de Ardennen in met je twee. En dan allebei een vloeptent. En dan zo'n gaspotje.
1: Ja.
0: En dan van dat blikvoer wat ze ook meenemen als zeg maar de militairen op uitzending.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dan hadden wij in Spa gezeten. Maar
1: ik voel alleen nog maar aankomen. Ja,
0: nee, inderdaad. Die maar die is er inderdaad. Kijk, dat mountainbiken, dat heeft al de nodige risico's.
1: Ja.
0: Dat heb ik ondervonden vorige week. Maar mocht het toevallig zo zijn dat het jachtseizoen is geopend. Dus het had niet veel verschil. Of daar in de omgeving van Spa had ik zeg maar aankomend weekend met mijn fietsie.
1: Ja.
0: Alle kogels moeten ontwijken.
1: Ik zie dit gebeuren ook, ja.
0: Nou ja, ik liever niet natuurlijk.
1: Nee,
0: maar
1: nee.
0: Ja, goed. Dat...
1: Dus toch maar even ergens anders naartoe dan.
0: Nou, nu zitten we met de handen in het haar.
1: Ja.
0: En nu?
1: Ja, maar je kan...
0: Ja.
1: Ik voel dit aankomen. Ik zie dit uitlopen op survival weekend. Leuk, maar we doen wel leuk een stadje in België of zo.
0: Nee.
1: Moet wel echt...
0: anders dan doet het de naam survival weekend niet meer eer.
1: Nou, die Belgische steden zijn soms ook echt om te overleven, hoor.
0: Ja, maar één met de natuur.
1: Ja, oké.
0: Ja, op de blote voeten in het gras.
1: Ja.
0: Komen knuffelen.
1: Ja, maar
0: dat valt dan nog wel mee.
1: Maar dan kun je toch gewoon terug naar de plek waar je altijd bent.
0: Saint-Hubert?
1: Ja.
0: Nou, moet ik wel zeggen, het survival weekend komt dit jaar wat later dan gewoonlijk. Dus misschien dat daarom...
1: Vandaar ook het jachtseizoen waarschijnlijk.
0: Goed. Ik durf er ook nog niet verder te kijken of dan Saint-Hubert dan wel zeg maar de plaats is waar we veilig zijn komend weekend.
1: Ja.
0: Dat we dan daar niet de kogels moeten ontwijken.
1: En anders uitwijken naar Duitsland of zo? Ik heb geen idee.
0: Nou ja, goed. Daar gaat het nu een klein beetje op lijken inderdaad. Dus ik heb de tent heb ik al van zolder gehaald.
1: Ja.
0: Maar die kan ik bijna weer gaan opruimen voordat ik zo meteen... Goed.
1: Ja, dat... Wil je die hebben natuurlijk?
0: Nou ja, liever niet. Nee. Die maandag nog zitten natuurlijk.
1: Ik zit me trouwens wel te bedenken nu. Stel je voor, zouden er mensen zitten te luisteren nu die denken van... Oh, leuk, het jachtseizoen. Dan komen die gasten van Stuk TV komen langs.
0: Oh ja, nee. Ik bedoel wel echt op everzwijnen.
1: Ja, dan wordt er gewoon geschoten.
0: Ja, wordt echt geschoten inderdaad.
1: Nee, ja. Daar wil je niet bij zijn. Tenminste, niet als prooi.
0: We kunnen natuurlijk ook met de konijnenpak op de fiets.
1: Ja.
0: Maar dat is uitlokken van.
1: Dat is ook vrij onhandig.
0: Ik zal nog even terug naar de tekentafel, denk ik.
1: Ja.
0: Goed. Nog bijzonderheden zometeen?
1: Nee. Ja, gewoon... dat klinkt stom, maar gewoon een leuk programma wordt het.
0: Zo horen we het graag, hè. Natuurlijk.
1: Ik ben wel ook blij dat ik er ben, joh.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.

0: Hey, ik betaal dit keer je bonnetje wel even, hè.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
6: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
10: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder, Simpel.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
20: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van ons land rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Maar op sommige plekken zijn buschauffeurs en machinisten toch aan het werk gegaan. De politie van Split in Kroatië heeft 18 Ajax-supporters opgepakt. Ze zaten op een terras en hadden niks misdaan, maar volgens Kroatische media hadden ze wel messen bij zich. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Hun fans staan bekend als erg gewelddadig. Ajax had daar al voor gewaarschuwd. Na een oproep is de Duitse politie overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist, Sidney uit Assendelft. Hij was 19 toen hij tijdens een reis door Frankrijk verdween. Het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. Volgens de site Crime Station zijn er tientallen tips waar de politie wel wat mee kan. En een groot deel van Kiev zit zonder stroom. Rusland heeft opnieuw de energievoorzieningen aangevallen, ondanks het energiebestand dat president Trump zondag afkondigde. Oekraïne zegt zich aan de afspraken te houden, maar de Russen trekken zich er al 3 nachten niks van aan. Rusland bevestigt de aanval. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
17: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
21: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. Voor grasmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen en kettingzagen. De grootste premium dealer van Husqvarna tuinmachines. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
24: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
25: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
26: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
27: Deboerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
28: Zo. Klus klaar?
29: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
28: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
29: Hoe dan?
28: Dedo. Ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
29: Mag wat kosten zeker?
28: Nou, 15 euro per maand.
29: Echt? Hoe heet het?
28: Ik app het je wel even.
29: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
28: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
30: Uniek.

0: Links & More Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Feeder Links & More Shop in Shop.
1: Zo, goedemorgen. Daar zijn we dan. OV-staking overleefd. Eens even kijken hoe het op de weg is. Dat weet Rijn Baartmans van de ANWB. Rijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er is nog 160 kilometer over van de ochtendspits. Nou, ook de ongelukken beginnen op te lossen. En dat zien we bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar is de weg weer vrijgemaakt tussen Stroe en Hoevelaken. Er blijft nog 10 kilometer aan file over met 20 minuten vertraging. En ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de weg weer vrij na een ongeluk. Tussen Zoeterwoude en Rijndijk en Nieuw-Vennep loopt het verkeer nog 30 minuten vertraging op. Tot slot nog de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, tussen Waalwijk en Vlijmen, 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17, Roosendaal richting Dordrecht, bij hectometerpaal 6,7. De A27, Utrecht richting Almere, bij 108,1. En de A29, Berg op Zoom richting Rotterdam, bij 11,7.
1: Dankjewel Rijn, tot straks.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Goedemorgen, hartelijk woensdag. Jan Bikkel, jongen, komt eraan. En eerst de nieuwste Raymond Hermans.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

het is toch altijd weer de vraag als je dan gaat trouwen. Wat wordt ons liedje? Weet je wel, dat liedje van de openingsdans. Meestal moet je dan even gaan zoeken, hè, door allerlei lijstjes en zo. Dingen die je door de jaren heen hebt opgeslagen. Maar ja, als je dan zo'n muzikaal genie als Jan Biggel bij je hebt, zeg maar. Die maakt gewoon zelf een liedje. Dit liedje kwam namelijk uit rondom zijn trouwen. Zijn trouwdag met zijn Helga, die hij nog niet zo heel lang geleden heeft ontmoet. Maar waar hij inmiddels wel mee is getrouwd. En volgens mij zijn ze gelukkig. Ja, ik kan me voorstellen dat ze misschien toch ook nog een ander liedje hadden op hun huwelijksdag. Maar ja, dit liedje bezingt dan wel even mooi hoe mooi het leven is. Ja. Je hoorde hem uiteraard bij Radio Adel Jan Biggel aan het begin van een nieuwe episode Werk en Uitvoering. Woensdag vandaag, 14 oktober. Teken nog lekker even vrij met herfstvakantie. Daarom Rory op de radio op de dag van het familiebedrijf. Ja, dus als je net aan het werk bent gegaan in het bedrijf van je vader, misschien wel van generatie op generatie. Of misschien zit je wel letterlijk meteen een familiebedrijf. Als je tegenover je kijkt, het bureau tegenover je, dat je broer daar zit of zo. Of dat hij ook op de vrachtwagen rijdt. Het is vandaag jullie dag, dat je dat even bij deze weet. Dit is

Tranentrekkers, wat een tongbreker is dat trouwens ook. Tino's Tranentrekkers. Maar zou wel mooi zijn als hij dat ooit gaat maken. Hoe zeg ik jou dat het over is, hoorde je bij Radio RL. Vandaag echt nieuws waar je ook onderdeel van zou kunnen zijn. Met een beetje pech, de OV-staking. Ja, zijn gelukkig ook heel veel mensen die hebben daar geen last van. Want die gaan gewoon lekker met de auto of die kunnen op de fiets naar het werk. Dan is dat allemaal mooi meegenomen. Maar ja, je zou maar die ene zijn die vandaag dan niet met de bus kan. Of die een collega moet vragen of die wel langs je huis wil rijden en zo. Dat is onhandig. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo'n staking doe je ook niet voor niks. Dus ik dacht, misschien moeten we iedereen die er vandaag mee te maken heeft toch even een klein hart onder de riem steken. Misschien wel de mensen die dan aan het staken zijn vandaag. Alhoewel, die zitten misschien lekker thuis bij de kachel. Die horen dit misschien helemaal niet, terwijl ze normaal in de bus gewoon lekker de radio aan hebben staan. Ja, als je er last van hebt, kan ik me dat ook zomaar voorstellen. Maar dan is dit misschien, draai je dit dan wel of niet? Is dat dan wel of niet toepasselijk? Welkom in de bus, hij is wel leuk.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Zo, klus klaar?
7: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
6: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
7: Hoe dan?
6: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
7: Mag wat kosten zeker?
6: €15 per maand.
7: Echt? Hoe heet het?
6: Ik app het je wel even.
7: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
9: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
10: Schrijf de naam en nummer.
11: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
12: Nu 111 Vietenolie tankstations.
13: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
18: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
19: Behalen zeg. Koffie?
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
20: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
23: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
22: 24 oktober, het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio NL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio NL app.
23: En wie weet ben jij erbij.

0: Ja, het is woensdag. Tijd voor een weegaartje. Nachtrijders. Die zullen nu allemaal wel lekker in bed liggen, denk ik zo. Ja, we zitten met dat nieuwe liedje van Henk Wijngaard. Hè. Dat gaat binnenkort uitkomen. Daar hebben we alvast een klein stukje van. Dat klinkt zo.
1: Kijk hoor. Ik ga weer.

Ja, dit gaat hem worden. De nieuwe Henk Wijngaard. Ik ga weer met de vlam in de pijp, zo heet hij. En het mooie is, komende vrijdag dan mogen wij hem als eerste in Nederland gaan draaien. Niemand heeft dat liedje, behalve wij. Hij zit nu nog ergens goed verstopt, maar komende vrijdag dan gaan we hem helemaal uitzenden. Dus blijf lekker bij Radio Warel, dan hoor je gewoon dat liedje daar als allereerste. En zometeen richting het Hilton van de Hollandse hits, oftewel het Radio Warel Muziekhotel. Weer eens even twee kamers uitchecken met de bijbehorende liedjes.

En daar aan het leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht.

0: zingen maar Stef Eckel en de Woonboot.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Ja, we gaan weer eens even twee kamers laten uitchecken vanochtend. Kamers die bevatten muziek natuurlijk. Hè. Die is aangedragen door de luisteraars van Radio NL. Misschien wel door jou ook. En dat is ook precies de oproep die ik meteen weer even wil doen. Zometeen zijn er weer twee kamers leeg natuurlijk. Daar hebben we ook weer nieuwe liedjes in nodig. Dus als je nou denkt van, hey, ik wil wel eens een keer zo'n kamertje vullen. Ik wil wel een keer op muzikale overnachting, zou ik maar zeggen. Laat het even weten dan via de app van Radio NL welke liedjes we in die kamers mogen stoppen. Want dan is het hotel weer helemaal gevuld. Dan zijn alle kamers weer, die hebben weer een bewoner. Dat is wel zo fijn natuurlijk. We hebben er nu 10 kamers hier. Maar het hotel gaat binnenkort wel uitgebreid worden. Dus een flinke verbouwing is er op komst. En volgens mij komt er ook een lift in en zo. Maar dat is allemaal voor later. Voor nu gaan we vooral weer eens even kijken welke liedjes het dan nu gaan worden. Welke liedjes het hotel gaan verlaten, maar niet zonder gedraaid te zijn. Dat is natuurlijk wel mooi. De computer is ondertussen druk aan het rekenen, zoals je hoort. En wij komen dan als eerste uit bij kamer 10. Ja, daar zit in Fokke uit Driesem. Die komt met Vriendschap van het Goede Doel. Oh, die is wel leuk inderdaad. Nou, schrijf ik die op. Doen we daarna nog even eentje. Ja, kom maar door. Ja, ja, dit is ook leuk. Attentie, kamer 2.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: En daar zit Hans uit Eck en Wiel. Die heeft meegenomen Robert Pater met Soms heb ik heimwee. Oh, die is ook heel mooi. Ga ik zo meteen draaien. Eerst het goede doel.
1: Radio NL, Muziekhotel.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
5: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
4: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
5: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
6: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt. Magnus Winkelpark in Ubach.
7: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
6: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bakboord, stuurboord.
21: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De schappen van Albert Heijn raken steeds leger door het cyberincident bij de supermarkt. Klanten grijpen vooral mis bij de afdeling groente en fruit. Intussen waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds voor een toenemende cyberdreiging zoals die bij Albert Heijn. Dat komt onder andere door de opmars van AI. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Er zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. In sommige delen van het land rijden ondanks de staking gewoon streekbussen en regionale treinen. Ongeveer de helft van de chauffeurs en machinisten wil gewoon werken. De zorg en het onderwijs gaan ook gewoon door, al houden sommige scholen er wel rekening mee dat leerlingen niet kunnen komen. Toetsen moeten vaak wel gemaakt worden. En Dokkum draagt een steentje bij aan nieuwe sociale huurwoningen in Harlingen. Volgens Omroep Friesland worden oude bakstenen namelijk hergebruikt om die huizen te kunnen bouwen. Daarom moet in Dokkum eerst voorzichtig gesloopt worden, maar dat kan niet met alle stenen. Ongeveer de helft van een huis kan maar worden hergebruikt. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
0: Binnenkort op Wintersport, ga dan voor de volledig op maat gemaakte skischoenen van Colada. Maak nu je afspraak via colada.nl en ga pijnloos naar de sneeuw. Colada, ook voor skionderhoud terwijl je wacht.
13: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
15: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
13: Kijk op ProStop.nl.
0: Colada vind je in Weert en op colada.nl.
18: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
22: Lionstone Tilburg zoekt toppers in de productie. Toe aan een nieuwe uitdaging met een goed salaris? Kom dan werken bij een van de grootste producenten van keukenbladen in Nederland. Kijk voor alle vacatures op lion-stone.nl.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
26: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
27: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
28: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
29: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemorgen, dit is Radio Wadeel. We maken de weg vrij voor Rijn, want die heeft de verkeersinformatie. Rijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, op de meeste plekken is de weg ook vrij. Er is nog 35 kilometer file op dit moment. Het rijdt helaas niet door op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken kun je er 10 minuten bij optellen. En een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Knopend de Empel betekent dat dus ook 10 minuten oponthoud. Dan een wegafsluiting. De A16 Rotterdam-Breda is dicht tussen Knopend Zonzeel en Knopend Prinsenviel na een ernstig ongeluk. Het verkeer richting België en Breda kan Oosterhout volgen over de A59, de A2 en de A58. Tot slot nog file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Het Vonderen en Linnen betekent dat 10 minuten vertraging. Dan wordt er wel nog geflitst op de A2 bijvoorbeeld Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 177,8. De A12 Utrecht richting Den Haag bij 16,9. En de A27 Utrecht-Almere bij 68,8.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, we moeten nog even twee liedjes toevoegen aan het muziekhotel zometeen. Daar waren we nog niet aan toegekomen. Eerst Frank van Etten.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

lekker. Radio NL, Rock and Radio. Hoppa. Kiss B. En Fort Sierra. Op Radio NL. Trouwens, deze week ook kansen op de Fort Sierra klompen. Hè? In het programma van Stefan. Daar was deze Gisby afgelopen vrijdag nog de gast. Is ook echt een heel leuk gesprek geworden. Vond ik althans. Maar volgens mij waren heel veel mensen het met mij eens. Klompen zijn het. Nee, het is net even wat anders, klompen of slippers. Maar die zijn dus deze week te winnen in het programma van Stefan. Hadden wij nog even het muziekhotel. Daar hebben we wel de liedjes uitgedraaid. Maar de kamers zijn nu leeg. Dus daar moeten nog even twee liedjes bij. Kamer 10, daar zat Fokke uit Driessen met Het Goede Doel. En vriendschap is een illusie. Eens even kijken, daar komt wel weer een mooie suggestie voor binnen. Voor kamer 10. Eddie uit Wegelderzanden. Dat ligt in België, heb ik begrepen. Hij komt met Dr. Bernhard van Bonnie St. Clair. Ach, dat is wel een hele mooie inderdaad. Ik vind dat een goede suggestie voor kamer 10, dus dan zet ik hem daar neer. Dan hadden we ook nog wat voor kamer 2. Eens even kijken, wie hadden we daarvoor? Ja, sowieso genoeg kandidaten, maar er was er één bij waarvan ik dacht, die moeten we dan even doen. Eens even kijken, dat is dan denk ik deze van Tolkamp uit Aalten. Die heeft ook een hele mooie, Ramse Shaffi met Laat Me. Ach, een prachtig liedje is dat. Vind ik een mooie voor kamer 2. Dus onthoud dat je dan in kamer 2 zit. Hè. Dan weet je dat bij deze en dan komt dat in orde. Voegen we bij deze toe, gaan wij

Met André Hazes en Leef bij Radio NL. We gaan richting 10:30 en dat betekent zometeen ook weer ruimte voor 3 verzoekjes in de 3 na 10:30. Je kent het principe natuurlijk. Als je een leuk liedje hebt dat je zometeen zou willen horen op deze mooie woensdag, dan ben je van harte welkom om je even te melden in de app van Radio NL. Geef daar het verzoekje door, want er komen al wat leuke dingen tussen, of die komen al voorbij, dus er zitten wat dingen tussen die ik sowieso ga draaien. Maar er kan ook nog wel wat bij. Dus als je denkt, ik heb nog wel een liedje? Meld maar in de app van Radio NL. Krijg je nu de allernieuwste van Gerard Joling. Credit.

0: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
3: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
4: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
7: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
8: Magnus Winkelpark in Ubach.
9: Is slim shoppen altijd dichtbij. En parkeren is gratis.
10: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
13: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
16: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
17: Hey, aan de kleurtje op de muur doen we

0: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
4: Brabantse nachten zijn lang.
5: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
3: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
6: Stop!
3: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep? Dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
5: En wie weet ben jij erbij.
6: Houdoe!
3: Dit is Radio Warel. Altijd aan. De 3 na half 11.
7: Oeh, het is weer zo'n ochtend. Het is moeilijk kiezen vanochtend, want er zijn zoveel leuke verzoekjes binnengekomen. Dankjewel daarvoor sowieso. Ja, ik kan ze niet allemaal draaien. Ik kan er maar 3 doen, maar dat zijn wel 3 leuke, ga ik dan vanuit. Ik heb er bijvoorbeeld een van Haddy uit Horen. Haddy, goedemorgen.
8: Ja, Rory.
7: Hallo.
8: Voor de 3 na half 11 dacht ik aan Yves Berendsen, Terug in de Tijd.
7: Ja.
8: Dat vind ik wel heel mooi. Nou, fijne uitzending en
7: toedeledokie. Ja, toedeledokie, Haddy. Ja, ik ga hem voor je draaien, Yves Berendsen, met Terug in de Tijd. Komt eraan zometeen. En Koen uit Leiderdorp die vroeg om iets van Bertha Steigerpipe. En dan mochten we zelf kiezen. Nou, dan heb ik wel een mooie.
3: De 3 na half 11. Nummer 1.
7: Deze is wel mooi, toch? Ik zat even niet op te letten. Ja, zo heet het liedje dan, hè? Ja.

0: Ja, hopelijk hadden je er een beetje van genoten. Het was Yves Berendsen.
1: De 3:30.
0: En terug in de tijd op Radio Warel. Nou, heb ik er nog eentje te gaan. Ja, wat ik zei, het is lastig kiezen. Ik heb echt tot het laatste moment er nog over nagedacht. Wat gaan we dan doen? Maar ik vond deze toch wel heel leuk. Van Truck & Mark. Even kijken.
2: Hey, Rory. Goedemorgen.
0: Morgen.
2: Mark vanuit de vrachtwagen.
0: Ja.
2: Doet voor de 3:30 maar de Hermes Houseband met I Will Survive. Kennen we vast een beetje inkomen voor de belangrijke wedstrijd van vanavond. Feyenoord tegen Como voor de Champions League.
0: Ja, spannend, spannend. Succes aan alle Feyenoorders. En deze is wel leuk. Hij begint een beetje internationaal. Dat je denkt, wat gebeurt er nu op Radio RL? Maar hij is wel leuk.
1: De 3:30. Nummer 3.

En het bleef nog lang gezellig. De Hermes House Band, speciaal voor Trucken, Mark en alle Feyenoorders. I Will Survive op Radio Marel. En dit is Jeffrey Kuipers. Elke dag.

dit is er wel weer eentje, hoor. Dit is munitie. Of munitie. Nee, munitie is het, hè. Voor de Radio WRL Top 30. Kan zomaar weer als een raket richting de nummer 1... als hij helemaal Hollandse Nieuwe is geweest. Dan gaat het echt lopen, natuurlijk, voor Justin de Wild en Donny. Het is de opvolger voor Cheerio uit je stereo, natuurlijk. Gesproken over die nummer 1. Ja, deze die blijft maar gaan, hè. Benieuwd of hij dit weekend nog steeds nummer 1 is. Rutger van Barneveld. Dit is Zwoele Zomernachten bij Radio WRL.

0: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
1: Mag ik dan de laatste zijn? Ik doe het licht uit op het Rembrandtsplein.
0: Jan Spel, mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio RL.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg. In en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Veiligheid goed geregeld? Kies voor ABM Security & Services. Van professionele beveiliging en surveillance tot alarmopvolging en facilitaire diensten. Betrouwbaar, flexibel en 24/7 paraat. Ontdek meer op abmsecurityservices.nl.
0: Oh, wat een nacht! Is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
9: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me het zomaar, mag ik met je mee?
0: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
10: Dinner and Dance Party Showavond in de Kaasboerin. Op de grens Nederland-België. Met John de Bever, Jan Biggel, Robert Pater, Jannes, Django Wagner, de Havenzangers en pre- en afterparty met DJ. Boek nu uw tickets op kaasboerin.be.
11: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor single... Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
18: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In België zit een Nederlander vast voor een aanslag met een brandbom. Hij zou die bijna een jaar geleden hebben gegooid tegen de voordeur van een huis in Deurne bij Antwerpen. De verdachte kon worden opgespoord door de deelstep waarop hij reed. Hij is nu uitgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoge beroepszaak verloren over een schadevergoeding. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze in Kuala Lumpur van een flat viel. Een rechter bepaalde eerder dat de politie te snel uitging van een ongeluk en kende een schadevergoeding toe, maar dat is nu teruggedraaid. Op de IJssel is weer éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat was eerder deze week nog ingetrokken, maar het waterpeil is weer flink gezakt. Daarom mogen schepen tussen Zutphen en Arnhem alleen nog richting Duitsland varen. De lage waterstand in de IJssel komt nog steeds door de droogte van deze zomer. En vandaag is de boom van het jaar gekozen en die staat in het Groningse dorp Middelstum. Het gaat om een ruim 150 jaar oude beuk bij de ingang van een kerk. Volgens de regionale omroep kreeg de winnende boom een paar duizend stemmen meer dan de nummer 2, een cornouille in Utrecht. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
15: Lieve mensen, aan die handen, handen zijn.
1: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
22: En, heb je de klus?
23: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
22: Maar wat zei ik je? Gebruik Daddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
23: Oké, app het even. Daddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
22: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Daddo. Zo simpel is het.
24: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
25: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
26: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
27: Slecht plan.
26: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
28: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voorgebruikte bijsluiter.
29: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting, kijk nu op allsafe.nl.
30: Allsafe
31: geeft ruimte.
29: Nu open in Venlo.
32: Even bollen met z'n
33: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
34: Ah, relaxed?
33: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
35: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
36: Uniek.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Rijnlijk, goedemorgen. Je bent bij Radio WDL. Tijd om even naar de ANWB te gaan. Daar zit Rijn vanochtend. Rijn, goedemorgen.
2: Ja, het rijdt lekker door op de meeste plekken. Helaas niet het geval op de A6 Emmeloord richting Lelystad. 5 minuten vertraging tussen Emmeloord-West en afrit Zwifterband. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam is het nog file rijden. Daar veroorzaakt een kapotte vrachtauto vertraging. De rechterrijstrook is dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan nog een wegafsluiting, de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Zon en knooppunt Prinsenviel gebeurde een ernstig ongeluk. De politie is nu aanwezig voor onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, de A27 en de A58. Er wordt ook nog geflitst op de A28. Zwolle richting Amersfoort is dat bij hectometerpaal 44,7. De A30 Ede richting Barneveld bij 18,0. En de A67 Eindhoven richting België bij 18,0.
1: Oké, dankjewel en tot later weer. Fijne dag.
2: Fijne dag.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Rory Jonker gaat. Nou, doen wij nog even een uurtje muziek voor bij jouw werk en uitvoering. Sam Kroon komt eraan en nu Belinda Kienaar.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Sam Kroon, internetsensatie. En afgelopen week hadden wij hem als allereerste gewoon te gast hier in de studio. Bij Stefan, misschien heb je dat wel meegekregen. Anders nog even onze uitzending gemist checken. Dat was ook een bijzonder gezellige middag. Dus ja, check dat vooral nog even. De middag met Sam Kroon. Zijn liedje Een Droom hoorde je bij Radio Radio. Dit is werk en uitvoering. Joey Nicolai onderweg. Maar eerst even lekker rocken. Het jaar 1977. Peter Koelewijn is hier. Je wordt ouder, papa. Oh.

zou dat eigenlijk op de markt moeten kunnen bestellen, hè? Doe mij maar een ons geluk. Ja. En dat dan zo in een zakje meegaat. Het was Frans Bauer op Radio Barel. Wij zijn het radiostation dat deze week de meest gewilde kaarten van Nederland heeft liggen. Namelijk voor het Radio Barel Mega Piratenfestijn. In Maaskantje gaat dat gebeuren op 19 oktober. Het is helemaal uitverkocht. Die tent is ramvol. Maar wij hebben hier nog de allerlaatste kaarten liggen. En die win je in elk programma. Vier daarvan kunnen van jou zijn. Het enige wat je hoeft te doen is nu het woord Maaskantje te sturen in de app van Radio Barel. Dus Maaskantje sturen en wie weet bel ik je zometeen terug. Dit is Monique Smit. Ik wil je helemaal. Ik zie

0: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
2: Begin op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Bij Hal18.nl zit je goed. Zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
6: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Magnus Winkelpark in Ubach.
8: Is verrassend veelzijdig en goed te bereiken.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar, met aansluitend een optreden van Kelvin. Kelvin.
12: Oh, wat doe je elke keer met mij?
11: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: En, heb je de klus?
21: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
20: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
21: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
20: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
24: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
26: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
25: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
27: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
28: Brabant.
0: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
1: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
2: Dank!
1: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
0: En wie weet ben jij erbij.
2: Houdoe!
1: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
3: Radio NL.
1: Weerbericht.
4: Ah, wat een heerlijk weer is het vandaag. Met veel zon, stapelwolken. Het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Morgen nog een klein scheepje erbovenop. Dan gaan we richting de 20 graden. Maar vrijdag wordt het langzaam maar zeker minder. Een overgangsdaggetje. Overgangsdagje staat hier. En in het weekend liggen de temperaturen dan wel wat lager. Dan gaan we richting de 13 graden.

0: Ja, het kan niet anders. Einde van het jaar staat er gewoon een nieuw woord in de dikke vandalen. Hangxiety, je hoorde Mickey van Wijk bij Radio Warel. Oké, ik heb hier liggen de meest gewilde kaarten van Nederland voor het Radio Warel Mega Piratenfestijn. Gaat plaatsvinden in Maaskantje en aan de telefoon heb ik Sanne. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Druk bezig met huizen poetsen. Wat is jouw werk, hè?
1: Jazeker. Ja.
0: Mag je een beetje een mooi huis doen vandaag?
1: Ja hoor, zeker.
0: Kijk, heel goed. Ja, zeker. Ja, dat weet ik niet. Het kunnen ook hele lelijke huizen zijn. Natuurlijk dat je denkt van, nou, dat ik hier moet poetsen.
1: Wat zeg je?
0: Nou, het kunnen ook huizen zijn dat je denkt van, nou, dat ik hier dan aan de slag moet, weet je wel. Dat heb ik eigenlijk helemaal, hè? Ja, je wil je niet zijn. Maar daar heb jij nooit last van.
1: Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Allemaal heel fijn en netjes.
0: Hele nette mensen
1: dus,
0: allemaal.
1: Helemaal top.
0: Heel goed. Hey Sanne, jij wil graag naar het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
1: Ja, klopt.
0: Maar nou begrijp ik, als ik in mijn glazen bol kijk, dat jij uit Schijndel komt.
1: Yes.
0: En dat is natuurlijk bekend van Maaskantje tegen Schijndel. Dus dat ligt in de buurt. Het is voor jou een thuiswedstrijd.
1: Ja.
0: Maar Sanne, even advocaat van de duivel. Als jij, heb je een tuin of een balkon?
1: Een tuin.
0: Kijk, als jij gewoon in je tuin gaat zitten, dan hoor jij toch ook gewoon wat er in die tent gebeurt?
1: Ja, nee, niet helemaal.
0: Niet helemaal?
1: Iets te ver weg. Oké.
0: Dus je moet daarbij zijn, inderdaad. Ja, nee, dan snap ik het. Dan is dat uit de wereld. Sanne, ik heb goed nieuws. Je bent erbij!
1: Yay!
0: 4 kaarten gaan we naar Schijndel sturen. En dan mag je zelf mee en of 3 mensen meenemen ook. Dus ik hoop dat je wat mensen hebt waarvan je denkt, nou, die vind ik wel gezellig.
1: Jazeker, die heb ik wel.
0: Oké, heel goed. Nou, dan wens ik jou heel veel plezier daar en succes met poetsen vandaag, hè.
1: Yes, dankjewel.
0: Oké, dan.

Rivers in de late ochtendshow. Hartelijk welkom. Je hoorde zijn nieuwe liedje Vaste Grond bij Radio RL. Het is woensdag vandaag en druk in het nieuws. De OV-staking. Hopelijk heb je er niet al te veel last van. Met name heel veel bussen die niet rijden in het streekvervoer. Her en der een tram die niet rijdt. Dus ik dacht, zullen we vandaag eens even kijken of lijn 10 dan rijdt. Is wel even belangrijk natuurlijk. Even kijken. Ja, kom maar. Nee, geen lijn 10. Dat is toch jammer natuurlijk, want ja, met zo'n staking is natuurlijk wel, hè, dan wil je natuurlijk meer geld hebben, dat snap ik allemaal wel. Wat natuurlijk wel, als je het liedje dan draait, dan komt daar natuurlijk, hè, dan komen weer een paar centgraten richting de mannen van drukwerk natuurlijk. Dus, precies. Kijk, ik heb meer geld beloofd, we zijn eruit, alle vakbonden zijn mee. Dan kunnen we lijn 10 toch even draaien, dacht ik. Dit is drukwerk bij Radio RL.

en Had ik je maar nooit gezoend op Radio Wareel. Zo werd het bijna 12 uur. Dat betekent zometeen weer ruimte maken in het theater voor Hessel Wijkstra. Hij is er weer met op volle kracht. Heel veel verzoekjes. Dus laat vooral even van je horen. Als er een liedje is dat je graag zou willen horen vandaag. De Radio Wareel app staat wagenwijd voor je ogen.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Heb je trek?

0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Boerdrachten.nl profiteert nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker!
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bakboord, stuurboord.
18: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
14: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra de komende uren weer werken. Zo kunnen de AH-winkels weer op een normale manier worden bevoorraad. In elk geval de houdbare producten. Het kan na het cyberincident nog wel even duren voordat de schappen met groente en fruit zijn aangevuld bij Albert Heijn. Een fietser is in Rotterdam geschept door een politiebus die in volle vaart op het fietspad reed zonder zwaailicht en sirene, meldt het AD. Door de klap in het centrum van Rotterdam belandde de fietser meters verder op straat. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto heeft een grote barst in de voorruit. De familie van de man die dit weekend werd gedood door een tijger roept op om de beelden niet verder te verspreiden. Het doet ze pijn om de beelden te zien. De man zou volgens zijn familie mentale problemen hebben gehad. Hij klom zaterdag in het tijgerverblijf van een Britse dierentuin. Waarom hij dat deed is niet bekend. En Zuid-Holland wil na de gans nog eens 5 beschermde vogelsoorten verjagen of zelfs afschieten. Het gaat onder andere om de smint en de meerkoet. Die maken de oogsten van boeren kapot en de provincie moet ze dan weer compenseren. Het schadebedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot in de miljoenen. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
15: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
20: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
24: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
25: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
23: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
26: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
27: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
28: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
29: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
30: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.

0: Brakel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Nou, goedemiddag. Het is alweer 12 uur geweest. We nemen even mee naar de verkeersinformatie. Net binnengekomen hier. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda staat een file door een ongevalsonderzoek. 15 minuten tussen Markbrug en Breda West. 4 kilometer file staat erbij vermeld. En verder valt het in het land wel aardig mee. Wel wat flitsers. Die heb ik op de A2 Leende, Eindhoven richting Weert 177.9. We hebben IJsden op de A2, dat is het uiterste puntje in Nederland, 268.6. Op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 68.0. En ook op de A7 tussen Dracht en Groningen bij 168.0. Dat is toevallig. En op de A12 Gouda-Zoetermeer, Bleiswijk 16.9. En ook de A13 Rotterdam richting Dordrecht. Daar staan ze ook bij hectometerpaal 7.8. En nog eentje te melden op de weg van Moerdijk naar Roosendaal. Oud-Gastel, dat is A17, hectometerpaal 15.9. En de laatste geven we aan op de A27, Hilversum-Almere, bij 108.5. En tot zover de verkeersinfo, hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, die probeert er weer een gezellige middag van te maken. Samen met jou, met de allerleukste muziek die we kennen. Zoals Leslie Williams, Als ik jou vergeef.
0: Dit is de muziek van

0: Haddy uit Hoorn, die doet gelijk even een berichtje. Haddy die zit in de vrachtwagen, denk ik. Want, die doet een mooi verzoekje. Haddy, kom er eens in.
1: Hessel, een hele goede middag. Ja, ik wou toch even een verzoekje aanvragen. En dan van Koos Albert.
0: Kijk.
1: Zijn het je ogen. Nou, Hessel, fijne uitzending. En we blijven weer lekker luisteren, hoor. Yo,
0: dankjewel. Toedoe. Dankjewel, Haddy. Ja, Koos Albert. Met het knijten van een hit, hè. Zijn het je ogen. Voor de verzoekplaten, ik verwijs je graag even naar de Radio NL. Laat even weten wat je wilt, dan ga ik dat gelijk regelen. Ja.

kent het liedje ook, hè? Ja, dat hoor je niet zo vaak meer. Dat is wel jammer, toch? Zijn het je ogen? Is het je stem? Is het je lach? En alles. Leuk bericht hier van Jerry de Jager uit Goudenrak. Hij of zij schrijft... Zou ik het nummer voor mijn kleinkind Doe ik alles mogen aanvragen van de Vrijbuiters? Want gisteren is ons derde kleinkind geboren. Een meisje genaamd Lana. Dit zou Leo Mudde zijn derde achterkleinkind zijn. Achterkleinkind. Ja, Leo is natuurlijk van de Vrijbuiters. Hij leeft helaas niet meer, maar heeft het toen speciaal geschreven voor onze eerste dochter. Dit nummer heeft dus extra emotionele waarde voor ons. Dus zou je dat willen doen? Ja, natuurlijk willen we dat doen.

0: Ja, die mix even, hoe ik dat deed. Niet normaal, hè? Nee. Hey, ik heb een telefoon hier. Goedemiddag, Hessel.
1: Met Dianne.
0: Dianne?
1: Ja, hoi.
0: Hoi, goedemiddag.
1: Hoi.
0: Wat kan ik voor je doen?
1: Nou, ik ben helemaal getagd op Facebook. En schijnbaar is Stefan op zoek naar een liedje die ik heb.
0: Stefan weer? Ja? Is het zo?
1: Hij, ja, schijnbaar.
0: Hij loopt hier wel. Stefan! Stefan! Kom even. Hij loopt nu toevallig langs in de kantine. Ik zal hem even erbij roepen.
1: Ja, doe maar. Hij zal vast heel blij worden.
0: Ja, Stefan, ik heb hier iemand aan de telefoon. Ik weet niet. Jij zoekt iets of zo? Dianne, leg even uit, want hij luistert mee nu.
2: Ja, ik luister.
1: Nou, ik werd getagd op Facebook in een oproepje van jou waarin jij zoekt een nummer zoekt.
0: Ja! Ja, het jagerslied.
1: Ja, ja, die heb ik.
2: Nee.
1: Jazeker.
2: Nee joh, maar wie ben jij dan?
1: Ja, ik ben Dianne.
2: Ja, maar van wie? Van de zanger van het liedje of een bekende of
1: nee,
2: familie?
1: Nee. Ik heb bij WTC gewerkt.
2: Jij hebt daar gewerkt?
0: Oh.
2: Nee joh.
0: Ik ken het hele verhaal niet.
2: Ik leg het uit, maar ik ben zo blij met jou. Maar jij hebt de officiële opname, niet diegene van YouTube.
1: Ik heb hem op USB, ik heb de officiële.
2: Wat? Nee!
1: Ja.
2: Ik kan je wel kussen, joh.
1: Ik heb hem ook op YouTube gezet. En er stond in de reacties dat jij mijn berichtjes hebt gestuurd. Nou, ik heb even gekeken. Ik heb niks aan, hoor.
2: Allemacht. Ja, ik heb jou op YouTube vanaf 2024 al dingen gestuurd. Nou ja, zeg.
1: Ben ik ook niet heel handig met dat spul, hoor. Dus.
0: Hé hey, jongens, gezellig even thee drinken. We gaan het regelen onderling.
2: Moet ik het even uitleggen? Er is namelijk een liedje die staat op YouTube.
0: Ja?
2: Dat is in de cabine van een vrachtwagen opgenomen. En dat is een piratenliedje. Dat gaat over een transportbedrijf. En het is het jagerslied. En half, nou ja, heel piratenland. Als je piraten-DJ bent, dan zoek je deze plaat.
0: Okay.
2: Deze zoek je. Deze wil iedereen hebben.
0: Oh, nou, Dianne heeft gevonden.
1: De brandende vraag.
2: Ja?
1: Wat levert het op?
0: Lijkt jou wel, Stefan.
2: Daar staat zeker wat tegenover. Dat gaat goed komen. En
1: ja, gaan we... 5 jaar ellende, lees ik. Dus ja.
2: Ja, nee, precies. Ja, ik heb 5 jaar gezocht naar dat ding.
0: Oh.
2: Ja, zeker. Maar goed, als ik hem in handen heb, dan gaat hij wel op Radio NL natuurlijk.
1: Ja, nou, het liedje is niet van mij, dus je gaat je gang.
2: Oké. Okay. Nou, we gaan het even regelen, Dianne. Maar wat bedoel je? Wil je kaartjes? Wil je geld? Je wil er iets voor terug?
1: Ja, tuurlijk.
2: Oké. Gaan we regelen. We zijn Nederlanders. Komt goed.
1: Naar Alpen.
2: Woehoe, ik ben zo blij.
0: Heb je nou een camera om je nek hangen?
2: Ik heb een camera.
0: Wat is dat dan?
2: Ik ben aan het vloggen.
0: Een vlog? Nee.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Moet niet gekker worden hier.
2: Nee, ik maak zoveel mee. Ik denk, ik vlog alles. Dus,
0: gaat allemaal regelen. Dankjewel voor je komst, Steven.
2: Gekker.
0: Dankjewel, hè.
2: Ja, man.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische en accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Broers Noor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
9: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
12: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
13: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
12: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
13: Wow.
14: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
15: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
16: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
15: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
16: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
17: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder. Simpel.
17: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
20: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest, samen investeren in vastgoed.
24: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
25: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
24: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
25: En wie weet ben jij erbij.

Dat is een artiest, zeg maar. Harry heette die, Harry Houdini. En eigenlijk geboren als Erik Weitz. Ja, dan wordt het wat ingewikkeld, begrijp ik. Maar het was de wereldberoemde Hongaars-Amerikaanse goochelaar en boeienkoning. Hij leefde van 1874 tot 1926. En hij staat op de dag van vandaag bekend als de grootste ontsnappingskunstenaar aller tijden. Houdini. Dus dat is de kwinkslag in een nieuw liedje van Sven Versteeg. We hebben meer helden van vroeger. Wat dacht je van Willy Alberti? Vele artiesten hebben het erover. Voorbeeld. Waarom? Ja, omdat die man zo'n mooie stem had en hij kon ontzettend mooi zingen. Hij werd geboren in 1926, ook al een tijdje geleden. En vandaag, dames en heren, jongens en meisjes, zou Willy Alberti 100 jaar zijn geworden als hij nog had geleefd, hè? De vader van Willeke natuurlijk begon als straatzanger, werd een van de bekendste stemmen. En denk eens aan de prachtige duetten die hij maakte. Of als voorbeelden fungeren voor heel veel artiesten, wat ik net al zei. En heel veel mensen krijgen kippenvel van hem. Zijn er nog meer artiesten waar je kippenvel van krijgt? Laat even weten. Draai ik even een liedje van Willy Alberti. In 1968 komt dit.

0: Meester zat een... wat doe je, heet het liedje. Wat ik aan het doen ben? Nou, ik ben hier verzoekplaat aan het draaien. En ik had net gevraagd, waar krijg je kippenvel van? Een mooi woord ook, kippen of kippenvel. Wat is het eigenlijk? Al die kleine beeldjes, overal. Jacob Jelle krijgt dat van De Dijk met Wat een Vrouw. Of Gert en Hermien met Alle Duiven op de Dam. Ja, oké, dat kan natuurlijk, hè. Iedereen verschillen. Gerald uit Vaassen zegt, ik heb alleen nog maar die foto van Colinda. Daar krijg ik de kippenvel van. En ook Henk Bond zit hier in de box uit Volendam. Henk zegt Scarlet Ribbons van de Cats. Dat is kippenvel. Nou, dan moet ik even uitzoeken, Henk. En Rudy uit Zwolle doet ook mee. Die zegt, ik krijg kippenvel van Theo van Kleef. Geweldige stem, ja, inderdaad. Dat is ook zo'n hele mooie, talentvolle zanger. En Wilfred van Dorst, maar ja, dat weten we natuurlijk wel. Die krijgt kippenvel van Erika Karst. Maakt niet uit wat ze zingt, die krijgt er altijd kippenvel van. En hij zegt, ik krijg kippenvel van sommige nummers van Erika, maar vooral van een nummer Naar Jou met René. Samen zeilen. Ja. Nou, ik vind het goed. Ik denk, die doe ik even draaien. Dus we gaan even op volle zee. Met René Karst, Erika Karst, hè? Broer en zus. En die zeilen volop in de wind erboven.
1: Ik heb

het concert van Jannes, van zijn vader. En hij zal er ongetwijfeld bij zijn. En ik heb heel mooi nieuws binnengekregen, want gisterenmiddag kwam dat feit binnen. Aanstaande maandag, aanstaande maandag, dan zullen ze komen in het programma op volle kracht. Jan en Jannes, of Jannes en Jan, het is net hoe je het wil. Dan komen ze aanschuiven en niet een uurtje, maar gewoon het hele programma. Dus aanstaande maandagmiddag hier in de volle kracht inschakelen. Want dan heb ik de mannen Wolters te gast. Komen alles vertellen over het concert natuurlijk wat eraan zit te komen. We hebben de Jannesweek volgende week. Volgende week gaan we allemaal kaarten weggeven. Het is uitverkocht, de concerten zijn uitverkocht. En wij mogen de laatste kaarten gewoontegetrouw weggeven. Dat doen we volgende week in elk programma. En naar aanleiding daarvan komen de mannen dus langs in het programma. Maandag dus. Super toch? Ja, goed nieuws. Wat ook goed nieuws is dat ik veel reacties gekregen heb op het liedje van Matanja, wat ik even draaide. Matanja Roffel heet ze. Matanja Roffel. En zij heeft dat liedje met die lok. Toen Benny Nijman heeft zij opnieuw gedaan. Vrij en bij jou zijn. Nou, luister maar even. Het is een mooi nummer. En Matanja is Miss Friesland. Ja, die draaien we ook gewoon hier.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
3: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Hey, binnenkort een feestje.
6: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
7: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
8: Glitter chalets en staakcaravans.
6: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
9: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
10: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
11: Magnus Winkelpark in Ubach.
12: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
9: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
13: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
14: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
15: Nu 111 fietenolie tankstations.
16: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
17: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3,000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder, Simpel.
22: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
23: Jazeker.
22: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
25: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
26: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
27: Altijd aan.
28: Nu het nieuws op Radio NL.
29: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal.
0: De schade door de cyberproblemen bij Albert Heijn ligt volgens experts zeker rond de 10 miljoen euro. Sinds zondag kun je niet online bestellen en veel schappen zijn leeg omdat winkels niet bevoorraad konden worden. AH verwacht dat er vanaf vandaag weer geleverd kan worden aan winkels. Verse producten laten wel nog even op zich wachten. Een medewerker van de politie Noord-Nederland is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek bleek dat er onterecht geweld was gebruikt bij een aanhouding. Dat werd daarna ook niet gemeld en later gaf de medewerker onvolledige en valse verklaringen af over wat er is gebeurd. De politie noemt dat onacceptabel. Er zijn nog eens 3 jongeren opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Daar overleed in juli een jongen van 18 uit Rotterdam. Eergisteren werden ook al 2 mannen aangehouden. Waarom er werd geschoten is nog steeds onduidelijk. En nieuwbouwhuizen moeten toch weer een gasaansluiting kunnen krijgen, vindt regeringspartij VVD. Die zegt dat huizen met warmtepompen en elektrisch koken niet zomaar op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. En dat is volgens de VVD niet handig, nu er al een tijdje een wooncrisis is. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
1: Superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
23: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
27: Lionstone Tilburg zoekt toppers in de productie. Toe aan een nieuwe uitdaging met een goed salaris? Kom dan werken bij een van de grootste producenten van keukenbladen in Nederland. Kijk voor alle vacatures op lion-stone.nl.
23: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
29: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
30: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
31: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
30: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
32: Uniek.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & More Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Er staat zo'n 16 minuten vertraging gemeld tussen Voorthuizen en Stroe. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Voor de grens daar 11 minuten paspoortcontrole. Dus houd me de buurt. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Papendrecht naar Harringsveld, Giessendam. 39 minuten komt daardoor een ongeval. Veel sterkte daar en 9 kilometer staat erbij. Dan de 28 nog, Zwolle en Amersfoort. Tussen Nijkerk en Amersfoort is de boel afgesloten, staat hier. Dat is niet zo mooi. 6 kilometer file, inmiddels 35 minuten vertraging. Dus check het even als je wilt. Nou, en dan de flitsers, die hebben we ook voor je. Op de A2 bij Utrecht, even oppassen bij 56.4. En op de A4 bij Leidschendam vanaf Den Haag bij 39.3. Ook de A7 staat ertussen, Drachten-Groningen bij 168.0. En ook de weg van Roosendaal naar Moerdijk, Zevenbergen A17. Daar staan ze ook te koekeloeren bij 6.8. Dan nog eentje in Drenthe tussen Assen en Hogeveen bij Hooghalen, de 28 bij 160.7. En op de snelweg A59 Breda Den Bosch bij Sprangkapelle 112.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, ook weer zo'n Radio NL-held. Wolter Kroes komt eraan met Route du Soleil. Niet te verwarren met die van Wolter Kroes. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Kracht. Met Hessel Wijkstra op Radio NL. Radio NL.
1: Deze week is partytent van Justin de Wild en Donnie de Hollandse Nieuwe.

Ja, is het verhaal over een huwelijk, hè, wat niet zo goed afloopt eigenlijk. Monique Smit en Guido van der Graaf. Goed, de verzoekplaten. Wat komt hier zoal binnen zeilen? Danielle uit Grotebroek. Goedemiddag, Radio NL. Ik zou heel graag een liedje aanvragen voor mijn man Wilfred. En onze zoons Wesley en Nick. Ze zijn alle drie metselaars. Ze zijn allemaal bezig. Het zijn drie toppers, dus als bedankje voor hun zorg zou je dan dat metselliedje kunnen draaien. Van Rob van Holland, Steen tot Steen. Ga ik doen. En ook Bas uit Middelbeers zit hier weer in, hier in de box. Ik hoor net van mijn maat dat hij Pulsje in de Zon heeft aangevraagd voor me. Dus die zal ergens anders gedraaid zijn vanmorgen. Dat kan. En hij wil het als teruggroet ook even een aanvraag doen. Voor Tim en Middelbeers, echte vrienden van BZB. Hij is nu in Limburg, dus dat zal hij wel erg waarderen. Ga ik ook doen. Dus die twee ga ik achter elkaar zetten. Even de draad bij de...

onder elkaar. En dat waren Jack Pools van Robin Hessen. Frank Lammers van de Jingle van Hessel. Nee, van heel veel. Even een nieuwe rol te pakken. Hè. Wat gaat hij doen? Gerrit van der Valk. Of Gerrit Valk, hoe heet die man? Las ik gisteren. En ook Huub van der Lubbe zat erin. Huub is natuurlijk de liedzanger van de Dijk. Maar hij is ook te bewonderen in Dr. Deen. Daar ben ik druk aan het kijken. Bedien ik Dr. Deen. Zo leuk. Serie op Vlieland. Dokter die van alles meemaakt daar. En haar ex-man, dat is dan Huub van der Lubbe. Die kan ook nog acteren, die man. Goed, wat leuks. We hebben hier, het is eigenlijk niet voor te stellen, maar er zijn geen kaarten meer te kopen voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje op 24 oktober. En ik heb daar ook nieuws over trouwens, want we hebben daar ook een voorprogramma. En de mensen die daar in het voorprogramma staan, dat zijn ook bekende artiesten van ons. Jacques van Gestel, DJ Brambo, de rajonhoofd uit Friesland die daar in Brabant eens even een poepie laat ruiken. En ook Kobus Engels zou erbij staan namens ons in het voorprogramma. Daar hoor je nog even meer over. Maar ik heb nog kaarten weg te geven, want alle kaartjes zijn verkocht. Maar hier bij Radio NL heb je nog een kans om de laatste kaarten te scoren. En wie weet sta je er straks met je neus vooraan op dat uitverkochte megapiraatverstijn. Wat moet je doen? Nou, gewoon Maaskantje appen. Dat is eigenlijk alles. Maaskantje appen. En dan

0: Dan kan het zo zijn dat ik je zometeen ga bellen en blij gaan maken met 4 kaartjes.
1: Mooi. Ja.
0: En wat betreft Jack van Gestel, hij zal er om 19:30 al zijn. Dus kom op tijd. Dan kun je hem ook bewonderen. En dan kun je met hem meezingen.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: Boerdrachten.nl profiteert nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: Binnenkort op Wintersport, ga dan voor de volledig op maat gemaakte skischoenen van Colada. Maak nu je afspraak via colada.nl en ga pijnloos naar de sneeuw. Colada, ook voor skionderhoud terwijl je wacht.
5: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
6: Wij zijn de mannen.
5: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Colada vind je in Weert en op colada.nl.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
11: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
16: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Santino, Santino. Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
19: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
20: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
21: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabant.
6: Brabantse nachten zijn lang.
21: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
22: 24 oktober, het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
23: Dank!
22: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio NL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio NL app.
21: En wie weet ben jij erbij.
23: Houdoe!
24: Dit is Radio NL. Altijd aan.
25: Radio NL.
24: Weerbericht.
1: Nou, ik moet het even zelf doen, want Jan is bezig met zijn laatste lezing. En ja, dat klinkt wat gek, maar hij heeft dat jaren gedaan, hè, lezingen geven. En vandaag heeft hij de laatste, dus hij moet even sterk laten gaan. Dus ik doe het zelf even. Het is woensdag 14 oktober en de herfst is inmiddels aardig op gang gekomen. We houden het vandaag en morgen wisselvallig, dus de jas kan weer mee naar buiten. En ja, op morgen en zo zal het zo'n 17 graden zijn deze keer. Droog en zonnig. En ja, 21 graden zelfs in het zuiden. Dus best nog mooi weer allemaal. Nou, dan de spreuk, hè, want ik hou niet zo. Ik hou het altijd kort, die weerberichten van mezelf. Schijnt de zon in oktober nog even fijn, dan zal de winter vast niet meer ver zijn. En dan zetten we gewoon weer de verwarming aan. Dat is de spreuk. Dus. En dit is het liedje wat we erachteraan draaien. Past mooi bij de herfst, bij de zomer, bij de lente, bij de winter. Jan Smit.

Volgende week, dan is het Jannes week hier bij ons. En daar zal hij ongetwijfeld, dit liedje ook, zal ook ongetwijfeld voorbij komen. Dat kan niet missen. En Oda, de Vrijbuiters. Jannes heeft iets met de voorvader ook in de muziek. Hè. De Teddy Boys heeft alles gecoverd en ook de Vrijbuiters. Die vandaag centraal staan, lijkt wel. Ja, Jannes en Jan, maandag komen ze langs, komen ze mee presenteren. Jannes, de zoon van Jannes, is ook druk bezig. En, zij zijn heel druk met de voorbereidingen van de concerten in Ahoy 30 en 31 oktober. Waar wij overigens ook weer bij staan. Ik mag de vrijdagavond inluiden, beginnen indraaien op het grote podium. En collega Teerke doet dat zaterdag hetzelfde dingetje. Dus mensen die naartoe gaan, ja, dan kunnen we ook even zwaaien met elkaar. Leuk toch? Hey, had je... Ja, zometeen... Oh, ik heb zoveel te vertellen. Zometeen ga ik natuurlijk even Maaskantje kaarten nog weggeven. We krijgen ook visite straks hier in de house. Dario komt langs als het goed is. Dario komt vertellen over Over de Nacht en over zijn concert. 19 oktober in het Tuschinski Theater in Amsterdam. En we hebben hier een opmerkelijk bericht. Ik weet niet of je dat al gehoord had, maar gisteren was dat in Den Bosch. Daar kreeg een maaltijd bezorgen aan de deur. Maar die kwam niet voor een agent. Nee, die kwam eten bezorgen voor iemand die daar vast zat in de cel. Moet toch niet gekker worden dit? Het was Swarma volgens mij. Ik weet ook niet hoe het afgelopen is. Of diegene achter die celdeuren het heeft ook heeft ontvangen. Geen idee. Maar het is wel gek, toch? Ik ben wel even benieuwd trouwens wat jouw gekste plek is waar je ooit eten hebt laten bezorgen. Dat kan dus, in principe. En wat betreft dat berichtje over die celdeuren, dacht ik, hey, wacht even, ik moet even terug in de tijd. Dit klinkt als een computerspelletje uit de jaren 80, maar dit is een grote hit van Zangeres zonder naam. 8.

0: moet eerlijk zijn. Menig volwassen heb ik dit horen zingen. Tenminste, de eerste regels. Hele liedje heb ik nog nooit gehoord. Achter tralies en muren. Maar jij wel, hè? Johnny?
1: Ja, zeker. En die van jongens van 18.
0: Sorry?
1: Dat is een mooie.
0: Jongens van 18, dat is ook een mooie.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb aan de telefoon Johnny Vissers uit Schijndel. Hoe is het, Johnny?
1: Ja, het is prima, hè. Goeie weer. Het is lekker.
0: Of is het Johnny?
1: Johnny, J-O-H-N-N,
0: Griekse I. Ja, Johnny. Johnny, je had gereageerd voor Maaskantje. Waarom eigenlijk?
1: Ja. Ik woon in Schijndel.
0: Sorry?
1: Wat zegt hij?
0: Ik zeg, waarom heb je gereageerd voor Maaskantje?
1: Nou, dat ik heel graag naartoe zou willen een keer.
0: Ja, dat snap ik. En ben je er wel eens eerder geweest? Of?
1: Ik ben er al een keer eerder geweest, ja.
0: Oké. En wanneer was dat?
1: Dat is een jaar of twee geleden, denk ik.
0: Ja, dat wordt wel weer tijd, zeg maar.
1: Jazeker.
0: Ja. 24 oktober, hè?
1: Dan heb ik de dag vrij.
0: Ja, nou, gefeliciteerd. Je krijgt 4 kaarten van ons.
1: Hey, alsjeblieft. Ja.
0: Veel plezier daar, hè?
1: Ja, dat wil ik zeker beleven.
0: En laat even weten hoe het geweest is achteraf, als je zou willen.
1: Oké, en draait nog eentje van de jongens van 18, van de zangeres zonder naam.
0: Nee, dat gaat niet meer lukken. Dat, sorry, dat volgende keer. Dankjewel.
1: Oké. Hey, bedankt.

Ik heb al een glimp van hem gezien. Dario zo meteen in de studio hier. En ja, hij gaat er natuurlijk weer een feestje van maken zo meteen. Want hij heeft heel veel te vertellen. Tenminste, dat denk ik. Ik ga hem er zo bij roepen. En tot die tijd kan ik wel even voor Benny Bourgogne uit Apeldoorn een liedje draaien. Hij vroeg eerder, rond 12:30 was het al, of ik even Harold Savanay kan draaien met 2 witte strepen. Dat is een mooie plaat en ik rij nu zelf met mijn DAF tussen die 2 witte strepen. Truckersliedje, bij uitstek. Leuk. Harold Savanay hier op Radio NL, 2 witte strepen.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Hey, binnenkort een feestje.
4: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.

0: feestdj.nu. Voor ieder feest de perfecte dj. Feestdj.nu.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Veiligheid goed geregeld? Kies voor ABM Security & Services. Van professionele beveiliging en surveillance tot alarmopvolging en facilitaire diensten. Betrouwbaar, flexibel en 24/7 paraat. Ontdek meer op abmsecurityservices.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Magnus Winkelpark in Ubach.
4: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
5: Dinner and Dance Party Showavond in de Kaasboerin. Op de grens Nederland-België. Met John de Bever, Jan Biggel, Robert Pater, Jannes, Django Wagner, de Havenzangers en pre- en afterparty met DJ. Boek nu uw tickets op kaasboerin.be.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Wil je ook thee?
4: Och ja, lekker.
5: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
4: Oh, wat een goede vraag.
6: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker.
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bakboord, stuurboord.
11: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
7: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. We krijgen een zware winter als het gaat om de prijzen voor energie. De Europese Commissie waarschuwt daarvoor nu de oorlog in het Midden-Oosten voortwoekert. Morgen begint een top met Europese leiders. Die willen dat Brussel maatregelen neemt om energie voor mensen in Europa minder duur te maken. In Gronau, net over de grens bij Enschede, is een volle schoolbus op een auto gebotst. De kinderen waren volgens media onderweg naar gymles. 10 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. Dat zijn een kind, een leraar en de bestuurder van de auto. De leraar is naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Het KNMI komt binnenkort met lokale waarschuwingscodes. Als er bijvoorbeeld storm of ander gevaarlijk weer aankomt, worden mensen in een kleiner gebied gewaarschuwd met code geel, oranje of rood. Nu wordt een hele provincie gealarmeerd, terwijl er op sommige plekken maar weinig aan de hand is. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ooit gevonden, meldt de BBC. Het gaat waarschijnlijk om een handelsschip en is tussen de 4400 en 4700 jaar oud, uit de vroege bronstijd. In het wrak zijn vooral ankers en potten teruggevonden. In sommige potten zijn zelfs nog restjes te vinden van wat erin zat. Het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP-nieuws.
14: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
15: Soedal, de bouwverslimmers.
14: Soedal, de bouwverslimmers.
16: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
21: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
22: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de A15 Ridderkerk naar Gorinchem. Daar is nog wat aan de hand. Er staat namelijk 11 kilometer file maar liefst. Tussen Alblasserdam en Haringsveld-Giessendam. 15 minuten staat erbij, dus op zich valt dat in verhouding mee. Dan op de A16 Rotterdam-Breda tussen Markbrug en Breda-West. Er zijn opruimwerkzaamheden. Er wordt even de boel schoongeveegd. 12 minuten nog, 4 kilometer volgens de geleerden. Nou, en dan de flitsers, die hebben we ook. Op de A2 staan ze bij Utrecht nog vanmiddag, 56.4. Tussen Utrecht en Amsterdam. En ook op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg, 68.0. In het noorden van het land op de A7 Drachten-Groningen bij 168.0. En ook een flitser gemeld op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij 7.8. En dan de laatste op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen, hectometerpaal 6.8.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, ik heb hem hier zitten in de studio hoor. Dario, zometeen hier in de uitzending. Goedemiddag. En Gideon voor je, uit de stekker.
2: Dit is de muziek.

0: Dodonaut. Ja. En hij heeft jou een berichtje gestuurd, Dario. Hè? Goedemiddag trouwens.
1: Hey, goedemiddag. Nou, ik had eerlijk een berichtje gestuurd. Ik heb hem geniaal vond. Echt waar, dan ben ik serieus.
0: We hadden net even achter het scherm over. Dat vroeger had je allemaal van die platte, of tenminste van die seksueel getinte liedjes. Dat is dit niet. En het gaat gewoon over een...
1: Naald en draad.
0: Ja.
1: Ja, geweldig. Ja, vroeger had je inderdaad de vieze vest van Bolle Jan en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja, ik ga niet eens bij wijze van spreken een riedeltje zingen. Want er slaan de stoppen eruit bij de mensen.
0: Maar dat was gewoon normaal.
1: Dat kon gewoon allemaal.
0: Dat Bolle Jan met zijn vrouw bij jou...
1: Ja, echt niet normaal, man. Dat is... En dan denk je, toen hoorde ik dit. En toen hoorde ik wel dat een van jullie DJ's zei van dat een soort gekuiste versie is van de vroeger van de vieze verse van die artiesten. En denk bij mij, en toen luisterde ik denk, hoor ik het nou goed? Ja, inderdaad. En je moet even tot je doel.
0: Ja, je moet even goed luisteren.
1: Dat het over een naald en draad gaat.
0: Natuurlijk heel veel commentaar erop gehad natuurlijk. Dat is ook wel leuk. Reactie is ook reactie.
1: Absoluut, hè?
0: Toch? Over commentaar gesproken, hoe is het met jou, socials en zo?
1: Ja, heerlijk, mag ik wel zeggen. Ik ben onlangs weer de trotse opa geworden van de vijfde ondertussen. Dus dat gaat maar door bij mij in het gezin. Ja, en het zingen gaat gewoon nog steeds lekker. En ik vind het fantastisch om elke keer nog weer een plaat te mogen maken. Ja, en natuurlijk mijn concert aanstaande maandag met fantastische artiesten die ik erbij heb. En ja, als je nou recht op de mannen vraagt hoe mijn gevoel, ik voel me supergelukkig.
0: Ja. Wat even een onbescheiden vraag. Hoe oud ben jij inmiddels, Dario?
1: Ja, de meesten schatten me jonger. Nee, 62.
0: Ja, dat valt nog mee, toch?
1: Ja, je kan doorgaan tot mijn 85ste sowieso. Ja. Mijn moeder singelde moeder Imca doet dat ook nog steeds. Dus,
0: ja, zeker, zeker.
1: Moet goed komen.
0: Jij bent ook overal te bewonderen. Het hele land cross je nog steeds door. Ja. Wat is dat met jou? En hoe, waarom?
1: Ja, dat is een vraag die ik... Ik wil het antwoord niet eens weten, zeggen. Ik vind het geweldig dat ik nog steeds overal mag komen.
0: Ja.
1: En ja, het is toch elke keer weer dat de mensen misschien hangen naar... Kijk, ik doe ook moderne muziek, maar ook ouderwetse muziek.
0: Ja.
1: En de combinatie, misschien is dat het wel. En misschien komt het wel omdat ik gezellig ben, ik weet het niet. Maar ja, ik ben trots in ieder geval dat ik overal binnen mag komen. En elk optreden, zeg ik nog steeds, is een cadeautje.
0: Ja.
1: Want ze kunnen Henkje Pietje Klaasje nemen.
0: Nou, ik zeggen, de nieuwe lichting, heb je daar geen last van in jouw boekingen en zo?
1: Nou, ik vind het fantastisch om te zien wat de jeugd, mag ik wel zeggen, wat die momenteel brengen. Soms lijkt het een beetje op elkaar allemaal, maar ik vind het wel geweldig dat er een podium is voor de nieuwe aanwas.
0: Ja.
1: En dat vind ik heerlijk. Ik ken zoveel jonge lui ondertussen die u tegen mij zeggen. We zijn collega's, hè?
0: Ja.
1: En dan zie ik ook het enthousiasme.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk momenteel, iedereen die een beetje kan zingen, die brengt de plaat uit. En ik zeg altijd maar, het is net als een staatsloterij. Als je een plaat uitbrengt, kan je winnaar worden.
0: Ja. Heb jij ooit gehad met de clown, hè? Die achtervolgt je altijd en eeuwig?
1: Ja, dat is 30 jaar, joh. Want ik geef een concert 40 jaar op de bühne en 30 jaar de clown. Dan denk ik bij mij, als je 30 jaar een plaat hebt die nog steeds gedraaid wordt en dat je ook nog eens keer berichtjes krijgt uit het land van DJ's van we hebben hem even weer moeten draaien, want de swing moest er weer in. Dan denk ik bij mij, het is nooit een hit geweest. Hè? Het is, ik geloof dat hij ooit op 48 heb gestaan in de top 100. En daar hield het ook wel mee op. Maar gewoon, hij is altijd blijven lopen, die plaat.
0: Wat is het geheim van het liedje, volgens jou?
1: Ik denk dat het geheim van het liedje is dat het een van de eerste liedjes was die ik... Ik heb ooit Zij gelooft in mij gedaan. In een modern jasje, laat ik zo maar zeggen. Daar ben ik mee begonnen. En de clown was echt, de beuker. En ik denk dat dat het geheim is van dat liedje. Dat het de grondlegger is van alle liedjes die daarna gecoverd zijn... Ja. Andere liedjes gekuft zijn door anderen om het in dezelfde stijl te gooien. Ik denk dat dat de kracht van de clown is.
0: Weet je nog hoe dat ging? Want dat was natuurlijk heel apart dat je dat deed.
1: Ja, het is allemaal in de kroeg begonnen natuurlijk. En ik zat op een gegeven moment, was ik in de studio. En toen had ik het nummer van Zij geloofde mij. En toen zei ik van, dat is zo droevig. Weet je, en het gaat over een...

V-nummer ervan maken. Ik zeg met rinkelde kopjes en weet ik wat allemaal. Dus dat hebben we toen gedaan. En toen stond ik te zingen bij Bolle Jur. En toen kwam Frank Wisser en René Vroger en Caroline Teens kwam er binnen. En Caroline trok me aan mijn shirt. Ze zei, dit is een hit. Over zij geloofde mij. En Frank Wisser zei, we moeten hem aanbrengen. Ik zei, ja, maar ik kom even opnemen. Nee, ben je gek. Dit is goed genoeg. Maar uiteindelijk werd het de clown.

0: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel, Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
2: Mag ik dan de laatste zijn?
1: Jan Spel, Mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio NL.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl. Daar werk je beter mee.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
8: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
1: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
12: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.

0: Zalando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
2: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
3: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
6: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
5: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
6: En wie weet ben jij erbij.

0: Wesley Bronckhorst. Ja, tutti colori. In de studio heb ik hier zitten Dario. Dario, ja, wij zijn achter de schermen natuurlijk lekker ook aan het kletsen.
1: Ja.
0: Heel bizar, want jij vertelde mij net... 100 liedjes heb je wel uitgebracht in al die jaren?
1: Ja. Dus,
0: en die stempel van die clown die staat op je voorhoofd.
1: Ja, en die neus natuurlijk. Maar dat is niet weg te denken, joh.
0: Dat is toch gek, of niet?
1: Ja, het is ongekend. Ik zeg, ik heb ook wel eens het idee dat ik tegen mensen van... ken je nog andere liedjes ook? Zeggen welke, zeggen ze.
0: Ja. Nou, de Laaienlichten bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, die hebben het ook leuk gedaan, 100%. Ja, was top. En met heel veel respect van onze Gerard Cox, die helaas niet meer is... dat hij ook toestemming gaf en ook in het privé zelfs heb gezegd van... ik ben blij dat het liedje in leven blijft.
0: Nou, mooi, mooi, mooi. Hé, hey, nu, oh, wat een nacht, dat is andere shit. He, ja, dat is echt Amerikaanse, ja, hoe noem je dat? Amerikaanse hit, wereldhit eigenlijk heb je nu te pakken.
1: Ik hoop het wel. Nee, dat kwam ook weer zo met Bram Koning. En die belde me op en zei, ik heb nou een liedje. Ik denk dat het bij jou past. Hij zei, het is totaal anders. Maar dat maakt niet uit, het is duidelijk de voet uit. Die gaat van links naar rechts, van boven naar beneden. Het maakt niet uit wat die zingt, als het maar gezellig is. Dus vandaar deze.
0: 40 jaar in het vak, Dario. Jij gaat dat vieren in het Tuschinski Theater.
1: Ja, kijk uit, hè. Want ik zeg het zelf altijd maar verkeerd, hoor. Ja, Tuschinski Theater.
0: Waarom daar eigenlijk?
1: Carré was natuurlijk hoog op de verlanglijst. Alleen die was vol. Dus daar hebben we een optie voor volgend jaar. En toen zeiden we, gaan eens kijken op het Tuschinski. En ik kwam ook binnen en het gaf zoveel warmte. Het is niet normaal wat een mooi theater dat is.
0: Ja.
1: En toen dacht ik bij mij, nou, dan wil ik er wel een beetje aankleding met fijne collega-artiesten. En toen kwam uiteraard, kan ik niet omheen, mijn singelde moeder Imka. Hoewel ze wel de pols opgebroken, maar ze gaan me te kennen dat ze wel komt.
0: Ze komt wel?
1: Ja, ze komt zeker. Burkert Lewis en Travassi. En als klap op de vuurpijl, mijn eigen drie kinderen. En dat vind ik ook mooi.
0: Ja, natuurlijk. Want jou, een van de kinderen zingt toch ook? Of meerdere?
1: Ja, pas ja. Ja. Ja, die zingt nog steeds weliswaar in de kroeg momenteel. En hopen maar dat het ooit een keer dat ze echt gaat luisteren naar papa. Maar voorlopig heb ze met de vrienden kroeg op Texel. En ja, die andere twee, mijn oudste dochter, drie kinderen ondertussen. En mijn zoon, Nigel, ja, die is van de zang afgestapt. En die is vol in het geluid gegaan.
0: Oké, okay, nou heb jij dat, tenminste, dan gaat dat optuigen. Is dat makkelijk, zo'n concert organiseren?
1: Ik moet wel zeggen, ik heb enige ervaring. Ik heb het verleden concerten mogen doen. Alleen dit, en door de ervaring heb ik wel geleerd... dat je heel veel dingen uit handen moet geven. Daar ben ik heel moeilijk in. Dus dat heb ik nu gedaan. En het gaat allemaal brolletjes, moet ik eerlijk beginnen.
0: Ja.
1: Ik heb geen stress, ik heb helemaal niks. Ik kom daar en ik zing mijn liedjes... en ik hoop de mensen een fantastische avond te bezorgen.
0: Maar moet je dan niet, hè, want je hebt een live band bij... dan moet je ook repeteren en zo.
1: Ja, zeker, tuurlijk. Maar ja, ik met de M&M band of wel met Mikke Visser... dat is eigenlijk... ik zeg altijd heel eerlijk nu... het geluid is fantastisch, de band is fantastisch.
0: Heb je al gezongen met ze?
1: Ja, de enige die het kan verknallen ben ik.
0: Hoe gaat dat? Hoe voelt dat?
1: Ja, dat is fantastisch. Dat hoor je dat op je oren en dan denk je bij eigenlijk... wauw, wat gebeurt hier nou, weet je? Dat is echt ongekend.
0: Ja, gaat ondertussen ook even een telefoon voor een boeking waarschijnlijk?
1: Nee, dat is de jongen die dus bezig is met mijn concert. Je hoort het, denk ik.
0: Ja. Hey, wij hebben ook kaarten weg mogen geven op de radio. Ja. Ga je die mensen even lekker verwennen?
1: Ja, maar dat wordt fantastisch. Dat is het sfeervak.
0: Ja.
1: Dus die hebben we extra dingetjes, ketjes gegeven. Dat ze opvallen, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: En waar moeten ze die auto parkeren?
1: Dat kan in de bank, heet dat.
0: Oh,
1: of
0: ja,
1: eigenlijk heel makkelijk in de Stopera. Dat is 3 minuutjes lopen en dan ben je er.
0: Daar zong Ben Kramer ook over, toch? De Stopera. Of is dat wat anders?
1: Dat was toch...
0: Oh, de opera.
1: De opera.
0: We gaan hem draaien, Dario.
1: Ja, top.
0: Oh, wat een nacht. Je nieuwe single, man. Daar gaat hij weer.
1: Lekker, hoor.

0: Ja. Wij waren op vakantie in Spanje, La Carruela. En daar zat hij op een muurtje. Heel onopvallend. Hè? Met zijn witte kleding aan. En dan heb ik het over Travassi. En Dario, jij was daar ook.
1: Ja, zeker. Ja, dat is een soort thuiskomen voor mij altijd. Dat is, daar ga ik een aantal keren per jaar naartoe. Heerlijk.
0: Maar wat ik gezien heb, je hebt een hele mooie klik met Travassi, met Edgar.
1: Ja, hij is een fantastische man. En ik weet je, dus ik heb zoveel respect voor mensen zoals hij ook, weet je. Die lopen al nog langer mee als ik. En dan gewoon lekker, net wat je zegt, op een muurtje zitten en dan pakken een drankje. En
0: heel gewoon.
1: Gezel, heerlijk.
0: Ja. Ja. Hey, nou had je een mooie anekdote over de Bijlmer. Vertel eens, dat is wel even leuk.
1: Ja, dat mag ik moet het even heel gekuist vertellen.
0: Ja, je moet even goed vertellen.
1: Ja, maar heel even nadenken, toch? Want ik flap wel eens meerdere. Nee, ik was uitgenodigd toen Edgar 60 jaar werd.
0: Ja.
1: En toen kwam ik daar en toen werd ik ontvangen door zijn dochters. En toen,
0: 10 jaar geleden?
1: Ja, 10 jaar geleden.
0: Ja.
1: Nee, 15 jaar geleden.
0: Oh, 15 jaar.
1: Ja.
0: Oh.
1: En toen werd ik ontvangen door zijn dochters. En toen kreeg ik bonnen voor het eten, bonnen voor het drinken. En ik kom binnen.
0: Ja.
1: En ik ben heel eerlijk, dat waren alleen maar Surinamers.
0: Ja.
1: Dus ik stond eigenlijk zo te kijken van, oké. Okay.
0: Dan weet je ook eens hoe dat voelt.
1: En ik moest hij vroeg of ik een liedje wou zingen bij hem. Ja, met liefde natuurlijk. Dus ik kom erbij. Ik zeg tegen die dochters, mag ik echt wel naar binnen, weet je? Want ik, uiteindelijk, het is heel ongekend. Het is één grote familie.
0: Ja.
1: En ongeacht wie je bent. En dat is belangrijk.
0: Mooi, hè? Ja, Edgar heeft mij beloofd, want we hebben ook geholpen op die app. Want zo'n mooie kerel. Hij komt nog een keer langs als hij in de buurt is. En zei, hij moet overal optreden, die man. Hè?
1: Hij is niet normaal.
0: En hij heeft geen autorijbewijs, toch? Hij moet overal met de metro heen, dat weet ik veel allemaal.
1: Nou, hij rijdt wel in de Mercedes Sport, dus ik weet het niet.
0: Oké, nou, hij staat in ieder geval ook bij jou.
1: Een rijbewijs, ik weet het niet.
0: Hij staat ook bij jou op... Oh, hij was aan star geopereerd of zo, zei hij.
1: Wat, ja, oh, dat was het, ja. Hij was, aan zijn oog is geopereerd, klopt.
0: Hey, hij is er ook bij jullie, Travassi dus.
1: Ja, geweldig. Gaan samen duet doen we ook, dus dat wordt gieren.
0: Ja. Over duetten gesproken, want... Oh nee, ik wou nog even de andere kant op. Jij bent natuurlijk, met alle respect, een oudere zanger, van de oude stempel.
1: Ja.
0: Maar toch scoor jij ontzettend op die socials.
1: TikTok socials, ja, maar het is ook... Ik heb toen... Kijk, je moet heel eerlijk, de jeugd die snapt het als geen ander. En ik heb echt mij moeten verdiepen van, en hoe moet ik dit nou doen?
0: Ja.
1: Nou, toen ik op een gegeven moment een liedje, dat heette Los als Los. En toen zat er een dans in. En dat heb ik gedaan met jongens van voetballen. En ik heb het gedaan in de stad met mensen, gewoon spontaan. En toen ging het echt viraal. Dus dat werd overal nagedacht. In de huiskamer, in de badkamer.
0: Maar even, dat Los als Los is geen radioliedje.
1: Nee, het was echt een beetje een snollebollekers liedje, noem ik het.
0: Even een stukje hoor. Stukje hoor. Ja. Een stukje. Dit.
1: Ja. Een beetje heftig natuurlijk, iets anders.
0: Ja.
1: Maar voor festivals geweldig.
0: En voor de social media dus.
1: Ja.
0: Want hoeveel miljoen had je? Op dat,
1: over de 2,5 miljoen. Dat mensen het gedeeld hebben, nagedaan hebben. Ja, dat is ongekend.
2: Hij trekt weer aan de bel.
0: Ja.
2: En zegt, hey jongens.
0: Het is een beetje. Wanneer komt het refrein? Dat het nog lang?
2: Daar roept hij, wij gaan los.
0: Oh, ja.
2: Ja, los. En niemand houdt ons tegen. Los, los, los. Nee, niemand haalt ons tegen. Los, los.
0: Ja, je klinkt dan ook heel jong, hè, gewoon.
1: Ja, zo voel ik me.
0: Ja, ja. Zo voel je ook. Hé, hey, we gaan zo meteen nog even praten over hoe verder.
1: Ja, dit is geweldig, dit.
0: We moeten nog even Tante Imca draaien met jou als duet, hè. Heerlijke dag.
1: Ja,
0: en wat gingen ze er vandoor, hè, met die plaat later, hè?
1: En gegund, hè. Dikke hit. Lekker pijp.
0: Ongelooflijk. Wat een pech.

0: zo fijn.
1: Dat is toch een beetje dat jij denkt maar dat je alles mag van mijn principe dit, hè?
2: Ja.
1: Jongen, jongen, jongen. Hey, jullie hadden een mooi liedje mee. Natuurlijk van die Limburgers afgekeken of gekregen. Ja, veel.
2: Van wie draai je?
1: Ja.
2: Ja, nou, fantastisch.
1: Ja, ja. En nou gaat Sven Verstegen mee vandoor.
2: Ja, nou, dat zie je maar, hè. Als je een visje uitgaat, kan er een andere karper van maken.
1: Welk liedje, welke versie zing jij als je optreedt? Gewoon je eigen?
2: Deze. Ja. Jazeker. Ja, heerlijke dag natuurlijk, want ik heb Imka op de band staan.
1: Ja.
2: En als Imka zit, heeft ze mij op de band staan. Heel mooi.
1: Dario was weer gezellig.
2: Ja,
1: we gaan, ik weet niet, wil je nog iets kwijt aan onze luisteraars?
2: Nou ja, ik kan enkel maar zeggen, lieve mensen, blijf luisteren naar de gezelligste zender van Nederland. En ik ben dankbaar dat ik weer mijn verhaal heb mogen doen.
1: Ja.
2: En ik kan enkel maar zeggen, ik ga genieten komend weekend, zeker maanden van mijn concert. En we komen elkaar zeker tegen het land.
1: Nou, ik denk wel dat je die ervaring ook hebt, dat je niet vergeet te genieten. Want dat moet natuurlijk wel.
2: Dat moet je zeker doen.
1: Ja, ja.
2: Dat moet je zeker doen. Want, dat zeg ik maar, elk optreden is een cadeautje. Je komt bij mensen die zin hebben in een feestje.
1: Ja.
2: Dus ik heb absoluut geen chagrijnig beroep.
1: Nee.
2: Het is altijd nog wel leuk. Nou, jij zegt het net over je eigen vak, weet je. Zingen en als DJ achter in de studio van Radio NL. Het zijn de mooiste dingen. We hebben een fantastisch leven.
1: Eigenlijk wel.
2: Een dankbaar leven, mag ik wel zeggen.
1: Ik wil je bedanken. Veel succes.
2: Dank je wel.
1: Nou, deze moet ik nog even draaien, want die was ook fantastisch, deze.
2: Ja, leuk, ja.
1: Een soort ode aan Gerard Cox.
2: Helemaal mooi, mooi, mooi.
1: Zometeen veel plezier met Stefan.

0: binnenkort een feestje. Feestdj.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze dj's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feestdj.nu.
1: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
0: Feestdj.nu. Voor ieder feest de perfecte dj. Feestdj.nu.
2: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
3: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
2: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
3: Kom jij het maken bij Hamer?
2: Werken bij Hamer.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
5: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar met aansluitend een optreden van Kelvin.
8: Oh, wat doe je elke keer met mij?
7: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
15: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
19: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De voormalige burgemeester van Groningen, Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete van €250 gekregen, omdat hij zat te masturberen achter het stuur terwijl hij over de snelweg reed. Zelf heeft Schuiling steeds gezegd dat hij buikklachten had en die wilde wegwrijven. Maar ook het Hof vindt dat niet aannemelijk. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er andere regels komen voor het stichten van scholen. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Onder meer D66 en de VVD willen daarvan af. Een FVD-school kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland trekt 5,5 miljoen euro uit om de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat te vergroten. Zij voelen zich 's avonds vaak niet safe en vermijden daardoor bepaalde plekken. D66 en PRO hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushaltes en langs fietsroutes. En aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV duizenden mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Plan is om tot kerst elke week een dag te staken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog en het is 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11. En dat was het ANP Nieuws.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
16: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
20: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
23: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
24: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broers Noor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
25: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
26: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
25: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
26: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
27: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
28: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
29: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
30: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
33: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Het is 3:05 geworden. Dit zijn de problemen. Alles wat er staat is allemaal 3, 4, 5 minuten. En de allerlangste file kom je tegen op de A1 Oldenzaal Zuid. Richting de Nederlandse grens. Daar staat 11 minuten. Dat is 5 kilometer. En 1 snelheidscontrole. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij Delft 13,9.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leer!
1: Nou, goedemiddag. Ik zie dat de appbox al ontploft is. En ook wij vanmiddag in dit programma gaan kaarten weggeven voor Maaskantje.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Tino Martin, Billy Danzan. Ik hoor eens geks. En Arnold met de Zigeunerding. Mooi begin, dacht ik zo. Liedje van een beetje de beginperiode van Radio NL. Leuk, leuk, leuk. We zullen dat de komende tijd af en toe eens even tussendoor draaien. Blijf geinig. Jeetje man. Ik twijfel om het op de radio te vertellen, maar ik zeg het toch maar. Het zal je opgevallen zijn in dit programma dat wij niet zoveel heel veel meer doen met AI. Er zijn landen gezien en Europees gezien komen daar richtlijnen aan voor de radio. Dat we het niet meer mogen gebruiken. Hè. Stemmen klonen. Voor in reclameblokken, stemmen klonen voor bijvoorbeeld wat als Django het zou zingen. Logischerwijs, want dat ging ook heel raar natuurlijk. En dat doen we gewoon niet. We hebben een beleid, want het wordt nog niet beboet. Maar we worden wel op de vingers getikt. Alle radiostations van Nederland trouwens, wat je als je AI gebruikt, dan moet er iets voor. Let op, attentie. Het volgende bericht is AI. Maar dan AI mag ook niet, maar dan moet je voluit zeggen Artificial Intelligence. Dan moet je allemaal uitleggen wat je doet, elke keer weer. Nou, dat is onmogelijk. Dat is gewoon niet handig. Ook in commercial blokken, zeg maar. Dan heb je een AI-stem voor een... kom nu je stenen bij bakker. Bakkerstenen. Dan moet voor die commercial moet ook weer een commercial van... De volgende commercial is mede mogelijk gemaakt door Artificial Intelligence. Ja, daar word je helemaal gek van. Dus maar goed, vanaf 1 november schijnt het. Ik weet niet van hoe tot de rand, maar vanaf 1 november wordt alles beboet. Als wij dus liedjes draaien van wat je hebt gegenereerd met Suno, dat kunnen we gewoon niet meer draaien. Tenzij het nieuwswaarde heeft. En dan mag je een stukje laten horen. En dat ga ik nu even doen. Want weet je nog van vorig jaar? Ik klaag af en toe wel eens op de radio, meestal met een knipoog. Maar ik maak me al jaren druk om Halloween. Er is geen fatsoenlijk Halloween-album te kopen in Nederland met Nederlandse Halloween-liedjes. We hebben vorig jaar eentje gemaakt met de Dutch Boys. Geniaal. Thriller. Die gaan we nog wel een keer draaien rond de 31 oktober. En een klaagzang op de radio, dat meer artiesten Halloween liedjes zouden moeten maken. En nou is er iemand die heeft een Halloween liedje gemaakt met Suno. Dus ik laat even een klein stukje horen, niet te lang, want ja, we willen geen gedoe hebben natuurlijk. Maar ik laat wel even een stukje horen, want dit is het beste, ik durf het op de radio te zeggen, dit is het beste Halloween liedje van Nederland ooit gemaakt. En kijk, je hebt natuurlijk de vampier, piratenmuziek. Alle Halloween liedjes zijn op één hand te tellen. En dit is zo goed. Dit is zo leuk bedacht. Maar ja, het is wel Suno. Maar goed, luister even naar dit. En dan moet je, ja, het is zonnig buiten. Maar dit moet je dan even zien met wat mist en donker. En dat soort dingen is allemaal. Moet je dit horen, hoe goed dit is. Het zit zo lekker in elkaar ook. Niet normaal.

0: trampte vreselijke geuren. Uit zijn lichaam druipen vieze sappen. Ik vlucht weg, probeer te ontsnappen. Een schrille
1: die vibe ook, hè?
0: Door merg en been.
1: Mooi.
0: Ik wil weg.
1: De refreintje.
0: Kan nergens heen. Het is een hel. Hel, hel. Ja. Halloween.
1: Het is een hel, het is een hel. Halloween. Ah, man, wat heb ik hem. Wat goed dit. Wat goed. Maar ja, die moet je pas draaien als het donker is. En het is AI, dus dat mag niet.
2: Dat is
1: erg jammer. Erg zonde. Nou. Sunny day.

Edwin Evers, Kit B en Martin van der Sarre en Una Paloma Blanca met George Plastic Baker, toch gewoon, hè? The original voice. Nou, ik vind Belgisch vind ik altijd deel sexy. Echt heel mooi altijd. Wij zeggen gewoon worst. Wat ze daar zeggen, weet ik niet. Maar wij zeggen bijvoorbeeld, laten we even zeggen, dag en nacht. Zo zeggen we.

0: Je hebt hem meegezongen in het Belgisch, hè?
1: Nog meer jij.
0: Geef toe.
1: Is fantastisch toch?
0: Of had ik de Beatcrooks versie moeten draaien? Nee.
1: Nog meer jij. Nee. Is fantastisch toch?
2: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
6: We gaan op zoek naar pellets.
7: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.

0: Smever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

0: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
7: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
6: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
7: En wie weet ben jij erbij.

Sam Groen. En een droom. Laatst was hij bij ons in de studio. Hij heeft zo genoten. Hij komt binnenkort weer langs. Maar dan gaat hij hier zijn dingetje doen. Gaat hij vloggen. Iets online. En wat, dat mag ik nog niet zeggen. Ik weet het inmiddels, maar wel heel tof dat hij dat hier gaat doen. Tijdens dit programma waarschijnlijk. Of buiten de uur om dat de studio leeg is. Nou ja, daar ga je nog meer over horen. Wijngaard woensdag vandaag. En we draaien de Wijngaard. En zijn nieuwe single komt binnen nu en een paar dagen uit. En hij wordt niet naar de andere radiostations gestuurd. Tenminste, wel een dag later. Maar wij hebben natuurlijk de primeur. En zo klinkt die.

0: Henkie ook. Mooi. Henkie geeft ons precies wat we nodig hadden. Mooi, mooi, mooi. Titels van andere liedjes erin. En ja, gewoon gaaf. Gewoon gaaf. Ik ga even iemand terugbellen, want de mensen van de muziekredactie zullen het nooit geloven. Dan krijg ik weer vragen van waarom heb je daarin gestart? Waarom doe je dat? Er stond iets anders in de playlist. Dus om dat even te voorkomen.
1: Hallo, met Wesley.
0: Bel ik even met Wesley. Wesley, goedemiddag. Welkom in de show.
1: Hey, goedemiddag. Leuk.
0: Althans, wat er verdomme gaat. Zeg, ik moet iets draaien voor je.
1: Ja.
0: En nou, dat is wel super onlogisch op dit tijdstip, maar jij wil hem graag horen. En schijnt bij jou ook de zon daar, of heb je regen?
1: Nee, bij mij schijnt de zon. Ik ga ook in de zon.
0: Ja,
1: dus,
0: precies. Ja, dan is dit wel een liedje wat je wil horen, denk ik. Huh?
1: Ja, het is eigenlijk mijn lievelingsliedje. Want ik heb dat toen bij jou toen een keer gekocht, toen jullie geld nodig hadden, een beetje om jullie op de zender te houden.
0: Ja.
1: En inderdaad, toen ben ik wel 20, 30 euro voor betaald. En ik denk, nou, nu wordt er wel een keer tijd om het een keer hoor, eigenlijk, als het mag.
0: Ja, maar wil je hem ook hebben dan? Heb ik hem toen niet toegestuurd naar jou?
1: Nee, je hebt hem zeker niet toegestuurd. Nou, nee.
0: Dat ga ik nog even regelen. Dat gaan we in de app even regelen. Ik zorg even dat je een linkje krijgt dat jij deze krijgt. Maar,
1: dat is helemaal goed.
0: Ja, de goede kwaliteit. Ook geen MP3, want dat is gay. Oh, dat mag ik niet meer zeggen.
1: Gay!
0: Dat mag niet meer.
1: Rustig.
0: Maar ken jij de tekst helemaal uit je hoofd? Of niet?
1: Nee. Wat is bijgebleven is dat hij een enorme pis heeft.
0: Ja, precies dat, ja. Wij gaan draaien. Antonio had een hele grote pis.
1: Ja, die ja.
0: Dankjewel Wesley. Hang snel op. Ik zal je app even beantwoorden met een WeTransfer linkje. Kun jij de plaat even downloaden, oké? Dankjewel.
1: Helemaal goed weer. Dankjewel, vriend.
0: Hoi. Vriend zelfs niet normaal, joh. Nou, dan gaat hij weer. Gewoon eens een keer op de antennes op een belachelijk tijdstip. Dit is echt onlogisch. Antonio had een hele grote

Wesley het linkje even gezet. Maar dit nummer, ja, hebben we voor de gein gemaakt. En nu ik toch een linkje heb. Wil je hem ook hebben? Stuur me even een appje. Krijg je ook het linkje.

0: Lekkere beatman, niet normaal. Ik moet even bellen, want iemand die verwacht iets. En dat gaan we gewoon doen, joh. Dat is geen probleem. 1, 2, 3, 4. Als je een appje stuurt, dan bestaat de kans dat we je achter je reet aanbellen en dan gewoon even oppakken. Er gebeurt niks engs. Kan dat wel prima. Hallo.
1: Hallo.
0: Is dit Henk-Jan en Hasselt? Hey.
1: Ja, Henk-Jan Hasselt, ja.
0: Mooi zo, mooi zo. Je bent aan het luisteren naar Radio NL. Daarvoor dank.
1: Ja.
0: Hey, hier staat. Hey Leur, waar blijven die piratenhits? Yo, we staan in de file, we hebben dikke hits nodig. Groetjes, de jongens van Stegeman. Hey.
1: Ja.
0: Is dat van de worst of is dat bouwbedrijf Stegeman?
1: Ja, een soort van een bouwbedrijf, een innovatiebedrijf.
0: Oh, leuk werk dus.
1: Ja.
0: Mooi zo. Ja. Hey, maar piratenhits. Oké, wat willen jullie horen dan? Is dat een beetje de Paladijns of wil je wat de underground? Of wil je, wat voor Paladijn? Wat denk jij dat een Paladijnsplaat is dan? Of een piratenplaat is?
1: Ja, het is een blauwe bal, geen luchtkasteel.
0: Hè? Blauwe bal?
1: Bouw geen luchtkastelen.
0: Bouw geen luchtkastelen? Oh, gewoon Paladijns ook gewoon. Hoe is het mogelijk? Ik voel het, ik voel het gewoon aan, joh. Hey.
1: hier.
0: Ja. Dus eigenlijk geen Dutch Boys? Geen Dutch Boys met ik zal nooit meer dronken zijn. Dat gaan we maar niet doen dus. Maar gewoon even een Paladijnsje.
1: Ja, echt een extra plaatje.
0: Ja, dat is goed. We gaan het draaien, man. Dankjewel. Hoi.
2: Ik zal nooit meer dronken wezen.
3: Ik zal nooit.
0: Ja, deze moest even gedraaid worden. Als je piratenmuziek wil horen, hoort dit erbij natuurlijk. Oh, wacht even. Sorry, ik heb even... Ja. Paladijn staat in de startblokken. Over 40 seconden Paladijn. Dan is toch bijna.
3: Ik zal nooit meer dronken wezen.
0: Dus schuilt gewoon een zanger in mij, hè? Helemaal zonder dat ik op de radio zit te kwakken. Ik moet zingen. Nou, even een klein stukje van de...

0: We zouden toch samen een liedje zingen?
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Hey, binnenkort een feestje.
5: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
6: Heb je trek?

0: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Schrijf de naam en nummer op het filmpje.
8: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Vietenolie tankstations.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Nu open in Venlo.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bakboord, stuurboord.
19: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
20: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De voormalige burgemeester van Groningen, Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete van €250 gekregen, omdat hij zat te masturberen achter het stuur terwijl hij over de snelweg reed. Zelf heeft Schuiling steeds gezegd dat hij buikklachten had en die wilde wegwrijven. Maar ook het Hof vindt dat niet aannemelijk. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er andere regels komen voor het stichten van scholen. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Onder meer D66 en de VVD willen daar vanaf. Een FVD-school kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland trekt €5,5 miljoen uit om de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat te vergroten. Zij voelen zich 's avonds vaak niet safe en vermijden daardoor bepaalde plekken. D66 en PRO hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushaltes en langs fietsroutes. En aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV duizenden mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Plan is om tot kerst elke week een dag te staken. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog een tijdje en het is een graad of 17. Vanavond koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
16: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
22: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
23: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
24: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
23: Kijk op ProStop.nl.
25: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
26: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
27: nee.
26: Proteïneshakes.
28: Gadver.
26: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
29: Lekker bezig.
26: Milner.
30: Lionstone Tilburg zoekt toppers in de productie. Toe aan een nieuwe uitdaging met een goed salaris? Kom dan werken bij een van de grootste producenten van keukenbladen in Nederland. Kijk voor alle vacatures op lion-stone.nl.
26: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
29: Lekker bezig.
31: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
32: Kijk eens schat, hier is je thee.
33: Ah, heerlijk.
32: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
33: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
32: Mm-hmm.
34: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
35: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
36: Uniek in de regio.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Nou, inmiddels een paar minuten over vier geworden. Dit zijn de problemen op de weg. 107 files, dit zijn de allerlangste. De A1 tussen Hoevelaak en Barneveld in een uur vertraging. De A2 tussen Everdingen en Del, 70 minuten. Nee, 47. Je schrok, hè? De A4 tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. Daar staat 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En de snelheidscontroles. De A13 Rijswijk richting Delft bij 13,5. En de A28 Hogeveen naar Assen, 160,7. Ik vergeet wat. Oh ja, deze natuurlijk. Ja, de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Daar komen zoveel meldingen op. Die heb ik er even bij gezet. De A16 Rotterdam richting Dordrecht. De hoogte van Rotterdam 7,6.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Meer!
1: De Hollandse Nieuwe komt eraan. Justin de Wild en Donnie. Iets over een partytent. Maar we beginnen even iets over de handel.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Zit Joost Klein nou in de clip? Zag ik dat goed? Nou, die gaat nog even terugkijken zo. Allemachtig naar Donnie. Een legend. En weet je wat het is? Voor mensen die allemaal een beetje Donnie moe zijn. Dat zijn er een paar, denk ik. Als je goed naar zijn teksten luistert. Het is altijd weer anders. In elk liedje gebruikt hij eigenlijk niet dezelfde woorden. Zo af en toe als hij met dezelfde artiest samen zingt. Dan pakt hij nog eens een woordje die hij daar ook heeft gebruikt. Maar het is allemaal nieuw. In dit liedje daar zit zo'n gek stukje. Echt, ik lig er blauw om. Waarschijnlijk valt het jou niet eens op. Maar halverwege hoor je Donnie zeggen. Zegt hij. Ik kan het niet eens nadoen. Ik zal het er eens uitknippen. Het is zo onlogisch. Hoe komt dat tot stand? Nou, dat weet ik niet. We gaan even bellen met Donnie. Nee, we gaan niet met Donnie. We gaan even bellen met Jan. Hey. Jan, die vraagt zich wat af. Want we draaiden net bouw geen lucht gaan stelen. Mooie piratenplaats, zegt hij. Maar.
1: Ja.
0: Jan. Is het Jan Bunnik?
2: Ja.
0: Ja.
2: En ik heb Stefan Leur aan de lijn.
0: Je hebt Stefan Leur aan de lijn. Nou, gefeliciteerd ermee. Zeg, succes ook. Hé, hey, maar je komt in Papendrecht, zie ik.
2: Nee, ik kom van Oort. Wat komt het nu Bijlen?
0: Uit Bijlen?
2: Ja.
0: Hey, maar hier staat Jan uit Papendrecht.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar je komt uit Bijlen?
2: Ja.
0: Dat is grappig, want daar woon ik. Oké.
2: Okay. Ja, dat weet ik.
0: Dat weet jij ook gewoon. Maar,
2: ja.
0: Want ik denk, oh, Papendrecht. Want ik legde de combinatie namelijk met het piratenliedje wat jij aanvraagt. Ik denk, iemand woont in Papendrecht. Hè, dat is bij Dordrecht, bij Hendrik Johanbach. Ik denk, nou, dat is iemand die zo'n liedje aanvraagt. Daar zit vast een verhaal achter. Maar jij bent gewoon geboren en getogen in Drenthe dan, hoor ik.
2: Ja, ik ben geboren in Assen.
0: In Assen, oké. Maar je bent een gierende man uit Bijlen vertrokken, merk ik?
2: Nee, de
0: liefde. Oké. Hé, luister. Jan, wat kan ik voor je draaien? Want jij zegt, mooi dat jullie bouw geen lucht stelen draaien. Maar jij hebt een liedje aangevraagd wat wij eigenlijk nooit draaien. En je vraagt je af of wij het wel kennen.
2: Ja.
0: Ja. En wat voor liedje?
2: Ken je hem nog?
0: Nou ja, ik ken hem, ja. Maar ik weet niet of het handig is om dat op de radio te draaien. Want welk liedje is dat?
2: Hè?
0: Welk liedje is het?
2: De Bergama van Jolanda en de Sunny Boys.
0: Ja, Jolanda en de Sunny Boys. Aan de Bergelaan. Beetje Lizzie. Ja, beetje Lizzie. Speelt niet met mijn voeten met zo'n hoog stammetje. Wacht even. Ik moet hem even opzoeken. Want ik had niet verwacht dat ik je ook aan de lijn zou krijgen. Maar wacht even. Kijk, wat ik hem kan weer. Wacht even. Dit is hem niet. Wacht even. Blijf. Nee. Zet even in de piratenmap. Wacht even. Kijk eens. De klok is nog eens even kijken. Ah, kijk eens. Ja, geetos. Even kijken. Dit is Bert de Steigerpipe. Ook mooi, hè? Even kijken. Herstel. Zie. Even kijken. Zoeken ben ik aan. Even kijken. Wat deze. Meegoed. Chantal. Even kijken.
3: Ik sta.
0: Mooi, Mark. Ik heb hem gevonden. Ja, het duurt even, maar ik heb hem gevonden. Ik ga voor jou draaien, Jolanda en de Sunny Boys aan de Berkelaan. Wat ik wel even ga doen, want ik ben zelf even nieuwsgierig. Want het is niet zo'n handig liedje als je in Rotterdam woont. Dan vind je er waarschijnlijk niet zoveel aan.
2: Helemaal een Berkelaan, denk ik.
0: Ja, overal is een Berkelaan natuurlijk, ja. Ik ga even in de gaten houden of onze stream zakt. Ik zal even het dingetje openen. Wij hebben nu momenteel 11.527 mensen op de stream luisteren. Dus die ga ik even in de gaten houden. Hoeveel mensen afschakelen. Dus nog niet expres de stream uitzetten. 11.527. Even kijken. 538 of 12.017. Wat hebben we nog meer? Bruine Sterren NL of zo. 224. En Station Twens Geweld. 388. Nou, oké. Okay. Ik ga hem draaien. Ik ga zo even vertellen hoeveel luisteraars het gekost heeft. Ja?
2: Is wel goed, jongen.
0: Dankjewel, Jan.
2: Oké,
0: groetjes. Adjo.
2: Yo, mooi.

Den Bos wel. Den Bos heeft een Berkelaan. Hoe is het toch mogelijk? Ik belde net met Jan uit Papendrecht en ik kreeg gewoon een dorpsgenoot aan de telefoon. Dat... Hoe klein is de wereld? Nou, ik zei al, zo'n liedje draaien heeft waarschijnlijk consequenties. Ik zat even op onze stream te kijken. Dat kunnen wij zien in de studio. Alle verbonden apparaten, tablets, alles erop en eraan. 11.527 waren dat net die er nu aan het luisteren zijn. Dat is best veel, dat weet ik. Maar we zijn er 206 kwijtgeraakt. Het staat nu op 11.321. Er zijn 206 mensen die hebben afgehaakt omdat Jolanda op de radio was. Dat is, ja. Maar ja, hoe krijg je ze er weer bij? Want ze hebben afgeschakeld. Hè? Hoe krijg je ze er nu weer bij? Toch even wat leuks te draaien. Maar ja, ze hebben geen idee dat ik nu iets leuks draai natuurlijk. Allemaal. Hoe krijg ik ze weer terug? Kom terug!

Even serieus, mensen, even serieus. Dit is het moment. Zometeen, 2 liedjes na 4:30, dan ga ik rondbellen. Ik heb 4 kaarten voor je liggen voor Mega Piratenverzijn van Radio NL in Maaskantje. Het is al wekenlang uitverkocht en natuurlijk geven wij van ons eigen feestje kaarten weg. App nu het woordje Maaskantje in de Radio NL app. Wees er snel bij, want je hebt even een reclameblokje en dan 2 liedjes. En dan hang ik aan jouw lijn. Hé, ik bel jou gewoon, hè. Dus nu appen, het woordje Maaskantje. En maak kans op 4 gratis kaarten. En je kan ook grasmaaien kun je appen trouwens. Heb je dat niet gehoord, hè? Je kan grasmaaien kun je appen. Dat kan gewoon. Maar het levert niks op. Want we geven geen grasmaaiers weg.

0: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Binnenkort op Wintersport. Ga dan voor de volledig op maat gemaakte skischoenen van Colada. Maak nu je afspraak via colada.nl. En ga pijnloos naar de sneeuw. Colada. Ook voor skionderhoud terwijl je wacht.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Nou, zoek ik later wel uit.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Boerdrachten.nl profiteert nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Brabant. De provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
14: Brabantse nachten zijn lang.
15: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
16: 24 oktober. Het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
17: Dank!
16: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio NL maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio NL-app.
15: En wie weet ben jij erbij.
17: Houdoe!
18: Dit is Radio NL.
19: Altijd aan. Radio NL.
18: Altijd aan.
20: Radio NL.
18: Weerbericht.
21: Bijna 4:55 geworden. Vanavond wordt het overal droog. De komende tijd veel bewolking, valt af en toe wat regen. Het wordt wisselvallig weer. Vandaag was het 17 graden en morgen wordt het van noord tot zuid 16 tot en met 19 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat zal er allemaal weer gebeurd zijn? We gaan het horen. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Kamer wil dat het kabinet meer haast maakt met het afwikkelen van het toeslagenschandaal. Het kabinet wil zorgvuldig opereren, maar partijen willen dat het sneller gaat en willen weten hoe dat gaat gebeuren. 5 jaar cel voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Hij had gedronken en reed het kind en zijn moeder in volle vaart aan. De moeder raakte zwaar gewond. En 2 keer goud op het WK baanwielrennen. Harry Lafrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg waren zoals al jaren de snelste op de teamsprint. En Lorena Wiebes won voor het 3e jaar op rij het onderdeel Scratch.
23: Scratchen. Heel populair, ook onder de jockeys.
21: Dan de files van dit ogenblik. 173 staan er en dit zijn de 2 knelpunten. De A7 tussen Heerenveen en Tienje. Dat spreek ik echt goed uit. Heb ik een keer gevraagd aan de echte Vries. Mooi. 3 kwartier vertraging en de A58 tussen Best en Moergestel 40 minuten. En dan de snelheidscontroles. Daar komen ze de A13 Rijswijk richting Delft bij 13,5. En de A17 Roosendaal richting Zevenbergen 6,7.
24: Hij is maar een eenvoudige boerenlul. En zijn radioshow giet oerend hard. Stefan Leur is zo gek als een deur, want met normaal doen is nog nooit iemand beroemd geworden. Behalve ik dan.

0: zijn gast ook maar een keer uitnodigen. Mooi, zoveel mooie muziek gemaakt in zijn leven. Maar ook anders. En nu? Nu gaan we eens even rondbellen wat betreft de kaarten voor Maaskantje. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wie ga ik bellen? Waar komen we terecht?
1: Ja, met Anja.
0: Zo.
2: Ja, met Anja.
0: Goedemiddag, je spreekt met de Middagshow, met Steven Leur. Goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag.
0: Ja, goeiedag. Zeg, jij hebt iets geappt en daarom bel ik eigenlijk, want hier staat Maaskantje. 57 keer. Hey.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. Hoe graag wil je die kaarten?
1: Heel graag.
0: Oké, okay, nou, je krijgt ze, gefeliciteerd. Wij gaan de kaarten naar je opsturen, oké?
1: Is goed, dankjewel.
0: Heel veel plezier daar. Doei, doeg.

0: Gypsy Music.
1: Of had je liever wat een hardstyle gehad?
0: Nee, no limit was al genoeg. Hey, ik ga zo meteen even bellen met een zanger die het moeilijk heeft. We gaan hem proberen te helpen. Maar eerst. Oh my god. Bakken, gitaren. Niet normaal. We zijn een genre rijker in Nederland.

0: Waanzinnig. Deze gast die zou eigenlijk een keer moeten meedoen met zijn talentenjacht op de televisie. Gaat ver komen, denk ik. Kwart voor vijf geworden.
1: Gezeur. Met Muur.
0: En over Gisby gesproken, afgelopen vrijdag was hij hier en had een cadeautje meegenomen. Een Ford Sierra klompen. De officiële Ford Sierra klompen met zijn logo erop. En een van de klompen is kapot, maar dat is leuk, want dat heeft Jorieke Sterker gedaan. Tijdens een optreden had ze de klompen aan en ging ze langs een monitor of weet ik wat allemaal. Maar het is een hoekje af en dat is mooi, want dat is door Jorieke Sterker gedaan. Het zijn twee legends natuurlijk. Ja, ik vind alles een legend. Als ik een blikje cola zuip vanaf, oh, legend blikkie. Ja, nou, wil jij die klompen? Die wil jij. Die gaan we vrijdag verloten. Daarvoor moet je even naar de socials van Radio Nels. Facebook, Instagram, Snap. Gewoon even naar de naar de socials die jij hebt. Zoek even dat filmpje op van Gisby. En tag Gisby daaronder even. Of toets even in. Hey, yo, Gisby, man. Geef me die klompen, jongen. Nou, een beetje dat. Vrijdag dan bel ik hem even in de uitzending. Dan heeft hij op zijn mobieltje alle reacties erbij. En dan gaat hij gewoon live iemand uitkiezen. En ik heb al tegen hem gezegd. Oh, wee, als jij iemand uitkiest die je kent. Dat mag nooit gebeuren. Dan is het Christian. Die komt even kijken uit het mooie Alfa aan de Rijn. Kan er nog even een meewoedje op? Nou, kan er nog even een meewoedje op, natuurlijk. Zit ik al even bij mezelf te denken. We kunnen eentje doen. Of een hele rits.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
2: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
1: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
2: Van tank- en laadstations tot datacenters.
1: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
5: Veiligheid goed geregeld? Kies voor ABM Security & Services. Van professionele beveiliging en surveillance tot alarmopvolging en facilitaire diensten. Betrouwbaar, flexibel en 24/7 paraat. Ontdek meer op abmsecurityservices.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Dinner and Dance Party Showavond in de Kaasboerin op de grens Nederland-België. Met John de Bever, Jan Biggel, Robert Pater, Jannes, Django Waagner, de Havenzangers en pre- en afterparty met DJ. Boek nu uw tickets op kaasboerin.be.
13: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
14: En, heb je de klus?
15: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
14: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
15: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
22: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
23: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig haast maakt met het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Het CDA ziet te weinig concrete stappen om gedupeerde ouders te helpen. Ook andere partijen willen dat staatssecretaris Palme beter duidelijk maakt hoe alles verloopt. Ze komt binnenkort met een update, beloofde ze de Kamer. 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Toen de moeder met het jongetje bij een zebrapad overstak, werden ze in volle vaart geraakt door de man die dronken achter het stuur zat en te hard reed. De moeder raakte zwaar gewond.
0: Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-minister en PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een wijkagent van Marokkaanse komaf had aangifte van smaad en laster tegen haar gedaan. Faber had de agenten niet neutraal genoemd en haar volledige naam gebruikt in een debat. Maar daar zag het OM geen reden voor een onderzoek in. En NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Dit gaat absoluut werken, zei Rutte. In de Veiligheidsraad zouden EU-leiders moeten komen en vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en het is een graad of 17. Na zonsondergang koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht. 17 tot lokaal 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
4: Proteïneshakes.
19: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
26: Lekker bezig.
4: Milner.
27: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
26: Lekker bezig.
28: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
29: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
28: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info check dario.nl.
30: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
33: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
34: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
35: Uniek.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop & Shop.
1: Het is een paar minuten over vijf. Ik probeer zo meteen even te bellen met een artiest. Die heeft het echt zwaar, volgens mij, zo te zien. We gaan even vragen hoe het zit en we gaan hem helpen. We gaan hem echt even. 186 files staan er op dit ogenblik. En de knelpunten. Ja, hier staan ze. De A1 tussen Hoevelaken en Stroe, 3 kwartier. En ook 3 kwartier op de A15 tussen Deil en Brug over Lingen. Dan snelheidscontroles A12 Gouda richting Zoetermeer bij 17,0. En de A17 Roosendaal richting Zevenbergen 6,7. Heel erg simpel. Wie ga ik dan bellen zo, hè? Oei. Het is niet zomaar even, iemand. Nou ja, hoor je zo wel even.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leij!
1: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Sugar Baby en Miss Montreal. Hey, dat is leuk.
2: Dit is de muziek van

0: Mexico. Oké, ik ga even bellen. Oh, je wordt gebeld ook. Allemachtig. Die moeten we even skippen. Ik ga even bellen. Ik wist het niet. Maar ik heb actie ondernomen. Eens kijken. Of we contact... Ja, natuurlijk kunnen we geen contact krijgen. Dat is gek. Dat is jammer. We bellen namelijk even met Kido van de Graaf.
1: Met Anja.
0: Anja, met Radio NL, met Steve van Leur van de middagshow.
1: Hoi.
0: Hi, is Kido in de buurt?
1: Wie?
0: Hè? Oh, maar waar is hij dan? Hallo?
1: Ja, dat is alleen op... Ja?
0: Maar je... Waar is Kido dan? Kido van de Graaf?
1: Ja, die is hier niet, want ik ben met Peter getrouwd.
0: Wacht even, ik heb een verkeerd nummer. Nee, joh. Oh, mijn god. Oh, echt. Je zit even landelijk op de radio bij ons. Jeetje. Oh, dan. Ik heb een nummer doorgekregen van iemand. Oh, iemand heeft mij in de zijkant. Nou, prima. Sorry voor het storen, ik zal nooit weer bellen. Doeg. Doeg.
1: Maakt niet uit, doei.
0: Doei. Allemachtig. Die managers die zijn ook sluw, hè? Ah, dit is een nummer van Guido. Bellen maar even, dat vindt hij vast leuk. Ja, nou, dat sta ik hier mooi. Ik kan ook niet vertellen wat er aan de hand is. Wordt even morgen vervolgd, oké? Allemachtig, dat kan ik nooit normaal, hè? Alle collega's kunnen contact krijgen met artiesten. En dan sta ik weer van piemel hier. Man!

0: Ik ga nog even een poging doen. Hoe dan? Een luisteraar van Radio NL, ik heb het niet gecheckt, gaat er om LinkedIn. Heeft het nummer, het 06-nummer van Kido Fotograaf, hoe dan? Wij DJ's moeten via managers moeten contact zoeken. Nou, dit is even kijken. Via Esther.
1: Hallo.
0: Hallo. Hey, Kido.
1: Hi.
0: Hi. Je spreekt met Radio NL, met de middagshow, met Steven Deurt. Je bent even live bij ons aan de radio, joh.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, goed, je klinkt of je wakker bent geworden, nee toch?
1: Nee, joh, ben je gek.
0: Hey, maar Kido, gaat het goed?
1: Het gaat heel goed.
0: Ja, echt waar?
1: Want
0: ik ben even met de pet rond geweest hier. Ik heb in het pand hier bij Radio NL, de baas was er niet, anders was het bedrag hoger geweest. Maar we hebben even €136,20 opgehaald. Dus ik weet niet of dat voldoende is.
1: Voor die hele inboedel?
0: Ja, wat lees ik? Je hebt het door, maar wij lezen online. Jij bent echt groter dan groot. Hè? Kido, jij gaat gewoon de AFAS, die ga je helemaal uitverkopen. 27 november. Maar dan lezen wij op je socials, lezen wij gewoon de grote Kido van der Graaf. Ik bedoel, je bent best groot. Jij ziet jezelf als een zangetje, maar wij zien jou als een legend. Jij hebt een garage sale. Dus eigenlijk heb jij een rommelmarktje bij jou voor thuis en iedereen mag komen.
1: Eigenlijk wel, maar je moet je wel eventjes aanmelden.
0: Nee.
1: Dan weet ik een beetje hoeveel mensen er komen, zeg maar.
0: Nee, zo werkt dat niet. Maar ja, echt waar, je moet je aanmelden en dan zeg jij of je mag komen. Nee, toch?
1: Nee, maar dan weet ik wel hoeveel mensen er komen.
0: Ja, precies.
1: We willen natuurlijk geen Project X hier voor de deur.
0: Nee, precies, want je woont in Leidschendam, staat gewoon te lezen op je socials. Ja. En als je dan een mailtje naar je stuurt, dan krijg je ook daadwerkelijk het adres? Of hoe gaat het? Want je hebt het adres niet online staan, hè?
1: Nee, dat is niet handig.
0: Het is ook niet handig en grappig als wij het op radio gaan roepen... dat mensen in Leidschendam op 31 oktober op Halloween... dat mensen bij je langs kunnen komen om spulletjes te kopen. Uit jouw woning, uit je eigen woning.
1: Nou, eigenlijk is het zo, ja. Ik ga dus verhuizen en ja, het bankstel, de salontafel, de eettafel, de eetstoelen... er zijn nog heel veel vazen, potten, pannen, alles gaat zeg maar eruit... En voor kleine prijzen. En ja, kijk, je kan niet een heel bankstel kopen voor €50, maar goed. Nee,
0: dat snap ik. Maar dit is...
1: Het zijn wel mooie dingen.
0: Dit is precies wat fans willen. Die willen gewoon bij de artiest thuis gewoon de rommelmarktje even... Nou, doe dat potje maar en doe dit maar, want het is van Kido geweest. Dit is toch? Ja, dit is goud. Dit is geniaal. Ik denk als je later nog groter en groter en groter dan groot wordt, Kido, moet je dat gewoon nog een keer doen. Jij gewoon achter dat kraampje met zo'n tupperwarebakje met allemaal klein geld. Ja, dit is fantastisch. Ja. Alle mensen moeten naar jou toe. Naar Leidschendam.
1: Dat was een idee.
0: Op 31 oktober.
1: Luisteraars, allemaal mijn kant op.
0: Geef het adres even, joh.
1: Ja, het is in Leidschendam.
0: Ja, maar waar? Aan de Berkelaan?
1: Als je zoekt op Leidschendam en je typt in Damplein, dan zit je heel dicht in de buurt.
0: Oké. Wij gaan je helpen. Wij gaan je helpen aan wat mensen. Dat je kleedje gewoon leeg gaat, Kido. Hey, hoe
1: ja,
0: je dat?
1: Toch?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Mooi, man.
1: Leuk.
0: Hey, hoe gaat het met de verkoop van AFAS Live? Volgens mij gaat het... Dat gaat niet normaal, hè?
1: Die is uitverkocht.
0: Die is... Wat? Echt waar?
1: Die is uitverkocht.
0: Dan moet je je site even bijwerken, joh. Want er staat nog niet bij dat het uitverkocht is. Gek.
1: Ja, die is helemaal uitgevoerd.
0: Wat mooi. Dat moet ook heel goed gevoel voor jou zijn. Hey, dat het...
1: Ja, dat is heel fijn.

0: aantal weken geleden kreeg ik dat nieuws.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, dat is wel heel bijzonder. En zo ver van tevoren uitverkopen, dat ja, is heel fijn, echt wel.
1: Niet normaal. Dus je bent druk met wat je allemaal gaat doen. Er schijnt een Bill & Medley deel 2 te komen op die avond. Dat kan als niet anders. Daar ontkom je niet aan. Ja, nee, precies. Dat is, wacht even, de telefoontje. Wacht even, excuus.
2: Goedemiddag. Je spreekt met je broer, hè?
1: Ja.
2: Harm, uit Drenthe. Steven, ik zit hem te luisteren naar Guido van der Graaf.
1: Ja, maar ik zit...
2: En ja, natuurlijk legendarisch wat betreft zijn billen medley, hè?
1: Ja, nee, maar...
2: alle vrouwen zijn gek van zijn billen.
1: Nee, dat gaat niet over zijn billen. Het is een liedje.
2: Oh, het zijn niet zijn billen.
1: Nee.
2: Vandaar de billen medley.
1: Ja.
2: Maar ik heb nog wel even een tip voor hem, hè? Voor zijn billen medley. Er is namelijk één plaatje in Drenthe die is zo populair. In de feest en in de kroeg. In de koeienstal. Luister in mee, hè? Deze zou die in de billen, zijn billen medley deel 2 moeten doen, hè?
1: Wacht nog even, want ik ben net in gesprek met Guido. Die hangt nog aan de lijn. Wat is het? Harm! Allemachtig. Hij laat hem ook gewoon horen via de telefoon. Harm! Ik zit midden in een gesprek. We hebben gewoon de legend. Die hangt nu aan de telefoon te wachten. Wat is dit dan, man? Wacht even, luister.
3: Jij bent te lang, beste Bill, jij bent te lang voor je pony.
1: Wat gebeurt er allemaal? Ik weet niet of dit allemaal gebeurt. Beste Bill, dit is niet gepast, denk ik.
2: Sorry dat ik versta,
1: excuus, mijn broer die belt af en toe. Guido, we wensen heel veel succes met de billen medley. We zijn benieuwd wat er allemaal in komt, gast. Hey, sowieso.
0: Nou, dankjewel. Ik zou zeggen, kom lekker kijken en dan word je verrast.
1: Ik denk dat je gewoon het hele team moet uitnodigen van Radio NL, denk ik.
0: Niet dan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Prima. Hey, Guido, veel plezier. En wij zorgen dat jouw rommelmarktje gaat lopen als een trein. Ja?
0: Top, man. Dankjewel.
1: Okay. Hoi, Guido.
0: Ik zie je verschijnen. Ja. Hoi.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe.

0: Ik. Wil je ook thee?
1: Och ja, lekker.
0: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
1: Oh, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
13: Brabantse nachten zijn lang.
14: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
12: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
15: Dank!
12: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep? Dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
14: En wie weet ben jij erbij.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: 6:03 geworden. Nou, nu ben ik echt nieuwsgierig wat dan het adres is van Kido van der Graaf. Die heeft namelijk een rommelmarktje voor thuis op 31 oktober. Halloween. Mooi, mooi, mooi. En je kan gewoon langskopen. Komen. Het kopje waar hij koffie uitgedronken heeft, kun je gewoon kopen. Ja, het zal geen 50 cent zijn. Nou, dat is wel 2 euro. He, dan heb je wel de koffiemok van Kido van der Graaf. Wat zei hij in de uitzending? Damweg, Leidse Dam, daar vindt het plaats. Tussen 10 en 3 smiddags. Vlak bij de Damweg. Is er iemand die dan exact zijn adres weet? Ik weet dat het niet handig is, maar ik wil het graag even weten ook. Dan roep ik wel een andere straat die er tegenover zit of zo. Als iemand het weet, laat het mij ook even weten als je mij wilt tippen. Prima. Zeg, dan vanavond blijft het overal droog. Blijft nog even zonnig. Aan zee is het goed vertoeven. Je kan vanavond foto's maken, want je kan de zon zien zakken in de zee. Zonder wolkjes. Hey, dat is lekker. Nou, vandaag was het 17 graden en morgen wordt het van noord tot zuid tussen de 17 en 19 graden. Dan meteen maar even de hoofdpunten uit het nieuws binnen en buitenland. Wat zal er allemaal weer gebeurd zijn? We gaan het horen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is geprobeerd om crimineel Galit H. te liquideren, melden onder meer AD en nu.nl. H. speelt een belangrijke rol in het Marengo-proces rond Ridwan Taghi. In 2017 mislukte ook al een liquidatie. De man die in 2023 GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde, heeft ook in hoger beroep 1,5 jaar cel gekregen. Muis werd met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt, waar hij onder meer met een spijkerpistool werd beschoten. En de oppositie wil meer duidelijkheid van het kabinet over de begroting voor de zorg. Onder meer JA21 en ChristenUnie zien de uitgestoken hand van het kabinet, maar vinden die niet genoeg om steun te geven.
2: Dan de files, er staan er 193 en de allerlangste is 14 kilometer en 51 minuten. En die kom je tegen op de A4 tussen Zoeterwoude, Rijndijk en ik kan niet meer. Ipenburg. Ja. En dan snelheidscontroles A13 Rijswijk richting 13,5, daar staan ze richting Delft. En de A17 Roosendaal. Kinderachtig dit, hè? Echt kinderachtig. Dit is zo kind. Ja. Dit is ook precies wat de baas ook bedoelt. Dit is. Ja, ik heb een beoordelingsgesprekje gehad vandaag. Dus dit is, nu snap ik het ook. Ja. De A17 Roosendaal richting Zevenbergen. Hectometerpaaltje 6,7.
4: Stefan, je bent er goed mee bezig, kerel. Okay.

0: Ken jij de Butlers? Ken je nog de Butlers van vroeger? Die maakten een liedje over Chinees. Kijk, over lekker Chinees. Ik heb het later weer gezegd. Ja, dit zijn de Butlers, maar die hadden ook een liedje van de mooiste benen zijn van Annelies. Dit ken je waarschijnlijk niet, maar staat in mijn Spotify-lijst.
1: De mooiste benen zijn van Annelies.
0: En ze hadden ook nog mini-mutten. 10 pond gutten hadden ze ook. De Butlers. Google maar eens, jaren 60 of zo. Nederlandse muziek. Lastig te vinden altijd dit, maar goed. In de mini-mutten. Maar ze hebben ook, want ik draaide net de Alibaba. Er is nog een Alibaba-liedje. Dit is zo vaag. Moet

0: dit is zo slecht, maar je moet een keer gehoord hebben natuurlijk. Oh, de telefoon, nee, wacht even, die pakken we even live. Dat hebben we even leuk. Ja. Met Stefan Deur, goedemiddag.
1: Stefan, goedemiddag, Willy.
0: Hey, Willy.
1: Alles goed?
0: Ja, zeker. Met jou ook?
1: Zeker, zeker.
0: Mooi, wat kan ik voor je doen?
1: Ja. Wil je nog eens een keer die Lulu-versie van jou draaien?
0: Van Henkie Weygaard.
1: Ja, dat is zo lang geleden.
0: Ein mein Lulu.
1: Ja, die.
0: Och, ja, die is wel lang, is die.
1: Ja, die is toch niet zo lang? Ja, dat wel.
0: Ja, hij is 6 minuten of zo. Nee, maar, oh, ja, nee, maar het liedje, die is heel lang. Ja, zeker, zeker. Gewoon doen, zeg jij?
1: Ik zeg gewoon doen, want dadelijk is het nieuwe plaatje uit en dan hebben we geen tijd meer, hè?
0: Nee, precies. Dus gewoon er even in knallen, zeg jij.
1: Ik zeg het, ik luister, hè. Ik zit lekker op de highway, ik luister.
0: Op de highway ook. Nou, ik sta er voor je. Dankjewel, man.
1: Dankjewel, vriend.
0: Hoi.
1: Ciao de Marco.
0: Ciao de Marco, back to you.
1: Hey, yo.
0: Ja, adjo. Hallo, Peter is al weg. Prima. Dan gaat hij dan nog een keer. Henkie Weygaard uit zijn comfortzone. Behoorlijk ook.

Waarom zo triggeries zijn vrouwenhertsen? Ziet doen ons männer in onkluk stutsen. Der man is der feuerzeug, der vrouw der zünder. Of wenn een funke omhoetst, aan mijn kansen bloed.

Ik was met vakantie in Spanje, aan de kust van de Costa Brava. Ik zag daar drie señoritas, Dolores, Lolita en Lola. Maar oh, wie moest ik kiezen? Ik wist het niet.

0: Dat lijkt geen einde aan te komen, hè? Dat... Oh, wacht even. Henkie gaat behoorlijk uit zijn comfortzone, hè? Lick me, I'm arse, Marie. Allemachtig, joh. Mooi dit, mooi. Duits, Engels, Nederlands, alles door elkaar heen. Fantastisch. Ja. Ik moet er een keer een versie van hebben van Edwin Evers. Maar ja, zullen ze dat doen? Denk ik niet. Hallo?
1: Hey, Stefan.
0: Hey.
1: Weygaard hier.
0: Henkie.
1: Wat doe je toch met die muziek, man?
0: Nou, dat is gewoon van jou.
1: Draai toch eens wat leuks voor die truckers.
2: Oh.
1: Anders pak ik nu mijn gele truck en rij rechtstreeks naar de studio.
0: Nee, laat hem nog even. Laat hem nog even als je wil.

0: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
1: Mag ik dan de laatste zijn?
0: Jan Spel, mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio RL.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Heb je trek?
5: Hey!

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
2: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
1: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar met aansluitend een optreden van Kelvin.
4: Oh, wat doe je? Keer met
3: wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
7: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bakboord, stuurboord.
13: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is opnieuw een liquidatiepoging gedaan op crimineel Khalid H., ook wel bekend als Imo. H. raakte niet gewond, melden meerdere media. Imo, die betrokken is bij het Marengo-proces, was in 2017 ook doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd bij vergissing iemand anders gedood. Voor de gijzeling en mishandeling van GTST-acteur Bas Muis is ook in hoger beroep 1,5 jaar cel opgelegd. Muis werd 3 jaar terug met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt en urenlang vastgehouden. Intussen werd hij beschoten met een spijkerpistool en afgeperst. Door een hartaanval te faken wist hij weg te komen. Het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is geen succes geworden voor het kabinet. Dat zegt handreikingen te hebben gedaan aan de oppositie, maar die partijen zeggen ze niet te zien. Onder meer de ChristenUnie en JA21 willen eerst meer duidelijkheid en daarna beslissen ze of ze de begroting steunen. En de FIFA komt met een plan voor het ontwikkelen van het voetbal, melden bronnen aan persbureau AFP. Het gaat om €5,7 miljard, dat misschien verdeeld wordt onder de meer dan 200 voetbalbonden die lid zijn. FIFA-topman Infantino zou zo zijn beschadigde imago kunnen oppoetsen na een eerder plan waar veel kritiek op kwam. En dan het weer van Weer Online. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en wordt het met 17 tot 21 graden opnieuw warm. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP-nieuws.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
16: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
17: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
18: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper.

0: aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
4: Uniek in de regio.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: De files van dit ogenblik, er staan er twee. Op de A2 tussen Beest en Zaltbommel, daar staat 65 minuten, 13 kilometer. En de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij Ippenbrug, 70 minuten. En dat is 15 kilometer maar liefst. En Den Bosch zie ik ook nog filevorming Den Bosch richting Eindhoven. En daar staat alles vast. Het verkeer van Eindhoven moet Tilburg volgen, de A65 op de A58. Snelheidscontroles nog één, de Alkmaar richting de Haarlem op de A9 en B51.0. Dat is...
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

En we draaien 3J's. De enige band in Nederland die eigenlijk geen feesttentjes doen. Ze doen geen feesttenten. Daar vind ik wat van. Daar zeg ik niks van op de radio, want dat is raar. Want ook in Volendam zitten ze natuurlijk te luisteren naar Radio NL. Ja, maar moet je anders dan luisteren, hè? Sowieso ook natuurlijk. We hebben een mooie actie lopen online. Vanmiddag al even rondgeroepen. Afgelopen vrijdag was hier Gisby. Gisby heeft Forchera, want dat is zijn nieuwe single, heeft officiële Forchera klompen achtergelaten met een hoekje eruit. Dat heeft Jorieke Sterke per ongeluk gedaan. Of expres natuurlijk, maar dat is gebeurd op een podium waar Gisby ook aanwezig was. En Jorieke die heeft één klomp stuk gemaakt. Ja, klein hoekje eraf. Dus een mooi verhaal. Mooie klompen. Wil je die klompen hebben? Ook al heb je een Opel Ascona thuis. Wat gebeurt er met mijn stem? Ook al heb je een Opel Ascona thuis, dan kun je gewoon meedoen voor de Forchera klompjes. Het is eigenlijk heel simpel. Ga naar de socials van Radio NL. Laat even een reactie achter waarom jij die klompen wil hebben. En het beste is altijd, werkt altijd het beste, dat je Gisby even tagt ook. Of Radio NL tagt, of mij even tagt. Oh nee, dat kan niet. Want ja, ik zit overal op Snapchat. Ik zit overal op, hè, Insta. Maar ja, niet onder mijn eigen naam. Dat is heel gek is dat. Dat is niet sterrenlures, maar dat is gewoon... Ik heb geen zin om de hele avond te lopen scrollen en dan die berichten beantwoorden. Dat is heel... Ja. Maar goed, check even de socials van Radio NL. Laat even een berichtje achter. En vrijdagmiddag dan bel ik even met Gisby. En dan gaat hij live op zijn telefoon aan de andere kant. Aan de goede kant van de radio gaat hij iemand uitkiezen. Dus, doe je ding.

0: Als je 50 plus bent, dan kun je roepen... Hey, wat ik nu hoor op de radio, ja, dat is hippe shizzle. Niemand zou je kwalijk nemen.
1: Echt niet hoor.
0: Hey. Dan, ja, het is snel gegaan vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen weer.

geboren op het land, tussen mest en seringen. En mijn jeugdjaren vlogen er voorbij. Ben een echte boerenzoon, ben er trots op omgevoerd.

zegt men vaak voor niets. Vluchten kan nog steeds, met je duim omhoog en eens zwaai met je hand. Treuzel niet en zeg geen nee.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Boerdrachten.nl profiteert nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïne-shakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
7: Wij zijn de mannen.
6: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. Voor grasmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen en kettingzagen. De grootste premium dealer van Husqvarna tuinmachines. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
12: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
11: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
12: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
13: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
14: Schrijf je naam en nummer op.
15: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
16: Nu 111 fietenolie tankstations.
13: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
17: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Piraten der Lage Landen.
20: Zaterdag 19 december. Gelre.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
7: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
6: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
7: En wie weet ben jij erbij.
8: Houdoe!
6: Dit is Radio Warel. Altijd aan.
9: Radio NL.
6: Weerbericht.
10: Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met minima rond de 10 graden. Morgen stijgt het kwik verder naar regionaal 20 graden. En vrijdag een overgangsdag naar een frisser en licht wisselvallig weertype. In het weekend liggen de maxima rond de 13 graden. En dan de ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Veel files die nemen in lengte af, maar op een paar plaatsen nog wel veel vertraging door incidenten. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Kerkdriel. Een uur vertraging door een ongeluk. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Ieperburg 33 minuten. A50 Oss-Eindhoven voor Sint-Oederode een kwartier. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Wiegen en Haps 25 minuten. Flitsers op de A7 Heerenveen-Groningen bij 168.1. De A15 Gorkum-Nijmegen 112.5 en de A67 Eindhoven-Venlo bij 29.2. Goeie reis!

avond. Radio NL staat aan met Rutger van Barneveld, die momenteel ook geniet van zijn eigen zwoele zomernachten. Ik zag dat hij momenteel lekker op Bonaire aan het vertoeven is. En eerlijk is eerlijk, na zo'n drukke zomer als die Rutger heeft gehad dit jaar, ja, dan heeft hij het ook al verdiend om even een paar weken op Bonaire te zijn, toch? Volgende week dan is hij ook gewoon weer terug op het podium. Dit is Radio NL met Doe Maar en Sinds...

Afro Bros, Billy Dance en Brace. Al is dat trouwens eigenlijk niet zijn echte naam. Hè? Het is zijn tweede naam. Brace, zijn echte naam is... Dat klinkt helemaal niet sexy. Eddie. Maar goed, hè? Stel je voor Afro Bros, Billy Dance en Eddie. Ja, dat klinkt lang niet zo stoer natuurlijk. Nooit meer voorbij, zojuist bij Radio NL. En dit is Mart Hoogkamer.

dit is mooi. De samenwerking van Frans Duits en Serra. Altijd feest, zojuist bij Radio NL met muziek van Wesley Klein. Zo direct Yves Beerdense ga je horen met Zin in jou. En mocht je momenteel bezig zijn met het warme avondeten, dan ben je goed bezig. En waarom, dat hoor je zo direct.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
3: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
4: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
3: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
4: Kom jij het maken bij Hamer?
3: Werken bij Hamer.nl.
5: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
9: Ah, nee.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
11: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
12: Jazeker!
11: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
15: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Albert Heijn wil vanavond nog de levering van vers producten aan de supermarkten hervatten. Eerder was al bekendgemaakt dat de distributiecentra weer werden opgestart na het cybersecurity-incident waar de super al dagen last van heeft. De schappen met groente en fruit bleven daardoor in verschillende winkels leeg. De Utrechtse politie zoekt 1 verdachte na een nieuwe poging om crimineel Galit H. alias Imo te liquideren, melden media. Ook deze poging mislukte. H., die bekend is van het Marengo-proces, wist weg te komen. Bijna 10 jaar terug werd iemand anders gedood bij een eerdere poging om H. te liquideren. Het UWV stopt met een groot IT-project. Er zit al 5 jaar werk en 55 miljoen euro in. Maar het UWV heeft er geen vertrouwen in dat het op tijd klaar is en dat de kosten binnen de perken blijven. We willen verantwoord omgaan met publiek geld, zegt het UWV. Het softwarebedrijf vindt dat het UWV hun systeem niet goed behandelt. En de teambaas van Max Verstappen in de Formule 1 blijft nog zeker 5 jaar. Laurent Mekies heeft zijn contract verlengd tot en met 2031. Een jaar langer dan Max bij Red Bull blijft. Mekies volgde vorig raceseizoen Christian Horner op, met wie Verstappen 4 keer wereldkampioen was geworden. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
16: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Soedal. De bouwverslimmers.
19: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
20: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
21: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
25: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
24: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
25: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
26: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
27: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
28: Meer van minder. Simpel.
29: Uniek in de regio.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Goedenavond, 7 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel een half uur. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 12 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Dukkenburg en Haps 25 minuten. En dat komt door een kapotte auto. Flitsers op de A7 Heerenveen-Groningen bij 168.1. A15 Gorkum-Nijmegen 112.5. En de A28 Assen-Zwolle bij 160.7. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Eva Pasveer!
1: En eet smakelijk als je aan je avondeten zit. En waarom dat een goed idee is om te doen, hoor je zo meteen.
2: Dit is de muziek van Radio

en zin in jou in de avondshow van Radio NL. Het is bijna 7:15. Een hele goede woensdagavond en eens smakelijk als je aan de avond dis zit. Ja, en toch ook wel een klein complimentje, want je hebt de perfecte tijd uitgekozen om avonds te eten. Ja, althans als het aan Amerikaanse diëtisten ligt. Ze hebben aan de krant The Huffington Post verteld wat nou de ideale tijden zijn om avond te eten. En wat blijkt, dat is tussen 6 en 8 uur 's avonds. Ja, in tegenstelling tot een hele hoop Nederlandse huishoudens die bijvoorbeeld al om 5:30 gaan eten. Het heeft alles te maken met de verwerkingstijd van je lichaam om het, voordat je naar bed gaat, allemaal te kunnen verwerken. De meeste mensen gaan zo rond 10-11 uur naar bed. Dus als je dan tussen 6 en 8 uur eet, heeft je lichaam nog genoeg tijd om het allemaal te kunnen verwerken. Ja, interessant dit, want ik weet nog van vroeger dat we altijd stipt om 5 uur gingen eten. Het was toch een kleine regel bij ons thuis, dat het 5 uur was etenstijd. En ja, niet eerder en ook niet later. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij jou zit. Heb jij een vaste etenstijd of eet je heel flexibel? Reageer even op het Radio NL onderzoek. Heb jij een vaste etenstijd? Wanneer doe jij het avondeten? Ja, of doe je dat iedere dag op een ander tijdstip? Ja, bij mij is het heel simpel. Ik ben meestal om 10:00 thuis. Ja, en dan ga ik een keertje avondeten. Wat dus volgens dit onderzoek helemaal niet gezond is eigenlijk. Want ik ben ook een hele ongezonde jongen natuurlijk. Nou, kom maar door in de gratis Radio NL app. Hoe laat eet jij avondeten? Of eet je heel flexibel? Reageer even op het Radio NL onderzoek via de app.

0: waar je de komende tijd niet druk om hoeft te maken.
1: Geen storm. Nee, het is echt een heerlijk najaar eigenlijk. Jan Smit en stilte in de storm in de avondshow van Radio NL. Nieuw onderzoek uit Amerika. Daar hebben diëtisten namelijk aan de krant verteld wat nou de meest ideale tijd is om je avondeten te nuttigen. En wat blijkt, tussen 6 en 8 uur maakt het niet uit wat je doet. Als het maar tussen 6 en 8 uur is, dat is de ideale tijd voor je avondeten. Maar zeker niet vroeger en absoluut niet later. Dat zou namelijk niet gezond zijn voor je lichaam. Daarom de vraag aan jou, ja, hoe laat zit jij aan het avondeten? Reageer eventjes in de gratis Radio NL app. Zo stuurt Talina uit Hogeveen normaal altijd 5 uur, nu tussen 5 en half 7. Manon uit Bergijk, goedenavond Ivo. Voor mij is het rond 5:30 altijd etenstijd. Caroline uit Purmerend, ik eet altijd tussen 7:30 en 8:00... maar ik ben dan ook pas om 7:15 thuis uit mijn werk. En Jeroen uit Groningen die zegt, ik eet altijd stipt om 6:00. Oké, en hoe zit het bij jou? Hoe laat zit jij aan de avond? Reageer in de gratis Radio NL app. Dit is nieuwe muziek, Sven Versteeg en Houdini.

0: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïne-shakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Dan ga je op zoek naar pellets?
7: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Binnenkort op Wintersport, ga dan voor de volledig op maat gemaakte skischoenen van Colada. Maak nu je afspraak via colada.nl en ga pijnloos naar de sneeuw. Colada, ook voor skionderhoud terwijl je wacht.
9: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
8: Colada vind je in Weert en op colada.nl.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Zo. Klus klaar?
2: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
1: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
2: Hoe dan?
1: Deddo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
2: Mag wat kosten zeker?
1: Nou, 15 euro per maand.
2: Echt? Hoe heet het?
1: Ik heb het je wel even.
2: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
3: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
4: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
3: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
4: En wie weet ben jij erbij.

De myth, de legend, Henk Wijngaard en met de vlammen in de pijp. Aankomende vrijdagmiddag wordt de videoclip opgenomen van zijn nieuwe single. En vrijdag komt dat liedje uiteraard ook uit. Maar goed, we zouden Radio Rel niet zijn als we alleen het beste voor je regelen. Morgenochtend, ja, bij Lars, dan ga je het nieuwe liedje van Henk Wijngaard voor het allereerste horen. De grote primeur morgenochtend hier op Radio Rel. Misschien vraag je je af van, ja, oké, hoe klinkt dat nieuwe liedje van Henk Wijngaard dan? Nou, we kunnen al wel een klein stukje laten horen.

niks te missen. De primeur van de nieuwe single van Henk Wijngaard bij Lars in de Sowieso Ochtendshow. Ik denk dat Lars nu al een slapeloze nacht heeft, hoor. Dit is de Koning der Piraten, Jannes. Kwassie.

0: vanmiddag was hij nog in de studio bij Hessel en op volle kracht om te vertellen over dit liedje en zijn concert wat hij gaat geven. Dario en oh, wat een nacht zojuist bij Radio RL. Hey, wat doe jij op dit moment? Ben je nog druk aan het werk? Ben je misschien lekker aan het chillen op deze woensdagavond? Heb je net de avonddis achter de kiezen of doe je iets heel anders op deze woensdagavond? Zometeen op Radio RL het rondje Nederland en ik zou het leuk vinden om even van je te horen wat je op dit moment aan het uitspoken bent. Stuur het door via een appje in de gratis Radio RL app en sluit aan bij het rondje Nederland zo direct na 8 uur. En dit zijn Suzanne en Freek.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
2: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
3: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
2: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
3: Van tank- en laadstations tot datacenters.
2: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij Hamer.nl.
4: Dit is
5: Radio NL.
4: Radio NL.
5: Je kent ons natuurlijk.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
2: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Veiligheid goed geregeld? Kies voor ABM Security & Services. Van professionele beveiliging en surveillance tot alarmopvolging en facilitaire diensten. Betrouwbaar, flexibel en 24/7 paraat. Ontdek meer op abmsecurityservices.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Dinner and Dance Party Showavond in de Kaasboerin. Op de grens Nederland-België. Met John de Bever, Jan Biggel, Robert Pater, Jannes, Django Wagner, de Havenzangers en pre- en afterparty met DJ. Boek nu uw tickets op kaasboerin.be.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting, kijk nu op allsafe.nl.
9: Allsafe geeft ruimte.
8: Nu open in Venlo.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
12: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
11: Oei, ik voel de bui al hangen.
12: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
11: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
13: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
16: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Bakboord, stuurboord.
22: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
23: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn waarschijnlijk weer snel versproducten te kopen bij Albert Heijn. Tijdens dagenlange IT-problemen liepen de distributiecentra vast, maar gisteravond kwam de levering van houdbare boodschappen alweer op gang. Vanavond volgen ook groente en fruit, zegt de super. Online bestellen of laten bezorgen kan voorlopig nog niet. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is een record in zo'n korte tijd. Zo zonk een containerschip. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is een record in zo'n korte tijd. Zo zonk een containerschip nadat het door iets werd geraakt. Iran zegt dat het een zeemijn was en dat het schip een gevaarlijke route voer. Een paar bemanningsleden worden vermist. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University. Door klimaatverandering zal een uitbraak langer duren en zich sneller kunnen ontwikkelen. Vooral de stijgende temperatuur is een aanjager. Het West-Nijl-virus kan dodelijk zijn en je krijgt het door een muggenprik. En de renovatie van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel zorgt ervoor dat de rijbaan smaller wordt. Aan allebei de kanten 35 centimeter, zegt de exploitant. Er zitten scheuren in het beton en daarom is een nieuwe binnenring nodig. Ook al wordt de weg smaller, bestuurders zouden er geen last van moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. Het klaart op en het koelt ook snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon. En met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP-nieuws.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
7: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager. En toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Goedenavond, 8 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog twee files, de A2 Den Bosch-Eindhoven tussen Bokstel en Best-West. 2 kilometer file, weg is daar dicht. Richting Eindhoven volg je Tilburg over de A65 en de A58. En dat duurt nog tot 9 uur vanavond. En ook sta je vast op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps een kwartier. En het komt door een kapotte auto. Flitsers op de A2 Maastricht-Eindhoven 161.6. A13 Den Haag-Rotterdam 13.5. En de A28 Assen-Zwolle bij 160.7. Goeie reis.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Eva Pasveer.
10: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Heren Hitte, Samuel Welte en Russo en boom in de avondshow van Radio NL. Het is 8 uur geweest, woensdagavond. Wat doe jij op dit moment? Til het eventjes via een appie in de gratis Radio NL app. Ben Wondergem uit Middelburg, Zeeland. Nou, net klaar met werken en nu onderweg naar huis. Vanochtend om 6:15 van huis gegaan. Oh, dat is een vroegetje, Ben. Slaap lekker alvast, zou ik zeggen. Mark uit Appelscha, nou druk bezig met een laminaatvloer aan het leggen, Ivo. Nou, je moet ook wat op doen. Woensdagavond, toch, Mark? Kees Schuurmans uit Stevensweert zit achter het stuur onderweg naar Spanje. Hele goede reis daar, Kees. Christa uit Almelo. Goedenavond, Ivo. Ik ben met mijn knutselknamer bezig, waar ik kaarten in maak en borduur met de borduurmachine aan het inruimen. Succes daar. Sven uit Nijbeets. Hi, ik kom net weg van een vergadering over de trainingstijden van de jeugd. Daan uit Klaas Hida Veen. Goedenavond.
1: Goedenavond, kerel. En jawel. Ze wil lekker met de benen omhoog, lekker naar jou te luisteren natuurlijk. En zo je Boudewijn de Groot willen draaien met een meisje van 16. Nou, lievertje, houden we, joejoe.
0: Ik heb toevallig wel een liedje van Boudewijn de Groot zo meteen klaarstaan, Daan, dus dat komt wel goed. John uit Balen-Nassau, wil alvast meedoen met Maaskantje. Ja, dat komt er zo meteen aan, John, geen paniek. En Lena uit Veenendaal, wat we nu aan het doen zijn. Rondje Nederland, nog druk bij de pakketshop. En door de muziek van Radio NL houden wij het wel vol tot 9:15 vanavond. Nou kijk, dat is mooi om te horen. Ja, en wat doe jij op dit moment? Reageer eventjes via een appje in de gratis Radio NL app. Nou, over Boudewijn de Groot gesproken. Dit is misschien wel zijn allermooiste avond.
2: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichten doet.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

supporter voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Maaskantje. En het leuke is, ja, of eigenlijk misschien wel het vervelende, dat Radio NL Mega Piratenfestijn is helemaal tot de nok toe uitverkocht. Kaarten kun je alleen winnen deze week op Radio NL. Wil je winnen, dan stuur je nu het woord Maaskantje in de Radio NL app. Misschien bel ik je zo meteen terug en ga jij er met 4 van de laatste kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn vandoor.

0: Daar is hij. Wat doe je? De spiksplinter nieuwe single van Kelvin Bouwmeester. En wil je Kelvin op jouw verjaardagsfeestje? Met Kelvins gouden hap krijg je lekkere betaalbare snacks uit zijn eigen snackkar. Met aansluitend een optreden van Kelvin.
1: Oh, wat doe je elke keer met mij?
0: Wat doe je? Van Kelvin Bouwmeester. Check Facebook voor alle info.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
0: Oh, wat een nacht is de eigenwijze nieuwe single van Dario.
10: Oh, wat een nacht. Ze vroeg me zomaar, mag ik met je mee?
0: Op 19 oktober viert Dario zijn 40-jarige jubileum in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Luister elke dag naar Op Volle Kracht en maak kans op vrijkaarten voor deze fantastische showavond. Voor alle info, check dario.nl.
11: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
0: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
15: Brabantse nachten zijn lang.
16: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
0: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje.
17: Dank!
0: De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
16: En wie weet ben jij erbij.

0: Het is de opvolger van Cheerio, Justin de Wild en Party Tent bij Radio NL.
1: Ik kom naar het mega piratenfestijn.
0: Oei, de meest gewilde kaarten van dit moment, die gaan er nu uit. Heb jij Maaskantje geappt in de Radio NL app? Ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze je momenteel aan het terugbellen zijn. En dat zou wel mooi zijn, want dan ga je namelijk naar het uitverkochte Radio NL mega piratenfestijn.
2: Dit is de voicemail van
0: 06. Oh, jammer. Ja, dit was, even kijken. John, die heeft niet gewonnen. John, de kaart gaat aan je neus voorbij, kerel. Maar goed, dan gaan we gewoon door naar de volgende. Wil je meedoen? App het woord Maaskantje in de Radio NL app om kans te maken.
3: Goedenavond,
0: Ivo
3: en Christa.
0: Hey Christa, jij zag al wie ik was.
3: Ja, tuurlijk. Ik heb Radio NL de fascista.
0: Dan weet jij ook waarvoor ik bel.
3: Ja, voor die kater.
0: Ja, natuurlijk. Jij bent erbij. Oh, Christa, dit zijn echt de allerlaatste kaarten die we deze week weggeven op Radio NL. En jij hebt er zojuist 4 gescoord. Hoe gaaf is dat?
3: Super gaaf.
0: Hé, hey, Maaskantje, jij bent erbij. Wie ga je meenemen?
3: Ik ga sowieso mijn vriend meenemen en een paar vrienden dan.
0: Oh, gezellig. Het wordt een avond genieten, meezingen en de volgende dag een schorre stem, denk ik.
3: Dat denk ik ook. Maar zijn het gewoon staanplaatsen? Wou ik nog even weten, neem ik af wel, hè?
0: Zeker. Fijne avond, Christa. Doei.
3: Doei, dankjewel.

0: Frank van Etten bij Radio NL. En leef als een zigeuner.
1: Het laatste rondje.
0: Het is een waanzin woensdag in het laatste rondje. Iedere woensdag zijn we op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord. En vanavond de kans om ze weer een keer op de radio te krijgen. Heb jij zo'n vergeten liedje? Een liedje dat hoognodig weer een keer gedraaid moet worden op Radio NL? Ja, pak de app erbij. Stuur een berichtje. Spreek het in. Typ het in. En bepaal zometeen het laatste rondje op Waanzin Woensdag.

0: Django Wachter en zijn nieuwste bij Radio NL. Het was Bachata bij Lando.
1: Het laatste rondje.
0: Het is waanzin woensdag in het laatste rondje. Iedere woensdag draaien we vergeten liedjes. Liedjes die al een hele poos die op de radio zijn geweest. En vanavond is de kans om ze weer een keer op de radio te horen. Maar wel dankzij jou. Dus denk mee en vraag ze woensdag aan voor het laatste rondje. Dan halen we toch ook weer eventjes weer herinneringen op met z'n allen. Stiekem toch wel heel erg leuk. Zo zie ik Johan uit Veldhoven. Hey Ivo, de allereerste hitsingle van Gerard Joling. Love is in your eyes. 1 minuut later, oh wat dom, je hebt Joling net gedraaid. Ja, dat klopt inderdaad, Johan. Wel een leuke suggestie inderdaad. Ik dacht wel, was Shangri-La niet eerder? Of leeft dat misschien in mijn... ik zal het wel mis hebben waarschijnlijk. Ik heb het af en toe allemaal niet op orde. Pieter uit Slootorp, de Puma's met mijn houten hart. Daan Terpstra uit Wieword. Goedenavond, Ivo. Een verzoekje voor Stan en mij. En we willen graag Speedy Gonzales in Tirol van de Alpenzusjes. Hey, dat is ook een leuke vrijdagplaat, Daan. Dank je wel. Ik zie nog binnenkomen Bert uit Leerdam op een kangaroo-eiland van het Cocktail Trio. Oh, dat is ook een leuke, inderdaad. Zag ik wel dat hij onlangs weer een keer bij Hessel is gedraaid. Nou, zo zie je maar. Ook vergeten liedjes worden weer opgehaald. We gaan even naar de telefoon. Simone Vlijm-Nuiten uit Dronten in de Polder. Hey Simone, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt een prachtig liedje uitgezocht. En ook vergeten, want dit is al een hele poos niet meer gedraaid.
2: Nee, zeker niet.
0: Hoe ben je hier zo weer bijgekomen?
2: Er is vorige week gedraaid tijdens een begrafenis.
0: Och, ja, dat is altijd een verdrietige gebeurtenis natuurlijk. Maar ja,
2: zeker.
0: Geeft ook weer misschien extra lading aan het liedje. Hè? Iedere keer als je dan het liedje hoort voortaan, dan weet je, of dan denk je weer terug aan dat mooie moment.
2: Ja, zeker weten.
0: Wat wil je horen in het laatste rondje op Waanzin Woensdag?
2: Treur niet, van Dickie Dix. Ja, Dickie Dix.

0: zalig in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
11: Dit is de heerlijke nieuwe single van Jan Spel. Mag ik dan de laatste zijn? Geschreven door Edwin van Hoevelaak, Bram Koning, Marcel Visser en Robert van Hemert.
12: Mag ik dan de laatste zijn? Ik doe het licht uit op het Rembrandtsplein.
11: Jan Spel, mag ik dan de laatste zijn? Nu te beluisteren op Radio NL.
13: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
14: Ah, heerlijk.
13: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
14: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
13: Mm-hmm.
15: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïneshakes.
18: Gadver.
16: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
16: Milner.
20: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
22: Jazeker!
21: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
25: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
26: Altijd aan.
27: Nu het nieuws op Radio NL.
28: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man van 63 uit het Utrechtse Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Het begon toen ze 16 was. De man geeft de seks toe, maar zegt dat het niet onder dwang gebeurde. Daar ging de rechter niet in mee. Toen het meisje niet meer kwam, begon hij haar te stalken. Albert Heijn wil vanavond weer versproducten leveren aan de winkels. Door het cybersecurity-incident was er in een aantal vestigingen bijvoorbeeld geen groente en fruit. Klanten kunnen nog niks met airmiles en koopzegels. En ook online bestellen van boodschappen werkt nog niet. Succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hadji Moussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. Die wedstrijd werd ook gewonnen. En artsen in Italië vonden in het lichaam van een jongen wel iets heel bijzonders. De remhendel van een fiets. Hij ging 3 jaar eerder met zijn fiets onderuit en toen bleek de remhendel verdwenen. Nu werden er foto's gemaakt omdat hij pijn had in zijn been en was de remhendel te zien. Na 3 uur opereren was hij eruit. En dan het weer van Weer Online. Opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden krijgen we nog een warme dag. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
0: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

0: al zin in?
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Als ondernemer weet je toch allang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
9: Behalen zeg. Koffie?
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
12: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
13: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
16: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
15: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
16: En wie weet ben jij erbij.
17: Houdoe!
18: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
0: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
3: Ze heeft een Maserati, huis op Bali. De liefde draait niet om geld, maar ik klaag niet.
0: Wij zijn altijd aan.
4: Radio NL.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei, live happy.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
12: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
14: Een initiatief van Pfizer.
15: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Bakboord, stuurboord.
22: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Arnhem zijn ongeveer 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Reden was het vernielen van een rij masten met regenboogvlaggen vannacht. Er was een toespraak van burgemeester Marcouch. Hij noemde de vernielingen kwetsend, laf en crimineel. Er hangen nu nieuwe vlaggen. 4,5 jaar cel voor een man uit Woudenberg. Hij verkrachtte het meisje dat op zijn kinderen paste, jaren achter elkaar. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, geloofde de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. De Koninklijke Academie van Wetenschappen wil dat wetenschappers beter worden beschermd. Door onder meer polarisatie binnen universiteiten en intimidatie van wetenschappers staat onafhankelijk onderzoek onder druk, stelt de KNAW. Die wil dan ook dat het werk van wetenschappers sterker wordt beschermd in de grondwet. En de trainer van de Italiaanse club Como, Fabregas, was duidelijk over de Champions League wedstrijd van vanavond. Feyenoord was gewoon veel beter. Het werd 3-2. Anis Hajmoussa was de ster. Hij maakte eigenlijk 2 doelpunten, maar eentje werd nog geraakt door de keeper van Como. De derde Rotterdamse goal was van Zegiel. En dan het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En dat was het ANP Nieuws.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
25: Wie was je aan de beurt?
26: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Wij zijn trots op de muziek van eigen bodem.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
8: Ah. Heerlijk.
7: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
8: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
7: Mm-hmm.
9: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes.
18: En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
17: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Dank! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
18: En wie weet ben jij erbij.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelre

0: en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Podcast. Radio NL.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Dit is Radio NL, je

0: Studio NL.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Wil je ook thee?
8: Och ja, lekker.
9: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
8: Och, wat een goede vraag.
10: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker!
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
4: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer versproducten naar de winkels zouden gaan. De groente- en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity-incident. Online bestellen en airmas gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mijn auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met 4000 euro extra voordeel.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
8: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
14: Met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
13: Oei, ik voel de bui al hangen.
14: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
13: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
15: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Brabant, de provincie van worstenbroodjes en keigoeie feestjes. Brabantse
19: nachten zijn lang. En als je nou ook zin hebt in zo'n Brabantse feestavond, dan moet je nou even opletten.
18: 24 oktober, het Radio Warel Mega Piratenfestijn in Maaskantje. Bam! De megatent is al weken helemaal uitverkocht. Maar op Radio Warel maak je deze week in elk programma kans op 4 van de allerlaatste kaarten. Hoor je de oproep, dan stuur je Maaskantje in de Radio Warel app.
19: En wie weet ben jij erbij.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Ik ook.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Nou, zoek ik later wel uit.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Tot 50% korting. Kijk nu op allsafe.nl.
8: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
7: Nu open in Venlo.
10: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
14: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
15: Balen zeg. Koffie?
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
18: Jazeker!
17: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bakboord, stuurboord.
21: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het was vanavond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. X heeft 1000 accounts geblokkeerd die de tussentijdse verkiezingen in Amerika probeerden te beïnvloeden. Die zijn daar over 3 weken. Volgens X waren de accounts afkomstig uit Iran, Rusland en China en plaatsen ze dingen over Amerikaanse politiek. In een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyadh. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot 1 graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: is de muziek van

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcous was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met massa en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van een tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En Talpa haalt het roddelprogramma Buzz van Net5 van de buis. Het programma kampt al sinds de start met extreem lage kijkcijfers. Ook al worden fragmenten uit het programma wel goed bekeken op social media. Volgende week vrijdag is de laatste uitzending. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
2: Dit is de muziek van Radio.